0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt een $500.000 voor noodhulp. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel.

0: uitgestuurd naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in. En zeker 150 mensen kwamen daarbij om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen nog vermist. Het is niet bekend of daar ook Nederlanders bij zitten. Mona Keijzer wil in maart gaan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke beweging. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keijzer wel aan een nieuwe politieke beweging dus. Met de naam Project 2029. En hopelijk, wil ze, wordt dat later ook echt een politieke partij. De meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. Het weer in het zuiden is kans op regen en ook een klap onweer. Vanmiddag wordt het dan overal droog en zonnig. En het wordt best wel warm, 27 tot 29 graden.
2: Oeh, doe mijn bikini even aan.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ons cw-fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is hij mooi geworden.
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19 en chocoladedoos. Het verlaagt naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
0: Dit is Radio Veronica.

0: maken we geen punt van The Pointer Sisters. Een Automatic, het is donderdag, vrienden. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: 27 augustus.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Hartstikke vroeg, maar tot 10 uur een nieuwe ochtendshow. Radio Veronica.

0: kent hij ook als een soulzanger. En daarvoor Lenny Kravitz en Mr. Cab Driver. Vrienden, het is gebeurd. Je dacht dat hij nooit meer terug zou komen. Maar dan ineens, op een onverwacht moment, op een donderdag 27 augustus... na een afwezigheid van 5 weken en 1 baby verder... is hij uit zijn eigen environment gekropen. En is hij terug in de studio. Ladies and gentlemen, in this corner, Max Schuilly!
1: Dankjewel, wat een mooi intro.
0: Ja.
1: Ik ga dit knippen en dit wordt mijn ringtoon, denk ik. Dat elke keer als ik me belt, dat ik dat dan hoor.
0: Ik denk dat mensen gek worden in je omgeving als dat jouw ringtoon wordt.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Denk dat je geen supermarkt meer inkomt.
1: Oh, wat is het lekker om terug te zijn.
0: Echt, wat fijn dat je er bent, Max is terug. Max, hier is terug.
1: Ja, ik heb jullie echt gemist, weet je dat?
0: Nou, wij jullie ook.
1: Mij en mijn typetjes.
0: En jouw haar.
1: En mijn haar, ja.
2: Het is weer anders, hè?
0: Het is weer, ja, maar...
2: Het is weer anders.
0: Zo mooi, ik zie namelijk oude foto's af en toe voorbij komen in mijn Timehop. Dat is mijn favoriete app, hè. Wat deed je vandaag 15 jaar geleden bijvoorbeeld? En dan zie je Max met kort haar. En denk je, oh ja, dat heb je wel gehad ooit.
1: Ja, het is absoluut een ding geweest. Maar ik word nu steeds betere vrienden ook met Frank van der Lende.
0: En ja, maar daar gaat het mis. Ik ben ook een maand bevriend geweest met Frank. Maar mijn haar werd zo lang dat op een gegeven moment zei Nicole... nou, misschien moet je minder met hem omgaan. Ja. Dus nu ben ik gewoon weer terug naar af.
1: Heel goed.
0: Maar goed, hey Max, je bent er.
1: Ja, dat klopt. En je bent vader. Een baby verder, ja, dat klopt.
0: En hoe gaat alles?
1: Ja, het gaat eigenlijk heel voorspoedig.
0: Want iedereen heeft zich wel afgevraagd, hoe is het nou met Max? En heeft hij nou een kind? En dan hebben we iedereen, ja, hij heeft een kind. En dat is de reden waarom hij dit is.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is echt, ik vind het heel erg leuk om een kind te hebben. En tot nu toe, ja, ik hou mijn hart vast en ik moet het elke keer weer afkloppen. Maar tot nu toe gaat het gewoon heel goed. Ze slaapt goed, ze eet goed, ze poept goed. Ja, meer kan je van zo'n klein kring niet verwachten.
0: Goed. Kijk, dat is mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Wat ging er door je heen bij de eerste luier? Want dat vond ik altijd wel een moment. De eerste luier.
1: Wat een lucht.
0: Nou, bij de eerste is dat dus niet zo. De eerste luier. Want er komt een zwart spul komt eruit.
1: Ja, ja. Ja, maar ja, dat is, heet dat niet liconium
0: ja,
1: of zo?
0: Ja, zoiets met onium, ja.
1: Iets met onium.
0: Ja.
1: Maar die lucht is, vond ik wel, vrij pittig. Maar misschien...
0: Oh ja, maar dat kan natuurlijk, want ja, uiteindelijk gaat iedereen aan jouw stoofschotel.
1: Ja.
0: Dus Abby ook, die gaat uiteindelijk aan de stoofschotel.
1: Die heeft dat via Dagmar, heeft hij heel veel stoofschotel.
0: Via Dagmar is dat toch geconsumeerd geweest.
1: Ik ook.
0: Bij jou was het natuurlijk weer wel lucht. Ja. Oké.
1: Nee, het is een beetje een gekke weeënige lucht, is het, hè? Maar goed, ja, ik weet niet of we het daar nou over moeten hebben. Nee. Het is gewoon, het gaat hartstikke goed met Abby, het gaat goed met mij, het gaat goed met Dagmar.
0: Alles is
1: en we
0: top.
1: Zijn heel gelukkig en ik ben ook gewoon weer heel blij om terug te zijn. Want jeetje, wat is het leuk om radio te maken. En ik heb ook de luisteraar gemist.
0: Ja, dat is ook van jou ook. Dus we hebben heel veel appjes gekregen. En waar is Max toch? Gaat het allemaal goed? Dus mensen waren wel echt met je bezig.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel wat gemist. Ik heb eigenlijk helemaal niet het nieuws bijgehouden. Zijn er nog mensen overleden bijvoorbeeld? Is er nog, iets gebeurd?
0: Zijn er mensen overleden? Heb je een half uur?
1: Nou ja.
0: Jongens toch, het is niet normaal. De lijst gaat maar door.
1: Echt
0: waar? Ja, het is eigenlijk 2016 all over again.
1: Oké, en ligt Iran er nog? Hebben we al een bondscoach?
0: We hebben een bondscoach. We hebben wel het WK weer verloren. We zijn eruit.
1: Oh.
0: Volgens mij was je daar nog bij.
1: Ja, dat heb ik nog wel meegekregen.
0: Ja. Dat is wel een van de laatste dingen, geloof ik. En daarna braken we allemaal vakanties uit. Maar ik weet dat ik op vakantie jou een keer appte van... Zeg, is het er al?
1: Gaat het nog gebeuren?
0: Eerst zei ik gefeliciteerd met je uitgerekende datum.
1: Ja.
0: En... ja, toen, nou, dankjewel. En,
1: je appte toen op hoeveel weeën zit ze
0: op
1: nu?
0: Op hoeveel weeën zit ze nu, was een week daarna.
1: Ja.
0: En toen zei nou, er zit er allemaal nog prima in hoor. En toen een week erna dacht ik, nou, ik ga nu niks sturen. Er moet nou toch iets gebeuren. En weer een week daarna dacht ik, ik heb nog steeds niks gehoord. Zou er al wat zijn?
1: Ja.
0: En toen kwam jij op die ochtend, ik dat dacht, met het bericht. Het is zover.
1: En toen was ook het muziekje afgelopen.
0: Is dat mooi of niet?
1: Ja.
0: Dat is mooi, toch?
1: Dat is mooi.
0: Dat is gewoon zoals het hoort. Maar fijn dat je er weer bent. Ik doe de morgen bestaat gelukkig nog steeds. Ze hebben ons gelukkig ook gewoon verlengd. Dus we kunnen gewoon weer de studio in.
1: Is het programma nog heel? Zijn alle items er nog?
0: Alles is er nog. De jingles zijn er nog.
1: Oké.
0: Showballet komt zo meteen. En we hebben nog een verrassing straks.
1: Oh, natuurlijk.
0: Okay. In het hanghuis. Maar eerst zitten we gewoon weer lekker bij elkaar opgeschreven. Oftewel, we're stuck in the middle with you. Heerlijk.

0: erg lang geleden, zeg. Crasip. Toen ze nog wat jonger waren, zeg maar. Volgens mij is het ook alweer een jaar of 20 geleden. Plug it in and turn me on. Dat is een heel goed voornemen. Daarvoor Steelers Wheel, Jerry Rafferty. And stuck in the middle with you. Zometeen is het nieuws van 6:30 al daar. Dat gaat snel. En bereiken, wat zit daar allemaal in?
1: Nou, de politie moet steeds meer zaken laten liggen. En ons spannende cadeautje voor Max.
0: Oh, gaan we dat zo geven?
1: Ja.
0: Oh.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Ja, goed te doen, toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
13: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Altijd onderweg en weinig tijd?
7: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Hallo Veronica, verkeer. Twee hele vertragingen. Dit zijn ze daar. Twee Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp. 8 minuten. En de A15 de Ridderkerk Oost-Vorne bij de Merwedeweg. Dat is 19 minuten vertraging. Meer niet. Exact 6:30 en het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. De politie moet steeds meer zaken laten liggen omdat ze het gewoonweg te druk hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden ruim 67.000 zaken gestopt. Ongeveer 2,5 keer zoveel als 6 jaar geleden is dat. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist. Het aantal doden staat nu op ongeveer 160. In het stadje Cannes, dat ligt in Frankrijk in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. En iets heel anders dan.
0: Nou, dat wordt even wat anders nu.
1: Dat wordt even een partijtje anders.
0: Zo.
1: Nee, het wordt echt enorm anders. Nee, Max, je bent natuurlijk vader geworden.
19: Oh.
1: Van jouw dochter Abby.
19: Ja.
1: En nou zijn we met Ekdom in de Morgen natuurlijk gaan denken van wat gaan wij die Max nou voor kraamcadeau geven.
0: Ja, we hebben daar lang over nagedacht natuurlijk.
19: Oh, oké. Okay.
1: En daar zijn we eigenlijk toch op iets gekomen. Hou je maar even vast. Er was natuurlijk een tijdje geleden iets wat ons enorm aan jou opviel.
0: Ja.
19: Oh.
1: Eigenlijk past dit muziekje past er best wel goed bij. Je had een bepaald shirt aan namelijk. Kwamen toen de volgende reacties op. Dit is dus van een paar maanden geleden.
0: Ja, een verticaal gestreepte trui heeft Max aan met de kleuren urine geel en buikpeen bruin. Nou ja, die trui van Max te bedenken aan een gevangenistrui. Is Max de vijfde boer van de Daltons? De uit de kluiten gewassen boer van Maya de Bij? Max ziet eruit als een Paula-toetje.
1: Als een Paula-toetje?
0: Ja.
1: Dat was denk ik mijn favoriete beschrijving.
0: Ja, dat was ongeveer wat er allemaal binnenkwam op jouw outfit destijds.
19: Ja, dat klopt. Ja. En er was nog één stylist die zei, als jij een voetbalwedstrijd moet gaan spelen in de middeleeuwen, ben je in ieder geval goed voorbereid.
1: Nou ja, het is leuk dat je daarover begint. Want inderdaad, dat was Arno Kantelberg.
20: Max,
1: ja.
20: Laat ze maar lachen, jongen, om je trui. Als er vanmiddag een voetbalwedstrijd moet worden gespeeld in de middeleeuwen, dan ben jij er helemaal klaar voor.
0: Dan ben jij er klaar voor.
1: En we hadden ook nog Roy Donders gesproken.
21: Het is een combinatie, denk ik, van Maya de Bij en de Dal. Ja. Het is een aparte combinatie, bruin met geel, moet ik zeggen. Maar goed.
0: Kijk, het is vanillevla met chocoladevla, hè?
1: Dat is het precies. Oh. Weet je, waar de blanke vla ophoudt, dat heb je misschien gemist. Maar we eten geen blanke vla meer, hebben we toch Paula toetje met jou dan toch? En wij dachten, als jij besluit om als zo'n ongelooflijk stijlvolle vader door het leven te gaan,
19: ja?
1: Dan mag Abby natuurlijk niet achterblijven. Dus nee, wij hebben een klein cadeautje.
19: Oh.
0: Maak hem open.
19: Ik ben heel benieuwd nou. Ik kan wel een beetje raden wat het is. Even kijken hoor.
0: Hij maakt hem open en daarin zit.
19: Nee joh, is dit echt? Wacht, ik moet hem nog heel even uit een extra verpakkingje halen, maar het komt
0: hij is
19: er
0: nog
19: niet uit.
0: Verpakt, ja.
19: Is dit wat ik denk dat het is?
0: Het is wat jij denkt dat het is, ja!
19: Dit is gewoon inderdaad het Paula toetje shirt, maar dan voor een baby.
0: Ja, het is gewoon precies die outfit die jij ooit aan had waarvan we zeiden, weet je wel zeker dat je hiermee wil gaan lopen? Dan de babyuitvoering.
19: Nou ja zeg, maar alle credits aan Henry Bolt, want er zit ook nog een broekje bij. Sorry, het is niet alleen
1: Nee, kijk maar,
19: dit is een
1: muts.
19: Oh, jongens.
1: Er zit nog meer bij.
19: Oh, ik moet wel even goed kijken, hè.
0: Het is een mutshef. Maar er zit al meer in, ja.
19: Sokjes ook nog. Nou ja, zeg.
0: Maar we willen wel heel graag op korte termijn een foto van vader en dochter in hetzelfde outfit.
19: Ja, nou, ik denk dat ze nog wel een beetje moet groeien, maar dat is goed. Dan kan ze erin groeien, kan ze het extra lang dragen.
0: Ja, maar ik snap dat het nog op de groei gekocht is.
19: Ja.
0: Dat is ook zo, want dan kun je er wel langer van genieten.
19: Maar jongens, wat lief.
0: Leuk, hè?
19: Heel erg leuk. Is dit even trouwens credit aan Henry Bolt? Dat is het merk van
1: niet
19: het,
1: helemaal. Ik wil ook de credits naar de kleermaker in Hilversum.
19: Ja, want die heeft dit.
1: We hebben het laten maken.
19: Nee, joh!
1: Ja, we hebben het laten maken.
0: Maar ja, het is ongelooflijk. We hebben geen geld meer, maar. Jouw gezichtsuitdrukking is onbetaalbaar.
19: Ik vind het fantastisch. Geweldig. Ik had dit nooit verwacht. Dank
0: nee, natuurlijk
19: wel.
0: Had je het niet verwacht, dat hoopte wel.
19: Nou, en laten we nu weer lekker show gaan maken.
0: Zo is het. Veel plezier erbij.
1: Het zijn weer nog. Vooral in het zuiden is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vandaag is het verder droog, zonnig, rond de 28 graden.
0: Zo.
1: Vanavond heel veel regen en ook onweer en ook hagel.
0: Oh, gezellig.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van de Bonanza.
22: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.

0: een 30 minuten versie gemaakt die van niemand had wat door. The Spice Girls. And who do you think you are? En daarvoor, het was, hij was er gloeiend bij. Glow, Rick James.
1: Ekdom's platenkast.
0: Wij duiken weer even de platenkast in. En het is tijd voor een stukje poedelrock. En voor de mensen die denken, poedelrock? Ja, ja, je had er nogal wat in de jaren 80, begin jaren 90. Je weet wel, die mannen met zo'n lekker permanentje. En dan, rockin' and rollin'. Rob Stennis noemde het ook wel rolletje pepermuntrock. En rolletje pepermuntrock betekende dat de zanger in kwestie een iets te strakke leren broek aan had. En omdat je dan de kleepel al zag hangen, gooide hij daar een rol mentos in, waardoor het nog wat leek. Rolletje pepermuntrock. Kom ik uit bij een band die in Nederland een dikke hit had met het nummer Every Rose Has Its Thorn. Die band heette Poison. En in Amerika waren die gasten razend populair. Ze doken de studio in voor een derde album. En het is net als met Phil Collins, met Studio of Presters Dummies. Ze hadden iets, maar het betekende niks, maar het paste zo lekker in de plaat. En het was Unskinny Pop. Pop, pop, pop, pop. Ja, wat het was, wist niemand. Dus ook de platenproducer vroeg aan de zanger, wat bedoel je nou met dat Unskinny Bob? Geen idee, maar het klinkt gewoon goed en het past perfect. Dus niemand weet wat een Unskinny Bob is, maar het werd wel de titel van een ongelofelijke top 3 hit in Amerika. En in Nederland hadden we maar één zender die er draaide. En dat was Radio Veronica! Nou, laten we daar nu zitten, dus dat komt mooi uit. Uit de platenkast, Poison!

0: Goedemiddag, ja. Lekkere poedelrock van Poison en Unskinny Bob. Het betekent dus helemaal niks als jij vraagt wie is Bob. Ik ken helemaal geen Bob. Wie is Unskinny Bob? Gaat het over iemand? Nee, het gaat helemaal nergens over, maar het ligt zo lekker in het refrein.
1: Ja, en dat is wel een skinny jeans.
0: Unskinny Bob.
1: Dus Unskinny, misschien heeft hij dan zijn skinny jeans uit.
0: Ja, nee, maar het was poedelrock. Had heel veel haar. Oh, dat is het, zie je? Ah, ja. Uiteindelijk heeft het toch een betekenis.
1: Ja, toch. Ja.
0: Goed, uit de platenkast, weet je dat.
2: Je raadt het nooit!
0: En dan nu.

0: reactie.
1: Ja, het is een lastige deze week. Je hebt een lastige week.
2: Ja, het gaat al weken niet zo goed.
1: Het is best lastig. En je had ook geen referentiekader. Want je had natuurlijk altijd Max om heel even te kijken waar het heen zou kunnen gaan.
2: Nou, maar die was altijd mij aan het bepiepelen.
1: Maar gisteren heb ik jou echt geprobeerd een bepaalde richting in te duwen. En toen ging het nog steeds mis. Want je had alle antwoorden. Je twijfelde alleen over het antwoord wat je echt had moeten geven. Zat er nooit bij?
2: Nee, dat klopt.
1: Dus het zat niet goed.
2: Ja, ik vertrouw jullie gewoon voor geen cent.
1: Nee, maar je kunt ook geen kant op. Je moet op je eigen intuïtie afgaan. En uiteindelijk toch ons er helemaal bij te laten. Dit is jouw quiz. Uh-huh. Want ja, het is 3-0. En er worden kamervragen gesteld inmiddels. Gerard, het is niet eerlijk. Nee, maar het is wel gezellig.
2: Ja, er kwam iemand, een luisteraar die opperde gisteren trouwens, of ik een hulplijn kon krijgen.
1: Ja, vandaag mag je er bellen.
2: Ja?
1: Ja, ik vind gewoon, je mag iemand bellen. Maakt mij niet meer uit.
2: Leuk,
1: je moet vandaag een punt scoren namelijk. Dus laten we dan maar weer duiken in de quiz van vandaag. Want die komt namelijk uit een van onze hofleveranciers. De podcast AD Hazes.
2: Oh ja.
1: Ja, waarin de broer en zus, dus Rox en Dre, lekker met elkaar aan het keuvelen zijn over van alles en nog wat. En in het fragment van vandaag hebben ze het over een geobsedeerde vriend van Dre.
3: Dus hij was gewoon super starstruck als het ging om bekende mensen. En ik zie nu nog steeds dat hij met bekende mensen alleen maar probeert om te gaan. Ja. Maar die had hier zo'n ventje, die leek precies op Dre. En had hij ook dat Justin Bieber haar, wat hij daar op die limo-foto.
4: Precies dat.
3: En dan zei hij van, ja, Dre en ik komen naar die première. En dan nodigde hij zichzelf gewoon uit. En dan kwam hij niet met Dre, maar met die jongen aan.
4: Ja, bizar, hè?
1: Ongelooflijk. Nou ja, je hoort Dre is er niet helemaal over te spreken. En toen moesten ze nog op vakantie. En dat liep niet helemaal lekker.
4: En toen kregen we zo'n ongelooflijke ruzie. En toen dacht ik wil jou weg hebben hier. Ik wil niet meer met jou hier op vakantie zijn. En toen dacht ik,
3: ja, maar dat was ook een rare jongen.
4: Hoe kan ik jou wegpesten? Ja. Weet je dat nog?
1: Aan jou de vraag natuurlijk. Wat heeft hij nou gedaan om hem weg te krijgen, om hem weg te jagen? A. Hij heeft in zijn gloednieuwe duikbril gekakt. B. Hij heeft de politie gebeld dat er een inbreker was, zodat hij werd meegenomen. Of C. Ze hebben hem ingegraven op het strand en zijn weggelopen.
2: Ja, oké, maar daar, ja. Nou ja, nee. Dat denk ik.
1: Dan heb je een half uur voorsprong misschien.
2: Ja, dan heb je het al goed gedaan. Weet je, iemand komt er zo natuurlijk weer uit. Mag ik nog één keer nummer B horen?
1: Nummer B is de politie gebeld dat er een inbreker was, zodat hij werd meegenomen.
2: Dat had ook nog wel gekund. Volgens mij was het nog niet zo lang geleden ook uit AD Hazes ook iets met poep. Volgens mij heeft André Hazes heeft iets.
1: Heeft iets met poep.
2: Ik geloof.
1: Of vind je dat hij scheidmuziek maakt? Dat kan natuurlijk ook.
3: Dat ook.
2: Maar dat heb ik verder niet gezegd. Ik denk dat het misschien nog best wel eens antwoord nummer A zou kunnen zijn. Dat het echt een grof schandaal zou zijn
1: dat
2: wel.
1: Hij gewoon in zijn nieuwe duikbril heeft dan scheid. Dat is
2: erg.
1: Wat.
2: Wat erg zou dat zijn. Maar
1: dat zal heel erg zijn.
2: Ik ga er wel voor.
1: Maar je gaat er wel voor.
2: Ik ga het gewoon proberen. Antwoord nummer A.
1: Nummer A. Gaan wij eens even luisteren of dat waar is.
4: Hoe kan ik jou wegpesten? Ja. Weet je dat nog? En toen heb ik in zijn duikbril gescheten.
1: Oh, ja.
4: Ja, we hadden toen allemaal een dure duikbril gekocht. En ik heb gepoept in die van hem. Oh. Wachtte dat hij het zag. En toen werd hij tand toe lijp. Toen is hij naar huis gaan bellen. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Ja.
1: Nou ja, wat is dit voor man?
2: Dit is echt absurd is dit. Maar ook dat je op commando dat kan. Weet je, ik zou dat niet op commando.
1: Nee, bij jou moet er eerst nog een stoofschoteltje in. Nou, en dan heb ik het misschien. Maar deze man kan dat gewoon. Ook wacht tot hij het zag. Ja, dus hij heeft ook nog zien gebeuren. Dat is maar verschrikkelijk.
5: Zijn duikbril was niet beslagen.
1: Nee, hij kan niet beslagen ten einde. Nou, hij is wel uitgenodigd voor het programma in de hoofdrol. Het is ongelooflijk, maar eindelijk.
2: De eer komt terug.
1: 3-1, applaus. Oh, ja, dit is ook van applaus. Heel goed, heel goed. Blijven maar applaus. Het lijkt wel een staande ovatie, dit nummer, zeg. Heerlijk. On top of the world. Zo voelt dat dus. Imagine.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Schat?
20: Hm?
19: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
20: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
19: Mafkees.
21: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: beste in sportvoeding.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak. Omdat de politie er gewoonweg geen tijd en personeel voor heeft. Daar is Pointer achter gekomen. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen. 2,5 keer zoveel als in 2020. En dat gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil heeft inmiddels laten weten dat er extra geld vrijkomt. Ook in de metaal en de bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit een metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd. En het aantal vermisten staat in totaal nu op zo'n 1400. En er zitten veel toeristen bij. En supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. Nou, de bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Het weer nog, het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag dan droog, gaat de zon schijnen, wordt het zo rond de 28 graden, dus een stukje warmer.
9: Zo.
10: Ja, vanavond regen en onweer en hagel.
9: Dus vanochtend onweer, hagel, ja. heel warm.
10: Precies.
9: En dan weer even pleurs.
10: Jij hebt heel goed opgelet.
9: Wat een toestand zeg.
10: Het is echt van alles wat.
9: Daar gaat de voortent, hè?
10: Ja.
9: Helemaal naar de kloten.
10: Maar daar hebben we een oplossing voor.
9: Ja, daar komen we straks op terug. Ik heb wel een paar vertragingen gevonden. 2 stuks. Het is ongelooflijk. En je vindt ze dan op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij industrieterrein Pothof. 24 minuten staat daar. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland door een ongeval 12 minuten.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360-graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking...

0: Ja, met Ahoy Brick. En we hebben hem weer gedaan met z'n allen, hoor. Roxette en Joyride. Donderdagochtend, het is 27 augustus 2026. En jij hebt hem aanstaan. Het is Radio Veronica. En dit is Act Up in de Morgen. Ik leg het maar even uit. Je denkt, waar ben ik nou toch verzeild geraakt? Ja, haha. En we zijn weer compleet. Max is terug van een zwangerschap. Hij heeft liggen bevallen. En het bevalt goed.
1: Het bevalt heel goed.
0: Alles is goed en gezond en lekker en fijn. Dus we zijn alweer op volle sterkte. En dat komt er mooi uit, want alle kranten zijn ook binnen. En die hebben we even doorgespit. Marijke, wat heb jij gevonden?
2: Ik lees in de Telegraaf vanmorgen dat overdekt kamperen in opmars is.
0: Ja, ik dacht, wat is dat dan weer? Overdekt kamperen. Dus ik heb het even opgezocht.
2: En?
0: Het is denk ik the living hell on earth.
1: Maar kamperen is toch altijd overdekt? Een caravan of een tent?
0: Nee, ja,

0: Nee, nu komt het.
1: Oh.
0: Je staat dus in een hal. Met die caravan.
1: Hè?
0: In een hal.
1: Maar waar sla je je haringen dan in?
0: Nou, niet.
2: Ja, in het kunstgras.
0: Ja.
2: Het is een loods in Amsterdam. En dit blijkt echt ook een gat in de markt. Er zijn mensen vinden dit fantastisch. Het is allemaal kunstgras. Je kunt er zelfs ook spelletjes doen. Je kunt er zelfs jeu de boule. Het heeft echt alles.
0: Alleen dan binnen. Geen hagelbui, niets. Nee. Het is gewoon geen frisse lucht. Je staat gewoon op een soort van... Het is eigenlijk een soort beurs voor caravans waar je staat.
2: Dat moest ik dus ook aan denken. Dat je dus eigenlijk je caravan gaat staan uitzoeken. Zo ziet het eruit. Alleen ga je daar dus echt op vakantie.
0: Dus je staat in een soort van jaarbeursachtige setting.
1: Ja.
0: En dan ga je kamperen. En er zijn ook gewoon terrasjes en gezellig. En het is echt...
1: Waarom zou je dit willen?
2: Nou ja, je bent...
0: Dat is precies mijn vraag. Waarom?
2: Een van de redenen is dat je dus niet afhankelijk bent van het weer. Kijk, de zomers hier worden steeds heter. De airco staat daar lekker te loeien. Je hebt geen regen.
0: Nee, joh.
2: Nou ja, verder...
1: Mensen dan ook nog steeds met een toiletrol onder een arm naar het douchehokje
2: gaat. Leuk dat je dat vraagt. Want er staat wel in de krant ook dat je allemaal bordjes hebt... waar de douches en wc's staan opgesteld. Dus ik denk oprecht dat er een soort toiletgebouwtje is. En dat alles te verder is zoals je dat op het grasveld gewend
0: bent. Oh mijn god, wat een living hell on earth.
2: Hier moet je jou echt niet mee heen, denk
0: ik. Oh, verschrikkelijk.
1: Ik heb wel heel veel vragen. Kan je dan
0: ik
1: ook barbecue?
0: Ja, dan sta je daar in de rook van de buurman en die rook gaat nergens. Ja, die blijft hangen daar.
1: Ja.
0: Net als die wc-rol en alles wat er omheen hangt.
1: Ja,
0: dat blijft ook hangen.
1: Ja.
0: Vreselijk. Maar dit is in Amsterdam dus.
2: Dit is in Amsterdam en wat ik in de krant lees, schijnt het dus echt een gat in de markt te zijn.
0: Nou,
2: blijkbaar zijn mensen hier ontzettend enthousiast over.
0: Ik wil die organisatie even spreken straks. Even kijken of we die kunnen vinden. Ik ben zo nieuwsgierig.
1: Ongelooflijk dat dit dan een succes is.
0: Ja, wij niet.
1: Nee,
0: nou, ik vind dat zo raar. Max, wat heb jij gevonden?
1: Ja, ik weet dat jullie hier het nog niet over gehad hebben. Waarschijnlijk omdat het jullie helemaal geen reet interesseert. Maar daarom ben ik blij dat ik er weer ben. Het gaat om het computerspel Grand Theft Auto 6.
0: Ja, dat heeft lang geduurd voordat dat er is. Dat is
1: 7 jaar.
0: 11 jaar! Ja. Oh, ik zat om 7 net.
1: Ja, want GTA 6, het is de zesde in de reeks van 6. Komt na 5. En dat is inmiddels 11 jaar geleden.
2: Wauw.
1: Dus ze hebben er echt lang over gedaan.
0: Dus dat kan alleen maar tegenvallen?
1: Ik denk het ook. Nou ja, dat kan je nu dus checken. Want het nieuws is dat er allemaal beelden uitlekken van hoe die game eruit ziet. Er is een organisatie die heet Leak, maar dan zeg maar...
0: Je verwacht het niet, hè?
1: Maar dan
0: alles wat uitlekt komt daar terecht. Dat is heel gek.
1: Het is zeg maar L-E-E-K, dus de prei, de lekprei.
2: Vind ik wel leuk. Nou, goed. De troostprei is het eigenlijk.
0: Ja, de troostprei. Ja,
1: dat is het eigenlijk. Nou ja, goed. Die post nu allemaal filmpjes op YouTube van dat spel. En ja, dit is echt de meest anticipated game ever. Ik denk sowieso de grootste media release. Ik heb mensen horen zeggen als Michael Jackson vandaag opstaat uit de dood en een nieuw album aankondigt, wordt het waarschijnlijk minder verkocht dan GTA 6.
2: Ja.
1: Zo groot is dit.
0: Zo groot is het.
1: Ja. Ja.
2: En dan is het toch nu... Want dat is vooral de drama dat dit uitgelekt is nu dan.
1: Eigenlijk wel. Nog even voor de niet-gamer. Ja, ook de niet-gamer kent GTA wel. Maar het is eigenlijk het spel waarin je een figuur uit de onderwereld speelt. En Marijke, jij vroeg net achter de schermen al aan mij. Kan je ook in GTA 6 weer, zeg maar, hoeren doodschieten? En geld aftroggelen van mensen?
2: Vroeg ik voor een vriend, hoor.
1: Ja,
0: dat is zo.
1: Ja, en dat is zo, inderdaad. Ja,
0: maar het is een goede. Het is echt een game waar ook over nagedacht is. Ook muzikaal. Het zit helemaal in elkaar. Er zit een geweldige muziek zit erin. Ik heb thuis een cd-box met allemaal liedjes die uit GTA komen.
1: Ja.
0: En het is echt goede shit. Heel veel mensen kennen ook heel veel platen door het spel te spelen.
2: Maar is dat dan gemaakt voor het spel? Of is dat
1: ook in de laatste game, GTA 5, is er een heel radiozender die ook gemaakt is
0: precies
1: voor GTA.
0: Ja.
1: Maar jij bedoelt ook de zenders die zeg maar handpicked muziek zijn.
0: Je had natuurlijk de R&B, je had de pop, rock. En nou, het is fantastisch. Geweldige muziek allemaal. Ja.
1: Maar goed, in ieder geval, de eerste beelden lekken nu dus uit. Vanaf vandaag kan je dus wel ook een serie op Netflix bekijken waarin je een kijkje achter de schermen krijgt. Het is een beetje mosterd na de maaltijd, als je het hele spel al kan zien. Maar mocht je dat leuk vinden, dan kan je nu een kijkje achter de schermen nemen op Netflix.
0: Oeh, spannend. Nou, ik ben benieuwd. Wanneer komt die game nou eindelijk uit?
1: In november.
0: November. Och, en tot die tijd een spannende muziekje, jongens. Hè. Ja, even een belangrijk bericht uit de categorie Top 3000. Want je hebt nog 4 dagen om te stemmen op de Top 3000. Vanaf maandag zenden we namelijk de lijst uit. We gaan gewoon beginnen. Maandagochtend 9 uur. Bam! Dan drukken we op die rode knop en dan begint die te lopen. Dan drukken we op die rode knop en dan hoor je meteen nummer 3000. Ja, en dan is er geen weg meer terug. Dus je hebt nu nog invloed. Je kunt het nu nog doen. Dus wil je er zeker van zijn dat jouw favoriete liedjes erin staan? Ga dan nu naar radioveronica.nl. Zometeen gaan we weer duiken in een stemlijstje van Mary.

0: Veronica.
1: Ja, joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
3: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Ja hoor.
0: Are you with me?
1: Last week was deze, Are You With Me? En daarvoor Talk Talk uit GTA, overigens heel toevallig. En Life's What You Make It, om maar even een voorbeeld te noemen.

0: of toch niet?
1: Twee rectificaties. De allereerste, de top 3000 begint aankomende maandag om 8 uur.
2: Oh, en wat zei jij dan?
1: 9.
2: Oh, okay.
1: Dat is de eerste rectificatie, dat je het even weet.
2: Ja.
1: En de tweede gaat over GTA.
2: Ja, sorry.
1: Want je zat er 2 jaar naast.
2: Ja, GTA 5 was inderdaad 13 jaar geleden. Niet
1: 13! 11.
2: Maar ik ben ook pas net terug, jongens. Geef me even de...
1: Dit was pas de eerste fout. Er zullen er nog vele volgen.
2: Ja, zo is dat.
3: Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
1: Nog een paar dagen heb je om te stemmen. Tot zondagavond en dan maandag dan is die lijst daar. Hè. We moeten het op een gegeven moment moeten we er een keer stoppen. En dan rolt daar een lijst uit. En dat wordt hem dan. Stemmen gebeurt nog steeds volop. En ik ga even bellen met iemand die eigenlijk wil dat hij hoger komt. Want haar favoriete plaat aller tijden stond vorig jaar op nummer 2273. En Mary wil eigenlijk een pleidooi houden voor het nu volgende liedje. En ik ben het helemaal met haar eens. Mary, goedemorgen!
4: Goedemorgen, Gerard.
1: Ja,
4: hoe is het, jongen?
1: Ja, het is goed. Nu ik je aan de lijn heb, nog een stuk beter.
4: Nou, fijn. Goed om te horen.
1: Want wij delen een liedje voor een bepaald liedje. En elk jaar als je stemt, en het maakt volgens mij niet uit bij welke radiozender ik zit. Elk jaar ben je erbij en elk jaar vraag je hem weer aan. En ik ben daar zo blij mee, want het is zo'n goed nummer ook.
4: Ja, en ik vind eigenlijk dat heel Nederland dat moet weten.
1: Ja, precies. Want over welke plaat hebben wij het hier?
4: Nou, over The Motive van Dan Jericho.
1: Fantastisch nummer, maar waarom? Waarom moet jij... Wat is er met... Wat gebeurt er in jouw leven met dat nummer?
4: Ik was zo'n pukkelig pubermeisje van een jaar of 14, 15, zoiets.
1: Ja.
4: En toen hadden wij... Wij kregen kabel-tv en dan had je die Engelse shows met muziek. En daar kwam The Motive voorbij. En daar stond Mark Shaw, de zanger. En in zijn lange jas en zijn bloesje te zingen. En de boel op te hitsen, hoe moet je het zeggen. En toen dacht ik van... Oh, dat is wel een heel lekker ding.
1: Ja.
4: En YouTube en alles, dat was er nog niet. Dus uiteindelijk een plaat uit Engeland over laten komen. Nou, toen was ik helemaal gek ervan. Dat ik dacht van, dit is het. En nou ja, 3 jaar geleden ben ik voor het eerst naar Londen gegaan voor een concert en een meet and greet. En afgelopen januari zijn we naar Liverpool gegaan. Ook weer met een meet and greet.
1: Want ze treden nog steeds op, hè? Ze treden gewoon nog steeds op.
4: Ja, alleen Mark dan als Dan Jericho. Ja. Maar hij treedt nog steeds op.
2: Hey, ze zeggen wel eens never meet your hero, toch? Is het een beetje een leuk vent, of...
4: Ja, hij vindt alleen mijn man, denk ik, iets leuker dan mij. Maar dat sluit ik niet.
1: God, weer een illusie weg.
4: Ik heb hem wel nu op mijn bovenarm staan.
1: Ja, hij heeft een handtekening gegeven. Die heb je laten tatoeëren, hè?
4: Die staat op mijn arm, ja.
1: Ach, dat is toch fantastisch. Nou, wat een liefde voor een plaat en voor dus ook de zanger. Want je houdt meteen ook van de zanger. Maakt niet uit. Ik ga hem draaien en ik ga nog een keer stemmen, want ik vind dat hij er nog een keer moet.
4: Super, dankjewel.
1: Fantastisch, dankjewel. Weer een fijne dag, hè.

0: vorig jaar op 2273 in de top 3000. Mary die zojuist een pleidooi gehouden in de hoop dat hij wat hoger komt. Dus vergeet deze niet bij stemmen. Zo mooi. The Motive. Nou, die heb je dan nu ook. Om te gaan naar radioveronica.nl. Het nieuws komt eraan van 7:30. Geloof mij, wat zit er allemaal in?
1: Nou, er wordt mogelijk niks met je aangifte gedaan. En waarom vreemdgaan levensgevaarlijk is.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen. En maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Allee, Veronica, verkeer. 15 vertragingen. Dit zijn de langste. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Bijna een uur. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland door een ongeval. Daar sta je een half uur. En de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Breda West. 13 minuten. 4:08. Allerlaatste nieuws van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren. Waaronder wel zware misdrijven ook, zoals ernstige mishandeling. De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet hebben verwoest, zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV gaat worden gestaakt. En een opmerkelijke waarschuwing voor mensen die wel eens een scheve schaats rijden. Vreemdgaan verhoogt, als je dan seks hebt, de kans op een hartinfarct.
2: Maar op je eigen vrouw of op degene waar je mee vreemdgaat?
3: De kans.
2: Vraag dit voor
3: dat dit gebeurt. Nee, dat jij een hartinfarct krijgt. Als je vreemd gaat.
2: Oké.
3: Okay. Dus niet met je eigen vrouw.
4: Ja, ik denk dat Gerard, jij bedoelt dat je het krijgt tijdens de daad.
3: Ja, tijdens de daad.
2: Ja, daar gaat het om, toch?
3: Zeker, ja.
2: Ik heb het artikel ook net gezien. Dus, ja. Dus je ligt op je vriendin of op je eigen vrouw en dan gebeurt het.
3: Ja, niet je eigen vrouw, dus dat niet.
2: Nee, het gebeurt bij die ander. Waar je mee vreemd gaat.
3: Ja.
2: Vanwege de spanning.
3: Ja, dat klopt.
2: Dus dan lig je in hotel De Witte Bergen.
3: De broek moet nu uit,
2: En dan is het eigenlijk het levensgevaarlijk, is dat?
3: Eigenlijk wel.
2: En hoe komt dat?
3: Nou, dat komt, je zegt het eigenlijk al, door de omstandigheden. Het is het geheime, de adrenaline, de stress. Mogelijk alcohol ook, dat laten we eerlijk zijn. Ik denk dat als je...
2: Ja, dat doe je niet nuchter.
3: ...vreemd gaat, dat is toch vaak ook misschien een beetje... Hè, dat het
4: ja, behalve
3: wordt.
4: Als je herhaalrecept, hè, dan hoef je niet elke keer te drinken.
3: Nee, dat is misschien
2: kun je het ook
3: waar.
2: Gewoon met een chocomelletje doen.
3: Ja, dat is ook wel gezellig, hè. Weinig slaap en dan die lichamelijke inspanning... die soms ook wat intensiever is dan je gewend bent.
2: Sorry.
3: Ja, dat chocomelletje hakt er wel in, begrijp
2: je? Ja, hakt er wel even in natuurlijk.
4: Ja.
3: Ik denk dat dat in de winter best gezellig zou kunnen zijn. Maar goed, vreemdgaan moet je dus sowieso eigenlijk niet doen.
4: Ja, ik vind het wel heel egoïstisch om dat dan als reden te hebben. Nee, ik ga niet meer vreemd. Ja, die kans op hartfalen die wordt steeds groter. Nee.
2: Ik hoorde vanmorgen bij Ekdom in de Morgen dat de kans op hartfalen... Ik vind het levensgevaarlijk. We gaan ermee stoppen.
3: Ik hou er gewoon mee op.
2: Dat hele hotel gaat failliet.
3: Ja. Nee, de cijfers laten dus echt zien
2: Chocomel,
3: dat mensen...
2: Chocomel van consumptie daalt.
3: Het gewoon een... Oh. Nee, de cijfers laten zien als veel mensen die tijdens de seks overlijden... die zijn dus ook meestal niet thuis. Dus het is echt iets dat als dit gebeurt tijdens de daad... zijn dus de mensen, dat zijn dus vaak de vreemdgangers.
2: Ja, uw man, er is iets met uw man gebeurd. Waar is hij? Ja... Durf niet te zeggen, maar het hotel de Witte.
3: Dat is ongemakkelijk. Ja, verschrikkelijk. Het weer nog, het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Nou, dan gaan we naar de middag. Dan is het even droog, schijnt de zon. Zo rond de 28 graden.
2: Iedereen naar
3: het
2: strand.
3: Gaan we dan weer vanavond kijken. Weer flink regen en onweer en hagel.
2: En iedereen weer snel naar binnen.
3: Precies.
2: Wordt een leuke dag. Ik ben heel benieuwd.

0: GTA hebt gezeten. Wordt nu doorgegeven. Dit zit er ook in. Dit is ook GTA. Ongelooflijk. Spano Ballet bij Veronica. Goal! En zometeen is het er weer tijd voor. We gaan het weer spelen. Het woordenboekspel. En we hebben iets heel bijzonders. Ja, echt iets heel bijzonders. Want vanaf vandaag presenteren wij u de Ekdom in de Morgen Boekenlegger. Nou, wat leuk. We hebben bedacht, de Ekdom in de Morgen Boekenlegger, die win je altijd. Dus wil je meespelen, win je sowieso. Ook al heb je het verkeerde antwoord gegeven, de Boekenlegger.
1: Wat goed zeg.
0: Maar dan hebben we natuurlijk ook nog een echt boek in de mand liggen die je kunt winnen als je meespeelt. Het boek U2 Complete. Het verhaal van 291 U2-liedjes. Geschreven door Dionen Klateau.
1: Dionen Klateau.
0: Ja, welke Onen? Nou, Dionen. En die schreven dit boek over deze wereldberoemde band natuurlijk. Wil je winnen? App dan Woordenboekspel en doe mee! En dat doe je via de Radio Veronica-app.

0: verschillende omschrijvingen. Eén is de juiste en als jij het juist raadt, dan wil je dus ook nog een exemplaar van U2 Complete. Het verhaal van de 291 songs. Het is ongelooflijk. Het staat allemaal beschreven in, over de wereldberoemde band uit Dublin. Aan de telefoon, Klaas Boot uit Kolhoorn.
1: Goedemorgen.
0: Dag Klaas, goedemorgen.
1: Hey.
0: Alles goed, jongen?
1: Jazeker, jazeker. Ik zit met een smile van oor tot oor.
0: Ja, want je staat al met beide benen in het weekend, hè?
1: Ja, joh. Ja, het weekend is begonnen vandaag.
0: Want jij bent een echte kapitein en jouw vrouw Marina is jouw thuishaven.
1: Ja, toch. Dat hoe is, mooi is dat?
0: Dat is toch een mooie, dat is bijna poëtisch wat hier gebeurt.
1: Ja.
0: Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus je hebt altijd voor een boekie, hopelijk.
1: Ja, ja, en lijkt me super interessant.
0: Ja, oh, het verhaal over 291 YouTube-plaat. Je hebt wat te doen. Je hebt wat te lezen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: En we gaan je over horen. We gaan je ook over horen in de afloop, dat snap je.
1: Oké.
0: Maar eerst moeten we ons door het woord heen slaan, Klaas. En het moeilijke woord van vandaag is...
2: Pangram.
0: Wat?
2: Pangram.
0: Pangram. Marijke, een pangram, wat is dat?
3: Nou, dat is super handig met koken, want een pangram is het gewicht van precies één rijstkorrel.
0: Nou, ik zal overwegen om het te gaan koken. Max, wat is een pangram?
4: Nou, het is meer iets textueels. Het is namelijk een zin die alle letters van het alfabet bevat. Zoals, de knappe zangeres gaf 5 wijze quizvragen aan de bok.
0: Wow. Dat is een zin waar alle letters van het alfabet in zitten.
4: Dat klopt, en dat is dus een pangram.
0: Dat is een pangram. Nou ja, pangram is wat anders. Het is de tegenhanger van Viagra.
4: Oh.
0: Dus als je vaak een staande ovatie in je broek hebt, zeg maar. Hè? Of het is de tijd om te kamperen. Oh, de tent staat al. Neem je even een pangrammetje en dan is hij vanzelf weer...
4: Dan gaat hij geleidelijk weer...
1: Gaan we overdekt kamperen.
0: Overdekt kamperen, ja precies. Mijn tent is top, Klaas. Nou, ik ben benieuwd. Wie heeft er gelijk?
1: Ja, ja, ja, ja. Ik ben even gaan zitten op de parterre trap.
0: Ook een mooi woord, denk, hè, trouwens.
1: Ja. Zo, zeker. Ja, met een lepel en een pop. Ik kom dan toch bij versie 2.
0: Max.
1: Antwoord 2.
4: Ja, Max heet ik inderdaad.
0: Max is dat de...
1: Ja, Max. Ja, Max.
4: Oké. Okay.
0: Alle letters van het alfabet. Ik ben heel benieuwd. Heeft Max gelijk?
2: Het is een zin die alle letters van het alfabet bevat. Max heeft gelijk.
0: Max heeft gelijk. Dat is toch feest. Nou, jij krijgt van ons naast de Acto in de Morgen boekenlegger ook het exemplaar van U2 Complete.
1: Geweldig.
0: Dus kun je ook die boekenlegger lekker gebruiken. Moeilijke zin het ook. Moeilijke.
1: Ja. Bijna een pangram.
0: Bijna een pangram, Klaas. Bijna. Ik wens je heel veel plezier.
1: Thank you.
0: Bye bye. Bye bye. Hij wordt bij Shiny Happy People. Je hoort hem meteen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boek houden.
5: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goed. Goedkoop, zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
9: Nu haal hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
14: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
15: Kippie.
16: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
22: Ja hoor.
21: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
22: Tuurlijk.
21: En ik was. Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
22: Ja.
23: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws.
1: Het is 8 uur.
15: Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. Zware misdrijven zoals ernstige mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Het komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak is dat als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld voor vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen om het leven gekomen en 1400 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstromende plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij, zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Nou, die kreeg wel geld en nu zijn de kinderen dus echt vrij. Het weer, de zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het dan overal droog, zonnig. 28 graden, dus best wel weer lekker. Vanavond gaat het wel weer flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk.
25: Oh jee, noodweer?
22: Ja, een beetje.
25: Zwarte lucht?
22: Laten we gewoon rustig blijven.
25: Oké, rustig. 25 vertragingen, het valt mee. Nog net geen 100 kilometer. Dit zijn de drie langste. De A1 Osnabrück-Apeldoorn bij Born-West. Een half uur. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Daar is de weg afgesloten door een politietoestand. Half uur vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Ook daar een half uur.
26: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie olifant.
29: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
28: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: sportvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt...

0: augustus. Johnny De Groot. Hartelijk goedemorgen. Once again back in the incredible. Het is Radio Veronica. Ik doe me de morgen tot 10 uur. En we zijn weer even helemaal compleet, jongens. Het is, het hele team is weer bij elkaar. Yes! En zometeen duiken wij in overdekt kamperen. De wereld van overdekt kamperen. Dat blijkt helemaal hip te zijn. Ik heb daar zoveel vragen over. Zoveel dat ik echt dacht, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet echt plaatsvinden. Dan sta je in een of andere hal met een caravan. En hoe dan? Ik heb heel veel vragen. Heel veel vragen. Dat gaan we straks doen. We hebben ook weer Zing naar de Ping. €150 valt te verdienen. Maar eerst wat anders. Want je hoorde hem het al even A en U roepen.
1: Dat is mijn baan, hè?
0: Want hij, dit is jouw werk. Mooi is dat. Max is terug! Hey. Max, jongen.
2: Goedemorgen.
0: Voor de mensen die denken, hè, wat was er allemaal aan de hand? Waar is Max? Had hij een ultra lange vakantie? Nou, niet helemaal. Het was geen vakantie. Maar je bent vader geworden.
2: Ja, je hoort het aan het bedje al. Maar het muziekje wat loopt, hè?
0: Ja, je had vroeger een item, dat heette het babyregister. En daar is dit het muziekje van. Dus ik heb hem er even bij gepakt. Want je hebt een dochter gekregen. Een prachtige wolk van een baby, hè?
2: Ja, 3 weken geleden kwam onze Abby ter aarde. En sindsdien ben ik alleen maar bezig met voeding, met luiers verschonen.
0: Heerlijk, hè?
2: Ja, het is leuk.
0: Je hebt lekker geluierd gewoon de afgelopen weken. Dat is het. Dat is een werkwoord. Maar het is heel mooi. We hebben natuurlijk jou er straks een mooi cadeau gegeven.
2: Heel leuk, ja.
0: Want jij kwam ooit met een spraakmakend shirt. Kwam je op de redactie aan. We noemen dat ook wel het Duo Penotti shirt. En daar hebben wij een prachtig pakje van laten maken voor je dochter.
2: Geel en bruin. Toevallig en ook bruin. De kleuren die ik heel vaak zie de laatste dagen.
0: Geel en bruin.
2: Dagen, ja.
0: Je ergert je geel en bruin. Nou, ja. Maar ik heb natuurlijk nog een cadeau. Ik heb gedacht, even iets regelen voor
2: de app.
0: Deze is voor jou.
2: Hé, wat lief.
0: Ja, nog meer cadeaus.
2: Jongens, dat is toch helemaal niet nodig?
0: Jawel, dat is wel nodig.
2: Moet ik hem nu...
0: Ja, maak hem maar open.
2: Dan ga ik even een
0: cadeautje.
2: Het is een roppertje met Abbey Road erop.
0: Ja, maar kijk even hoe het gespeld is.
2: Ja, is dat niet de correcte spelling?
0: Nee, dat is niet de spelling zoals de Beatles hem op Doos hadden staan.
2: Oh, dat wist ik niet eens.
0: Dat is Abbey Road met E-Y.
2: Oh, natuurlijk. Ja. Nee, dit is dan onze Abbey. Dus gewoon met A-B-B-Y. Wat lief, Geer.
0: Dus ik heb Abbey Road, maar dan de E eruit gehaald. Ik heb Paul McCartney gebeld met de vraag, is dit oké? Okay? Hij heeft het goedgekeurd. Dus
2: waar?
0: Er is maar 1 exemplaar.
2: Een sympathieke man is
0: er is maar 1 exemplaar.
2: Nou, ik ga je even een knuffel geven.
0: Weet je, dat zal ik ook een nummer draaien van Abbey Road.
2: Heel leuk. Dankjewel, Geer.
0: Ja, jongen. En ik hoop dat alles heel goed gaat. Maar ik denk het wel, want je hebt nu al een fantastische voorbeeldige vader.
2: Oh, wat lief.
0: De ouders van nu hebben al gebeld. Ze willen alle reportage.

0: speciaal voor de Beatles. Afkomstig van Abbey Road. En toevallig heet de dochter, de kersvers geboren dochter van Max.
1: Echt
0: Abbey.
1: Zo lief. Al die cadeautjes. Ik sta nog steeds te kippenvellen.
0: Ja,
1: ik weet niet of dat een werkwoord is, maar...
0: Maar laten we dan snel de kippenvel wegkrijgen. Want we gaan het hebben over kamperen.
1: Oh.

0: even waar is er op een caravan natuurlijk. Want er is iets nieuws aan de gang als het gaat om hypes. Zo'n uur geleden verbaasden wij ons namelijk enorm over een nieuw fenomeen. Overdekt kamperen. Dat is dus geen gasveldje met tenten en caravans. Geen natte voeten 's ochtends op weg naar het douchehok. Geen snikhete tent waar je om 6 uur al uitzweet. Nee, een loods met 37 verblijven, waar de airco lekker staat te loeien, waar de temperatuur altijd goed is, waar je caravan altijd, waterpas staat, om het zo maar te zeggen. En toen dachten wij, wij moeten even bellen met de eigenaar van deze campingloods. En dat is Willem van Outside in, gevestigd in Amsterdam. Goedemorgen, Willem.
1: Goedemorgen.
0: We hebben heel veel vragen in aanleiding van jouw hal. Maar laten we beginnen bij, ik denk, de belangrijkste. En dat vraag ik met alle respect. Waarom willen mensen dit?
1: Omdat het mensen zijn hotels een beetje beu. Dat is standaard. Dus mensen willen een leuk verblijf. Dus in plaats van een saai hotel of een hostel wat vaak slaapzalen heeft, heb je de privacy van een hotel. Heb je eigenlijk een caravankamertje, zeg maar. De gezelligheid van een hostel. Een beetje de looks van een caravan. Er zit overal een beetje tussenin. Dus mensen vinden het gewoon heel leuk. Je ontmoet mensen. Het is wat anders.
0: Maar kun je dan ook gewoon als consument je eigen sleurhut mee naar binnen nemen? Of is dat niet de bedoeling?
1: Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Dus inderdaad, alles staat er al. Dus de caravans hebben wij omgebouwd eigenlijk op comfortabele slaapkamer. Dus er staan allemaal jaren 60 caravannetjes. Allemaal leuke kleuren, strandhuisjes op een zandstrandje.
0: Oh.
1: Maar er zijn meer. Pipowagens. Dat soort dingen. Alles eigenlijk, maar alles staat er al.
0: Dus omschrijf even wat er gebeurt. Ik kom jouw loods binnen en wat zie je dan?
1: Ja, dan zie je inderdaad een groen grasveld. Wat al een camping. Dus daar staan, dan kijk rond en dan zie je allemaal eigenlijk pleintjes met schattige caravannetjes, roze, bloemetjes, caravans, alles. En dan loop je het hoekje om, dan heb je van die barrelkamertjes. Een hoek zie je een zandstrandje met allemaal gekleurde strandhuisjes. Wat? En dat zijn allemaal de slaapkamers.
2: Een zandstrandje?
0: Hey, dat is een zandstrand.
1: Zeker.
2: Maar dan met heel veel zand en dan ook een beekje met water?
0: Hoe moeten we het altijd voorstellen?
1: Nee, precies. Het water is dan, dat lukt dan niet in de hal, maar het zandstrand is gelukt.
3: Ja, het klinkt allemaal heel gezellig, maar ik vind het ook moeilijk om die kille loods eromheen weg te denken.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Is het niet een beetje alsof je een soort van beurs, een soort campingbeurs opkomt?
3: Ja.
1: Nee, dat eigenlijk niet. Dus aan de buitenkant heb je natuurlijk een soort industrieel pand. Maar zodra je binnenkomt, dan zijn mensen altijd blij verrast. Dan zat je in oase van kleuren weer, inderdaad. Want je ziet eigenlijk de muren die neer, omdat er overal gekleurde caravanen staan. Dus een bloesemboom. Het is echt gezellig.
0: En is er ook, dat is het allerbelangrijkste stuk op een camping, wil je toch mensen met een toiletrol onder hun arm naar het toiletgebouw zien lopen? Is dat bij jullie mogelijk? Ik vraag dit voor een vriend.
1: Moet je wel zelf je toiletrol meenemen? Wij hebben ze al hangen op het toilet. Dus alles, het sanitaire gebouw is wat luxer dan de gemiddelde camping. Dus daar alles is er. De gasten hoeven niks mee te nemen. Het werkt als een hotel. Dus de bedden zijn opgemaakt, handdoeken liggen klaar. Toiletten zijn inclusief toiletrol.
0: Ja, dus, en is het ook zo dat alle seizoenen voorbij komen? Dus dat je in de zomer de verwarming aanzet, dat je in de regen een regenbui kan verwachten en 's nachts worden de allerlei beesten losgelaten voor het live effect?
3: Ja, Gerard ziet echt een soort Truman Show-achtige
0: situatie voor zich.
1: Nee, dat is het niet. Ook een stuk met de camera's. Dus we hebben één seizoen eigenlijk. Het is bij ons altijd zomer. Het is altijd een graadje 20.
0: Ja.
1: Dus laatst met die 35 graden, dan zitten mensen bij ons lekker naar het wat gekoeld. In de winter is het juist verwarmd. Er ligt vloerwarming onder het kunstgas. Dus dat is juist een stabiele temperatuur.
0: Ik weet niet of ik mee, maar en hoe zit het met. Ik heb zoveel vragen. Ja. Barbecuen, kampvuren, hoe doen we dat? Barbecuen, lukt dat?
1: Buiten zou je een barbecue neer kunnen zetten, maar nou, qua brandveiligheid, we zitten binnen, dus alles is brandveilig. Maar barbecuen, open vuur, dat mag niet.
0: Nee.
1: Dus wij verzorgen even het ontbijt. En als mensen nog wat willen eten, we doen ook groepen, bijvoorbeeld in de winterseizoen, dan verhuren we het als bedrijfseventlocatie. Dus dan huren we bedrijven het af voor bedrijfspresentatie, dat soort dingen. En dan bezorgen wij de catering. Dus dan kunnen wij de lunch, diner verzorgen.
0: En hoe laat komt de zon op bij jullie? Dat wil ik ook graag weten.
1: We doen het een beetje gelijk met dat wel met het seizoen. Dus in de zomer komt hij wat eerder op, zodat mensen niet in het donker zitten.
0: Ongelooflijk.
3: Als mensen nu toch zitten luisteren, ze hoeven dus geen tentje mee te nemen. Want die haringen die kunnen nergens in.
1: Nee, in verband met vloerwarming is haring ook heel handig.
0: Ja, okay.
1: Dus,
0: maar met een uitje kun je het wel gewoon nuttigen, dat maakt niet uit. Oké.
1: Okay. Ja, om een beetje maken wij het woord.
0: En mochten mensen nou denken, nou dit lijkt mij echt, dit is echt iets voor mij. Waar moeten ze zijn?
1: Op outsidein.nl. En dat schrijf je dus outsidein.nl. Dan op de website kun je alles zien en boeken. En of je belt ons.
0: Wonderbaarlijk, Willem. Voor alles is een fetish, hè? Ik zei het al eerder, maar het is echt zo. Dit,
3: maar ik vind dit echt iets voor jou, Geer.
4: echt iets voor mij, vind
3: je? Ja, maar je haat, ik kan peren, dat kan ik wel zo zeggen, denk ik. Maar dit klinkt toch een stukje comfortabeler, zeg maar.
4: Nou, ik zal het overwegen, Willem. Ik ga eerst nog even een poosje in de foto's kijken. En wellicht zie je me binnenkort met mijn haring voor de deur staan.
1: Maar een mooie prijs wil je maken, ook, joh. Dat is heel geen probleem.
4: Dames en heren, het is Willem van Outside In. Dankjewel, Willem. En succes daar in de loods.
1: Ja, dankjewel.
4: Bye bye, man. 4:30, de zon is al op in de loods. Dus iedereen is wakker, dat scheelt dan weer.

0: Lekker, lekker. Inner City bij Veronica. Favoriete plaat aller tijden van Marijke Ketel.
1: Aller tijden.
0: Onvoorstelbaar, hè? Wat nou Bohemian Rhapsody? Nee, joh, deze Inner City met Gutla. Heb je al gestemd op de top 3000?
1: Ik heb alleen maar eigenlijk 30 keer op deze plaat gestemd.
0: Oké, okay, dus ik denk dat die hoog komt, deze Gutla. Zing! Grote blij. Het is tijd zometeen voor Zing na de Ping met jouw kans op 150 euro. Het enige wat je hoeft te doen is zingen na de Ping. En jezelf kwalificeren om mee te mogen doen natuurlijk. En dat doe

0: Hoe gaat het verder? Je mag het inzingen en sturen via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even. My knees in the night, say prayers in the
2: streetlight. Nou, dit is toch te doen?
0: Het is te doen, hoor. Ja. Het is te doen, zeker wel. Doe het vooral en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht spreken we elkaar zo meteen in de zing. De ping, maar eerst komt het nieuws van 8:30 eraan zo meteen. En wat zit daar allemaal in?
3: Reddingswerk Nepal gaat moeizaam en zou jij een hanenkammetje eten?

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens vol automatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Veronica Verkeer met 33 vertragingen. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld, 22 minuten. A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland, 41 minuten. En de langste vinden wij op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Daar is de weg afgesloten door een politieactie. Dus een hele drugskartels opgerold waar je bij staat. Wauw. Maar ja, wel anderhalf uur vertraging. Dat is wel veel natuurlijk. 8:45 en het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn op dit moment al zeker 165 doden geteld. Vorig jaar zijn in ons land 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar geleden. Toen waren er 240 slachtoffers. Niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, ook in de metaal- en bouwsector gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op bijvoorbeeld de WW. En ik lees bij Omroep Brabant toch iets opmerkelijks. Er is in Waalre namelijk een restaurant. Oh. En daar staat toch wel iets op het menu wat ik aan jullie voor wil leggen.
14: Of we dat zouden eten?
15: De hanenkam.
14: Ja, als ik denk aan Hanekam, zie ik dus gewoon een of andere punker uit 1981 die in een kraakpand woont voor me. Die
15: had groen ook.
14: Helemaal vol met haarlak, ja. Recht overeind staand.
15: Ja.
14: Maar dat ben ik misschien. Maar een hanenkam als in echt een hanenkam,
15: ja,
14: van het beest.
15: Zeg maar. Van de haan, dat is op het kopje van de haan kun je dat vinden. En dat kun je in Waalre dus eten.
14: En waar smaakt dat?
5: Wordt die gepocheerd of gefrituurd of hoe?
15: Dat heb ik dus allemaal even uitgezocht. Er is dus een kok die daar dacht van, nou, ik weet niet hoe die erop komt. Maar die werd wakker met het idee van, wat kunnen we dit ook eten? Nou, er zit kraakbeen in en er zitten allemaal adertjes in. Dus je verwacht misschien dat het heel hard is.
14: Kraakbeen en aderen. Lekker.
15: Lekker voor op je bord. Nee, het is dus blijkbaar heel mals. En het heeft een zachte structuur. Er zit veel collageen in. Het zou in je mond een beetje smelten van de vettigheid. Oh. En hoe deze kok dus klaarmaakt. Je moet hem eerst een paar uur spoelen. Ik denk omdat hij dan een beetje wekig wordt.
14: Ja.
15: En dan wordt hij gepekeld, gemarineerd en 12 uur lang gegaard. En dan vervolgens wordt het uitgeserveerd met granen, palmkool en gevogelte jus.
14: Gevogelte
5: jus. Hoe klinkt dit voor jou, Geert?
14: Nou, gevogelte jus, dat klinkt aantrekkelijk.
15: Ja, hè?
14: Maar hanenkamp, ja. Ja, misschien heb je niet eens in de gaten dat je zit te eten. Ik denk, oh, zo wel lekker. Wat was het eigenlijk? En dat je dan hoor ik, dit was hanenkamp. Ik hoorde jou net zeggen, Max. Jij hebt vroeger kippenpoot gegeten, als in letterlijk de poot.
5: De pootjes, ja, dat klopt. Ik heb een blauwe maandag gewerkt in een Asian Fusion restaurant. Exact anderhalve dag, want ik kon er niks van en ik werd daarna niet meer gebeld.
15: Oh nee.
5: Maar dat was een fantastisch restaurant. Alleen voor de medewerkers hadden ze natuurlijk gewoon twee bakken.
14: Ja, gewoon eten, crew catering, ja, om het zo maar te zeggen.
5: Precies. Ja, precies. En ze hadden daar de Chinese delicatessen. Kippenpootjes.
15: Was dat niet het afvalvlees?
5: Ja, dat kan.
14: Nee, daar zijn toen frikandellen van gemaakt.
15: Ja,
5: maar ik denk dat het een beetje hetzelfde. Het is een beetje een rubberige structuur. En ik vond dat niet zo heel veel smaak hebben, hoor.
15: Maar het is dus geen bot? Nee. Je komt daar wel doorheen.
5: Ja, het is wel bot, maar het is gewoon het hulmelsel. Dus zeg maar de huid, die eet je dan op.
15: Maar je kluift dat?
5: Ja.
15: Oh.
14: Ook daar valt weinig te kluiven, lijkt mij.
5: Ja, heel weinig, ja. Je moet echt werken.
15: Nou ja. Misschien is het een idee nog voor die kam van de haan. Dat het voor jou nog wat is.
14: Haanenkam. Ja. Of lekker broodje papegaai.
15: Dat hebben we, waarom niet?
5: Dat is met kapsalon. Dan denk ik ook altijd aan
14: gewoon een bak
5: met dunne.
14: Zit allemaal haar in. Ja. Ja.
15: Het weer nog. Vooral in het zuiden regent en onweert het mogelijk. Verder zonnig in de rest van het land. Vanmiddag droog, zo'n 28 graden. En vanavond wel weer regen, onweer en hagel.
14: Oei, jongens.

0: The Pretenders. En daarvoor Kurt Nielsen, She's So High.
1: Hey Gerard, is daar geen origineel van?
2: Ja, daar is een origineel van.
0: Je hoort geen verschil. Bijna geen verschil. Dit is origineel van Tel Backman. Zoon van Randy Backman. Van de Backman Turner Overdrive. Die kwam hier een jaar of 4, 5 eerder mee. Maar Kurt Nielsen ging ermee vandoor en die had er een wereldhit mee. Dat is origineel. Maar
3: volgens mij is het echt letterlijk dezelfde backing track. Dat is gewoon dezelfde muziek, toch?
0: De Tel backing track dus.
1: Ja. Zing!
0: Mooi. Het is tijd voor Zing naar de Pink. We spelen 3 rondes en met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij voor jou de act van de morgen, Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we dat met Willeke Kok. Hallo, Willeke.
4: Hi.
0: Goedemorgen. Jij werkt op de taxi.
4: Ja.
0: En je bent as we speak aan het rijden.
4: Nee. Ik ben met
0: vriendin
4: op de koffie.
0: Oh, je bent op de koffie. Oké, okay. Jij bent lekker vroeg bij de koffie.
4: Ik heb net een half uurtje open.
0: Dus je dacht, ik ga gewoon even zingen, kijken wat er gebeurt.
4: Ja,
0: okay.
4: Dus we zitten hier helemaal te
0: gieten. Oké, ik ben heel benieuwd, want je moest dit afzingen naar de ping. En dat hebben een hoop mensen gedaan.
3: Julio, woep woep. Dat was niet de tekst.
0: Dat was niet de tekst. Nee. Maar wel leuk, Coolio, woep woep. Maar gelukkig, Willeke deed het als volgt. Living in the gangster's paradise. Ja. Dat kwam er lekker uit, Willeke.
4: Ja, mooi, dank je.
0: En dan gaan we maar beginnen, hè. Ben je er klaar voor?
4: Ja, doe maar.
0: Zing naar de ping voor €50. I give you all.
4: Tainted love.
0: Tainted love. Ja, ja. Tainted love. Soft sell, €50. Ga je door?
4: Ja, zeker.
0: Voor €100

0: karaoke show wordt het, hè? Dit is Inferno. Heel goed, 100 euro. Maar ga je door, Willeke?
1: Jazeker.
0: Voor 150 euro. Zing naar de...

0: 150 euro is binnengesleurd.
1: Hoppatee.
0: Fantastisch zeg. Nou, dat pik je mee op deze donderdagochtend.
1: Ja, leuk man.
0: En ik hoop dat alle glazen nog heel zijn bij je vriendin.
1: Ja,
0: wel,
1: de deur
0: staat
1: open,
0: de buren ermee
1: kunnen genieten.
0: Oh, dat valt mee. Welke wil je helemaal horen? Want je had alles goed. Coolio, Softcell, The Tramps of the Kings of Leon.
1: Ja,
0: The
1: Kings of Leon.
0: Ja, toch wel even onder het motto. Ja. Het regent hier en het giet daar. Hoewel hagel, hè?
1: Ja hoor. Lekker.
0: Gaan we die draaien, want jouw seks is on fire, begrijp ik.
1: Zeker weten.
0: Oh, okay. Nou, het was een gok, maar het blijkt ook echt zo te zijn. Helemaal goed, Willeke. Veel plezier met 150
1: Dankjewel.
0: Euro.
1: Dankjewel.
0: En een mooie donderdag, hè?
1: Joe,
0: bye bye, Willeke.
1: Bye bye.
0: Sex on fire, seks. Maar op mensen is dat alweer eeuwen geleden. Op een

Voice of Leon. Jos van Willeke, zij won €150 en zing naar het ding. Zometeen na 9 uur gaan wij weer duiken in iemand zijn of haar stemlijstje. Want je kunt nog stemmen, wees wel snel. Je hebt nog 4 dagen, want volgende week maandagochtend om 8 uur begint de top 3000. Maar de stembus is nog steeds geopend. Je bent nog op tijd. Je kunt nog invloed hebben via radioveronica.nl.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen... 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: rijden op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: kaasplakker.nl.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
2: Schat?
3: Hm?
2: Zeg, ik ga even Boerzoeksvrouw in bad kijken.
3: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstromingen in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het ook nog niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, zo meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. Het weer, de dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het zo rond de 28 graden, droog, zonnig. Maar vanavond weer flinke regen, ook onweer en hagel.
9: Dus op tijd die tuin uit.
8: Op tijd die barbecue
9: park,
8: naar binnen.
9: Of waar je ook bent. En er staan 18 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoudendorp, 18 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Alle kanten die kant op is het lastig. Daar is nog steeds een verwachting tot 3 uur vanmiddag opstopping. Nu sta je er 1 uur en 3 kwartier. En de A15 de Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 22 minuten.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbank.

0: alleenbakker.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: beetstreek. Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: die dame waarbij iedereen de dolfijn doet. En dan moet ze dan heel hard om lachen. Zo hard dat ze niet meer kan zingen. Sarah Larsson met Clean Bandit en Symphony.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Arjan Smit uit Castricum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Kijk.
3: Nee, goedemorgen.
0: Arjan, ik hoor nu al. Jij bent ook die shockie.
3: Oh ja, ik had het al afgeklapt, ja, inderdaad.
0: Ja, ik dacht, ik ga eens even luisteren naar zijn stem. En verdimpt als die waar is, ik hoor het gewoon een klein beetje. Maar ben je toch steeds, Arjan, of was je dat vroeger?
3: Nou, bij een hele oude doelgroep wil ik nog wel eens wat plaatjes draaien, ja.
0: Oh,
3: maar het is al te lang geleden.
0: Sta je op braderieën? Waar sta je?
3: Nee, ja, gewoon een paar jaar geleden werden al mijn vrienden 50 en daar heb ik gedraaid. En af en toe eventjes op een barbecue, maar verder neem ik geen opdrachten meer aan. Tegen betaling bijvoorbeeld. Nee, dat niet.
0: Oké.
3: Okay. Nee.
0: Ja, goed, maar fijn is wel dat je je muzieksmaak nog steeds kan laten doorcijpelen naar onder andere Radio Veronica en de luisteraars. Want je hebt een mooie stemlijst gemaakt. We zitten in de nieuwe, hè, denk ik.
3: We zitten in de, sorry?
0: Ja, de nieuwe stemlijst voor deze top
3: 3000. Ja, we zitten in de nieuwe stemlijst, ja,
0: precies.
3: Zeker.
0: Want je zegt, ik kan eigenlijk wel een lijst van 100 nummers maken. Dat kun je ook doen, dan moet je 4 lijsten insturen. Maar, we pakken er even eentje. Wat is jouw muzieksmaak ongeveer?
3: Michael McDonald. James Ingram.
0: Ja. Mo Bieder.
3: George Benson.
0: Oh, lekker man.
3: Ja.
0: Nou, er komt van alles uit je lijst voorbij. Laten we beginnen met Split Ends. Mooie plaat. Waarom heb je die erin?
3: Ja, ik denk dat als de vrienden nu aan het luisteren zijn, dat ze enorm in een...

0: liggen. Maar ja, ik ben ooit verliefd geweest op een dame die hard to get was. En ja, ik heb mijn vrienden eigenlijk overladen met het nummer van... moet je luisteren. Dus deze doet het al altijd goed.
1: Oké, het is een onbereikbare liefde. Het is nooit gelukt.
0: Nee.
1: Ach.
0: Maar je bent inmiddels 25 jaar getrouwd, hoor. Dus het is allemaal goed gekomen.
1: Dan is dit de boodschap naar haar, dat is duidelijk.
0: Ja, deze is dan voor Cindy.
1: Nou, Cindy.
0: Mijn liefje.
1: The message to your girl. Split ends. Dankjewel, Arjan. En geniet van de duur, hè.
0: Dankjewel. Dag, Gerard.
1: Bye-bye, man.

0: Things will never change and changes never.
1: En daarvoor Tim en Neil Finn, ze zaten in Split Ends. Later werden zij weer Crowded House. Dit was Message to My Girl. Top 3000 uur. Volgende week dinsdag begint de meteorologische of de gastronomische herfst. Of gastrologisch.
2: Ja, gastrologisch benoemd.
1: Is toch erg? Volgende week dinsdag al? Vind ik veel te vroeg. Helemaal niet. We zitten nog even in de zon.

0: opladen als je in de auto zit. En hij komt op, even een extra blokje omrijdt, zodat je dan helemaal kunt horen. Heerlijk.
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Ja, heerlijk. Little River Band. In de top 3000 euro, Reminiscing.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey Veronica, verkeer. 11 stuks, dit zijn de langste daar. Via Den Haag, Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Parallelrijbaan is afgesloten. Spoedreparatie is daar gaande. Een kwartier vertraging. A16 Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten. En de A348 Doesburg, Arnhem bij Velperbroek. 10 minuten.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van de Bonanza.
13: Met Rob en Carolien.
14: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.

Smite wat in de studio, ja hoor. Message in a Bottle. En daarvoor de absolute nummer 1 uit het lijstje van Arjan Smit uit Kastrikum. Want hij heeft dit uur in handen. Muzikaal gezien, enorme fan van Michael McDonald, maar ook van James Ingram. En dat komt dan samen op één plaat, Yamo Be There. Het top 3000 uur stemmen kan nog steeds via RadioVeronica.nl. Dat komt dan aankomende zondagavond. En dit album is 20 jaar oud. En dat wordt gevierd met een special edition, uiteraard. Ik heb het over het album Back to Black van Amy Winehouse,

populair in de jaren 80. Hè? De Smurfen. Echte dance classic van Yarbrough and People. Don't stop the music. Nee, dat moet je nooit doen natuurlijk. Het slechtste idee wat je kan bedenken. Maar wel heel fijn uit de lijst van de samensteller van dit uur. Top 3000 uur van Ian Smit. En daarvoor, het was Amy Winehouse. 20 jaar oud dit allemaal weer. Rehab. En dit is Johnny Hoeker. Samen met Carlos Santana. De healer bij Veronica.

1990 en de blues was terug. Gary Moore scoorde met uiteraard Still Got the Blues. Oh Pretty Woman. John Lee Hooker was daar met Carlos Santana en zijn band. En Blues.

Smit uit Castricum. En zoals je kon horen had hij een diverse smaak. En dat is prettig. En als jij denkt, ik wil mijn diverse smaak ook kenbaar maken. Dat kan. Stemmen via radioveronica.nl op de top 3000. En volgende week maandagochtend 8 uur sharp. Beginnen we aan die lijst. Dat is mooi. Zometeen is Marisa hier bij Radio Veronica. Ik draai er nog eentje voor je. Dan Hartman. And I can dream about you.

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Alle verf super voordelig.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er wordt nog gezocht naar 2 vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Er zijn op dit moment 165 doden gemeld. Als de politie uitrukt voor een 112-melding... gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met zogenoemd onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat dat komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was het de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9. 8 jaar geleden was dat. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. Nou, ook vandaag wordt het weer warm, zo'n 28 graden. De zon gaat ook flink schijnen, maar lokaal wel ook kans op regen. Ja, vanavond vanuit het zuiden onweer en hagelbuien.
21: Ja, dat krijg je dan, hè. Marijke, dank je wel. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Eens even kijken, hoeveel vertragingen zijn er? 8, maar ik zal de langste 3 doen. De A4 Den Haag-Amsterdam en Leidschendam. De parallelrijbaan is daar afgesloten. Heeft alles te maken met een spoedreparatie. Doet er daar 14 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 11. En tenslotte de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 10 minuten extra. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
22: Hey.
23: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
22: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
23: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
24: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
25: 30 augustus start de week tegen kanker.
26: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
27: Jij waarschijnlijk ook.
28: Iemand die je dierbaar is.
29: Of was.
28: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
29: En de beste zorg.
28: Voor wie geef jij?
30: Doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
30: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
28: Doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
34: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
33: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
35: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
36: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio

Ja, bijna had de wereld deze gemist. Want Rufus die had zoiets van, ja, weet je, dit is toch eigenlijk gewoon veel te futuristisch. Met al die drumcomputers. Maar producer Quincy Jones die zei, nee man, dit is een bom van een hit. En de rest is geschiedenis. Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody hier op Radio Veronica. Goedemorgen, warm welkom. Het is donderdag, de

dikwijls last van hebt, van uitstelgedrag. Dat je dan de belastingaanslag moet invullen, maar dat het plotseling heel belangrijk is om de plinten in de gang met een tandenborstel schoon te maken. Weet je, dat een beetje. Als dat herkenbaar is, dan ben je niet de enige. Want Bruce Springsteen die had namelijk 6 maanden nodig om de tekst van deze hit te schrijven. Maar het leverde natuurlijk wel zijn magnum opus op. De eindbaas zelf hier bij Veronica. Bruce Springsteen, Born to Run. Zometeen de ultieme kroeghit van opus naar Shanna Spyro.

0: Ja, als je nu geen zin hebt in dat weekend, dan weet ik het ook niet meer. Want het is natuurlijk gewoon de ultieme kroegplaat om deze gewoon keihard mee te zingen. Opus bij Veronica en Life is Life. Zometeen gaan we back to the 90s. Dat doen we met deze banger.
1: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
1: In de Radio Veronica Top 3000.
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: business.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Ja, goedemorgen, het is Radio Veronica. Ik ben Marisa, tof dat je bent ingetuned. En ik heb verkeersinformatie door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam, daar is de parallelrijbaan afgesloten. Spoedreparatie duurt allemaal zo'n 11 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 17 minuten langer over. Ten slotte de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Moordrecht. Door een ongeval 39 minuten extra.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza.
5: Met erop in Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
6: En nu
5: Marisa.
6: Met

0: me.
1: I'm only human. Ja, dan is het natuurlijk ook heel normaal om alvast een beetje te fantaseren over het weekend, toch? Zo op de donderdagochtend. Rag & Bone Man hoorde je hier bij Veronica. Terwijl John ramen staat te lappen in Noordwijk. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. En ik vind dit zo leuk, hè. Ik heb weer bericht gekregen van René, de rock'n'roll trucker. Die is namelijk neergestreken in Madrid. Voor de duidelijkheid, hij rijdt de shows van The Weeknd. Je weet wel, de muzikant The Weeknd. Die rijdt hij door heel de wereld. Hij zegt, hé Marisa, voor de komende 3 shows staan wij in het Estadio Metropolitana in Madrid. Keep on rock'n'rolling. Nee, keep jij rock'n'rolling. Volgens mij is het veel belangrijker dat jij dat doet. Laat maar weten wat jij op dit moment aan het doen bent. Ik vind het altijd heel leuk om te ontdekken, weet je. Ik bedoel, we zijn allemaal met hetzelfde bezig. Met het werk, met het leven, met de wereld, met onszelf en met Mr. Mister.

0: Voor iedereen die wel eens hitster speelt. Deze komt uit het jaar 2001. Let Me Blow Your Mind van Eve samen met Gwen Stefani.
1: Veronica.
0: Ik heb afgelopen maandag nog gehitsterd. Het blijft zo'n leuk spel, hè? Weet je, al die liedjes die voorbij komen, is dat toch een soort van, ja, weet je, een mooie kapstok voor verhalen over je leven. Want muziek is toch een soort van tijdmachine naar je herinneringen. En dan hoor je zo'n liedje en dan ruik je ineens weer de parfum van je eerste scharrel. Of dan sta je in gedachten weer lafloos in de stamkroeg met je voetbalvrienden. Dat soort dingen. Nou, wil jij vandaag nu ook muzikaal herinneringen ophalen? Dan heb ik eigenlijk nog wel een leuke tip voor je. Want je kan namelijk gaan stemmen voor de top 3000. Komende maandag gaan we daarmee los. En onze vraag aan jou is: wat zijn voor jou de mooiste, de beste en de meest memorabele tracks ooit gemaakt? Laat maar weten. Gewoon via de website radioveronica.nl. Het is wel lastig, want je mag er maar 25 invullen. Dat lijkt veel, is het niet. En als je dat doet, dat is wel leuk. Dan maak je namelijk ook nog eens kans op een Corendon Cruise.

De George Baker Selection met Little Green Bag hier bij Radio Veronica. Ik heb even een mooie uitspraak voor je van een wijs filosoof. Die zei namelijk ooit: drinken halveert je leven, maar je ziet wel dubbel zoveel. Nou, hou die even in gedachten, want ja, ook al is het nog geen

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo,

0: voeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost, autotaalglas.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs.

0: Het past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Wakker.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Hollands.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. Het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden.
5: Ja, nou ja, dankjewel dames en heren. Mocht je op de camping staan alsnog, dan zet die haringen even wat vaster. Want het klinkt een beetje als noodweer. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk, 14 minuten extra. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging daar is 56 minuten. En dan de A37, knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 11 minuten.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Wanneer je bij de koffieautomaat twijfelt tussen een espresso en een cocktail en je serieus overweegt om je lunchpauze te verlengen tot vanavond 6 uur, ja, dan weet je, het is weer donderdag. Good grief van de Bestil hier bij Radio Veronica. Hé, hey Marisa, wat leuk om eerst George Baker Selection gehoord te hebben. Ik ging daar vroeger vaak naartoe met mijn maatje op de Brommer door heel Noord-Holland. Wat een mooie tijd was dat. En wat een leuke herinnering dit ook, Martin. Dankjewel voor het delen. En Derek stuurt een foto van zichzelf. Hij heeft een beschermende bril op en ook nog eens de gehoorbescherming. Hij zegt met hout gooiende. Kijk, dat zijn toch wel banen waar je frustratie in kwijt kan, kan ik me zo voorstellen. En dit is toch zo ontzettend mooi. Ik krijg een ontroerend berichtje van Ruud uit Paramaribo. Ruud is Nederlander, hij woont op Paramaribo, hij heeft daar een optiekzaak en regelmatig houdt hij ons op de hoogte van alles wat er gaande is in zijn leven. En hij appt deze ochtend: hey Marisa, ik ben onderweg naar mijn werk en ik rij met een enorme smile op mijn gezicht. Ik ben namelijk gisteren opa geworden van 2 jongens. Binnenkort kom ik naar Nederland om ze vast te houden en te knuffelen. Groet uit Paramaribo. Ach, dat is toch een van de mooiste dingen die je kan overkomen. Nou, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. Nu nog even via de foto. Maar wat zal het straks een heerlijk moment zijn dat jij lekker kan knuffelen met je kleinzoons.

ja, toch ook wel heel mooi als je net zo'n melodramatische liefdesituatie zit. Say You Will van Foreigner bij Radio Veronica. Het is Marisa hier. Goedemorgen zeg ik tegen jou. En tegen jou en ja, en ook zeker tegen jou. Het is tijd voor wat muziek.

0: Oh, leuke app binnen. Melanie die stuurt een video zelfs. Ze zegt, hey, goedemorgen Marisa, kijk eens naar wat jij veroorzaakt. Zelfs Joep, onze accountant, staat met zijn billen te shaken bij de koffieautomaat op dit lied. Heel graag gedraaid hoor. Je hoort de Wild Cherry en Play That Funky Music. Ja, die vibe die houden we even vast met deze zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ja, goedemorgen. Het is klokslag 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk, een kwartier extra. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij Kleinpolderplein. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar is 8 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten en je doet er daar 9 minuten extra over.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Marissa. Met

dit is echt een van mijn favorieten van de ABBA. Dus een app die je krijgt van Leon. Nou ja, lieve Leon, vergeet er dan zeker niet op te stemmen voor onze top 3000. Want daarvoor zijn we op zoek naar de mooiste, naar de beste en de meest memorabele tracks ooit gemaakt. Je kan gewoon heel simpel stemmen via de website, dat is radioveronica.nl. Daar kun je maximaal 25 liedjes invullen die volgens jou zeker niet mogen ontbreken in een lijst. En nou ja, wij tellen vervolgens alles bij elkaar op. Dan laten we een blik stagiairs uit Roemenië dat even ordenen. En dan hoor je vanaf maandag de allergrootste, de allerbeste, de allermooiste hits aller tijden in de juiste volgorde. Ik heb daar heel veel zin in, hè? Misschien hoor je dat wel. Ik verheug me wel een beetje.

0: toch wel echt een van de ultieme classics van CCR. Ik vind het wel fijn dat ik het op die manier mag afkondigen. Zal ik het proberen vandaag? Creedence Clearwater Revival. Kijk, als je heel rustig blijft, dan lukt het wel. Bad Moon Rising hier bij Veronica.
1: I don't know where my baby is.
0: Nou, dat lijkt me vervelend, meid.
1: But I'll find him.
0: Goed zo, ga maar lekker zoeken. Oh, ja.
1: Somehow.
0: Oké.
1: I've gotta let him know how much I care.
0: Maar ik heb hem al voor je gevonden, het is Sander, toch?
1: I'll never give up looking for my baby.
0: Ja, die komt er nu aan zo meteen, dus.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is die mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
21: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
22: pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
26: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
29: Kippie.
0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval twee Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Beeld en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. Het Veronica Weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel.
3: Dankjewel, Elisa. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met een file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten extra. De A12 richting Duitsland, 14 minuten voor de grens. En rijden via de A76 richting Duitsland. Dan kom je ook voor de grens in 10 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan 10 minuten.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boek houden.
5: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
31: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
30: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
32: Dus waar moet je zijn voor de magic?
33: Youfone.

0: in sportvoeding.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

Heb jij nou ook een higher power als het gaat om crypto's ontrafelen? Ben je daar heel goed in, bijvoorbeeld in de Zaterdagkrant? Volgens mij staan ze in elke krant wel tegenwoordig. Nou, dan zit je bij dit radioprogramma goed, want zometeen de Radio Crypto. En daar is een mooie Veronica platentas mee te verdienen. En voor de rest lunchen samen met de grootheden der aarde. De beste muziek aller tijden. Wat dacht je van Alex Warren, The Rolling Stones, The Barge en The Cranberries? Maar die zijn in gesprek.

Brown Sugar bij Radio Veronica. Ik was van de week een cake aan het pakken, want mijn dochtertje Mickey was jarig. En we hadden bij de Aldi een cakevorm gevonden in de vorm van een 2. En Mickey werd 2. Ik dacht, nou, dit kan ik niet laten liggen. Dus ik een cake bakken in de vorm van een 2. Ik had hem ook de Tweek genoemd, natuurlijk. En daar moest bruine suiker in. Nu heb ik dus nog een heel klein beetje bruine suiker over. En ik heb heel veel zin om weer eens een keer een boterham met roomboter en bruine suiker te maken. Rolling Stones maakte daar volgens mij geen liedje over, maar toch heel leuk om even te vertellen. Dit is Radio Veronica met zometeen Gypsy Woman. Een stukje house in de lunchpauze. En dit is Alex Warren.

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Ja, goed te doen toch?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: naar leenbakker.nl.
1: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Leidschendam doe je er 11 minuten langer over. Over 5 kilometer. De parallelrijbaan is namelijk afgesloten vanwege een spoedreparatie. En de A12 richting Duitsland. 15 minuten extra voor de grens. En sta je ergens anders in de file. Die is sowieso korter dan 10 minuten.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu.

0: Ja, je kunt er maar een beetje om lachen. Laugh About It van Raccoon en daarvoor Crystal Waters.
1: De Radio Crypto.
0: Op Radio Veronica, altijd even tijdens de lunchtijd om te puzzelen. Om even in mijn hoofd te kruipen, Sander hier. En kijken of je de Radio Crypto kunt ontcijferen. Ik kan je daar een verschrikkelijk mooie Veronica platentas tegenover zetten. Als jij weet wat ik zo meteen ga draaien, als ik zeg... Onkel Sam wil deze knol graag identificeren. Niks met Tim te maken. Onkel Sam wil deze knol graag identificeren. Titel en artiest, het zit er beide in. Dus heb je enig idee welk liedje ik zo meteen ga draaien? En wat de oplossing is van de Radio Crypto? Laat het dan ook even weten via een appje via de Veronica WhatsApp. Dan kunnen we die platentas binnenkort naar je opsturen. Dus even appen via de Veronica app. En misschien heb jij zo meteen het goede antwoord. Goede antwoord hoor je sowieso binnen 7 minuten na Huey Lewis.

0: de bass. Veronica. Even nog een kleine bassplaat voor Meghan Trainor. Het is tijd voor de oplossing van de radiocrypto. Uncle Sam wil deze knol graag identificeren. Welk liedje hoort daarbij?
1: De radiocrypto.
0: Wie oh wie kan dat liedje identificeren? In dit geval is het Jolanda. Jij bent de gelukkige vandaag en jij wint een lege Veronica platentas. Maar dat is ook al een hele mooie prijs op zich. Want Jolanda, wat dacht jij dat het was?
2: A horse with no name, America. Ik dacht Uncle Sam, dat is Amerika. En horse, knol. Dus vandaar dat dit de oplossing was.

America en A Horse With No Name op Radio Veronica. Zometeen meer lunchshow. Het is 7:07. En zometeen na 1:00 heb ik ook iets te vertellen. Ik heb groot nieuws. Het is echt waar. Maar eerst lekkere muziek. Deze komt eraan. Veronica. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: Afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
13: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.
1: Dankjewel Alissa. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A8 Zaanstad Amsterdam. Vanaf Zaandam 13 minuten extra door een ongeluk. Dan de A12 richting Duitsland. 14 minuten extra voor de grens. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 24 minuten vertraging door een auto met pech daar. En de rest van de files is korter dan 13 minuten.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Vakantie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: trouwens mijn ene laatste lunchshow bij Radio Veronica. Oh shit.
1: Veronica. Sander Hogendoorn.
0: Sterker nog, dit is voorlopig een van mijn laatste shows die te horen is op Radio Veronica. En ook wel op radio in het algemeen, denk ik. Precies 15 jaar geleden begon mijn radiodroom een beetje werkelijkheid te worden. Ik droomde alleen maar van bij de landelijke radio komen op mijn zolderkamertje. Ik maakte podcastjes, internetradio, lokale omroep, radioziekenomroep. Je weet misschien wel een beetje hoe dat gaat. En op een gegeven moment werd die droom werkelijkheid. Ik kwam bij de landelijke radio in de nacht terecht. En sindsdien is het balletje een beetje gaan roddelen. En dan fast forward naar nu, naar 15 jaar later. Toen is er eigenlijk sinds begin dit jaar misschien al iets eerder een soort van passie bijgekomen. Ik heb namelijk een opleiding tot personal trainer afgerond. Sindsdien train ik ook mensen. En daar krijg ik eigenlijk zoveel energie van. Ik vind dat zo ongelooflijk leuk om te doen. Om mensen te coachen. Om mensen een beetje te helpen bij hardlopen, krachttraining, beter laten bewegen. Dat ik op een gegeven moment dacht, misschien datzelfde vlammetje wat 15 jaar geleden voor die radio ging branden, dat heb ik nu eigenlijk ook voor dit. En moet ik er dan niet gewoon 100% voor gaan in plaats van 5 dagen in de week een radioprogramma maken en dan dat er een beetje bij doen? Of nou, dat doen en dan nog een beetje radio erbij doen? Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus ik heb slecht nieuws en ook wel goed nieuws. Het slechte nieuws is dat ik dus stop bij Radio Veronica als vaste waarde in de programmering.

Het goede nieuws is dat ik wel beschikbaar blijf als invaller. Dus hopelijk ben ik ook gewoon in het aankomende radioseizoen nog wel eens op de radio te horen. Dus mocht je me nou binnenkort ineens heel veel horen op Radio Veronica, dan weet je dat de personal training business niet zo heel goed gaat. Maar dit is dus mijn ene laatste show op Radio Veronica. En morgen maak ik voorlopig mijn allerlaatste show. Dat betekent ook dat er in de Radio Veronica-programmering wat dingen gaan veranderen. Wat kleine dingetjes, kleine aanpassingen. Maar daar gaan Wout en Frankje vanmiddag meer over vertellen. Maar dit wilde ik je dus wel even nog meegeven. Dus mocht je luisteren, dit is de ene laatste lunchshow op Radio Veronica van mij. Morgen ben je uitgenodigd voor mijn laatste show. Dat wilde ik even zeggen. En zoek je nog een personal trainer, dan weet je me te vinden. Website is online. Ik wilde ook wel even een mooi liedje draaien met dit nieuws. Een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Ik hoop dat je hem net zo mooi vindt als ik. The Highways of My Life.

Er komen ook wel van die appjes binnen. Maar ook hele mooie. 50 zegt, hey Sander, wat een mooie droom om mee aan de slag te gaan. Jammer voor ons, maar we hoeven je vast niet lang te missen op Radio Veronica. Ga ervoor. Dromen zijn er om waar te maken. Groetjes Viv uit Vlissingen, maar die zijn er ook echt. En dat is ook de reden waarom ik inderdaad stop bij Veronica voorlopig. En mijn droom als personal trainer ga proberen na te jagen. In ieder geval een beetje kijken wat daar allemaal in zit en wat uit te halen is. Annemieke die zegt nog, Sander, wat nou? Je bent gewoon mijn vaste collega. Die collega die er altijd is, altijd in een goed humeur. Wow. En die ook veel zegt, maar niet specifiek tegen mij dan. Shit man, ik ga je missen. Nou, dat doet me echt, dat doet me wat, Annemieke, dankjewel. En Marco die zegt, en de crypto dan? Ja, weet ik niet. Dan.

0: Baggy Trousers van Madness bij Veronica. In het Nederland nog een keer gecoverd door Huub Hangop. Met zijn gigantische hit Heb jij ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant? Die had ik wel, ja. Zo'n overseas had ik. Kon je lekker in skateboarden, lekker vrij bewegen. Madness bij Radio Veronica. Tijd voor de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Wil jij mijn kandidaat staan? Doe dan even mee. En worstel jezelf door die proefopgave. Dan maak je kans op een volle Veronica prijzentas. Met een t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Welk liedje is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Oh, oh, oh, oh, oh. Hij kan weer. Welk liedje is dit? En ga ik zo meteen draaien op Radio Veronica. Als je een idee hebt, stuur dan even een appje via de Veronica WhatsApp. Dan spreek ik je misschien zo meteen.

0: vaststaat. Chasing Cars bij Radio Veronica Snow Patrol. En blijf ook hangen voor deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Business.
1: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
3: Kippie.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon
5: in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur.

0: altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 richting Duitsland. 13 minuten extra voor de grens. Dan de A16 Breda-Rotterdam vanaf de Moerdijkbrug. 18 minuten extra. En rij je op de A27 Utrecht-Breda. Dan kom je vanaf Noorderloos in 2 kilometer file door een auto met pech. En daarachter 13 minuten vertraging. En blijf hangen.

0: Cyrus. Malibu bij Veronica. Goedemiddag.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gewoon tijd voor een nieuwe editie, maar ik ga iets doen wat ik eigenlijk niet zo snel zou doen, maar voor vandaag maak ik toch graag een uitzondering en ik zal het even uitleggen. Het is sowieso mijn ene laatste uitzending op Radio Veronica, maar er is nog iemand bij Radio Veronica die daar heel lang heeft gewerkt, die ook zijn laatste week heeft. En dat is een trouwe fan van dit spel. Hij speelt altijd mee via Teams. Dat is ons interne communicatiekanaal. Hij weet blijkbaar wel hoe het werkt. En hij speelt dus altijd op afstand mee. Het is een technicus van Radio Veronica. Hij heet Bram. Bram Molenaar. En hij gaat vandaag het spel spelen. Bram, welkom.
2: Ik vind het zo eng nu.
0: Ja, dat snap ik. Want jij dacht eigenlijk van ja, dan kom ik wel even naar de studio. Dat is makkelijk. Maar toen dacht ik nee. Ja. Ik wil jou natuurlijk wel gewoon de full experience geven. Zoals alle andere Veronica-luisteraars dat ook hebben.
2: En terecht.
0: Dus, ja. Dus dat gaan we doen. Dus morgen echt de allerlaatste editie van het top 3000 milliseconden spel. Met misschien wel jou als je zit te luisteren. Maar voor vandaag wilden we dus één keer een uitzondering maken. En trekken we je een klein beetje voor. Als mensen dat niet erg vinden. Nou, en anders ook.
2: Ja,
0: sorry. Hey, ben je er klaar voor? Zitten er nog collega's om je heen die je eventueel gaan helpen? Of moet je het helemaal alleen doen?
2: Nou ja, ze schudden heel hard nee. Dus ik ben echt een beetje.
0: Ja, je bent echt de Sjaak. Oké, top. Van je collega's moet je het hebben. Ja. Alright Bram, je speelt natuurlijk voor een tas vol prijzen. Nou, die platentas die heb je sowieso al. Maar we kunnen daar nu ook een Ekdom in de Morgen kurkentrekker in doen. Wist je dat?
2: Nou, dat zou ik lekker vinden.
0: Oké, voor dit fragment 3000 milliseconden. Heel veel succes.
1: 3000 milliseconden.
3: Bestond nog niet.
2: Oh ja. Ja, dit is heel
3: veel
2: verdriet.
0: Van
2: Herman van Veen.
0: Ja, ik wil van jou wel titel en artiesten hebben.

0: Ja, we hebben snel nog even wat bijpassende fragmenten ook gezocht. En Hilversum 3 van Herman van Veen. Die is goed. Dat betekent dat die Ekdom in de morgen kurkentrekker, die kan in de tas. Nou, de kop is eraf. Je hoeft je niet zo meteen de walk of shame te doen op de afdeling. Dat komt allemaal goed.
1: Maar nee, dat gaan we zien.
0: Nu gaan we voor de hoofdprijs, hè?
1: Ja, let's go.
0: Oké, Veronica T-shirt.
2: 2000 milliseconden.
1: Ah ja. Ja, dit is Radiohead en Creep.
0: Ja, zeker. Omdat je natuurlijk van de radio bent, hè? Geen Creep.
1: Ja,
0: precies. Ja. Nee, ja, precies. Als je niet denkt, Radiohead is goed en dat t-shirt gaat ook in de tas. Maar dan nu de hamvraag. Voor het spel Remember the Music, wat je dus met al je collega's hier straks mag gaan spelen op je laatste dag.
1: Ja.
0: En het laatste fragment krijg je 2 keer te horen. En dit is de eerste.
2: 1000 milliseconden.
1: Ja, het is toch spannend, maar ik denk dat dit Radio Gaga is van Queen.

vaste waarde bij Radio Veronica. Morgen spelen we de laatste editie. Rond 2:10 spelen we de proefopgave. Die kun jij dan oplossen. En dan ben je misschien wel de allerlaatste kandidaat van het top 3000 milliseconden spel. Dus ik hoop je dan graag morgen weer te spreken.

0: Veronica. Thanks trouwens voor alle lieve appjes die binnenkomen. Ik heb ze allemaal geëxporteerd naar Kladblok. En ik ga ze zo meteen even rustig tijdens de Bonanza tot mij nemen. Maar natuurlijk ook heel erg genieten van jouw favoriete plaats. Stuur ze nu vast door.
1: Veronica. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: sportvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!

0: 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2:00.
3: Goedemiddag. Ik ben Sietse Roskam.
4: Hoi.
3: Na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu 335 doden gemeld. Meer dan 1400 mensen zijn vermist. Ook zijn er inmiddels honderden gered bij de grote zoek- en reddingsacties in het getroffen gebied. Daar wordt gevreesd voor nieuwe vloedgolven, omdat in de bergen door ijs- en steenlawines nieuwe stuwmeren zijn ontstaan die kunnen doorbreken. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een toen 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Hun gedrag wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank, waar de verdachten allebei niet bij waren. En FC Twente blijft teleurgesteld dat de eigen fans zondag niet mee mogen naar de Eredivisiewedstrijd bij Cambuur. De burgemeester en politie in Leeuwarden hebben het verboden na het vuurwerkincident door Feyenoord-fans afgelopen weekend. Twente zegt er alles aan gedaan te hebben om toch uitsupporters mee te mogen nemen. Het weer dan een enkele bui nog. Vanuit het zuiden nu meer zon. Het is 22 tot 30 graden. Vanavond buien met dan kans op onweer en hagel. Morgen weer buien en 22 graden. De files, eigenlijk twee die echt opvallen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland ruim een kwartier extra door de grenscontrole. En het is druk op de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 31 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu!
5: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio Veronica.
0: Harriet Bezemer, speciaal voor Sander die personal trainer wordt. Die wil graag muscles van Diana Ross voor jou horen.
1: Oeh, lekker. Oeh.
0: Dank je, Harriet. Oeh.

0: Diana Ross, zeg, ken jij de Musselman? Die kennen wij inmiddels. Dat is Sander Hoogendoorn. Stond nog wel steeds populair als mannen een beetje gespierd zijn, een beetje man-man zijn.
1: Ja, ik bedoel, jullie vinden een mooi lijf lekker, wij ook. Ja,
0: ja.
1: Dus daar kan heel woke niks aan veranderen, hoor. Aan die,
0: aan die opstelling.
1: Nee.
0: Ja, zo wordt Sietse ook inderdaad nooit met rust gelaten. Jij bent toch onze Musselman. Onze Musselman.
2: Nee, hoor.
0: Ongelooflijk gespierde man.
2: Ja.
0: Nee, ik zie het natuurlijk in ons BNB-programma. Zie ik het best wel vaak langskomen. Het is die ene kunstenaresse. Die wil toch
1: Iris.
0: Eigenlijk alleen maar een gespierde man. En alle andere poëten, medekunstenaars. Iedereen wordt gewoon op een zijspoor gezet. Ik zoek echt een man. Ja. Gisteren wilde ze, geloof ik, prachtig dansen. En dat kon hij niet. En, nee. Maar ja, als je het dan niet kan, kun je volgens mij ook geen leiding geven daarin. Maar dan moest hij toch.
1: Ja, maar goed, hij had die ochtend ook al niet zelf zijn boterham gesmeerd. Oh ja. Dat gaf ook wat weg.
0: Hoe dan ook, sorry, we dwalen
1: af. Ja,
0: Sietse, het is goed dat jij even de discipline erbij houdt.
2: Ja, dit was al de 30 seconden BMW van liefde.
0: 30 seconden ligt alweer achter ons. Ja. Wij hebben een beetje afscheid genomen van Sander Hoogendoorn. Ja. Wat een beetje gek is, want morgen is hij er weer.
1: Ja.
0: Ja, dus morgen zal ik proberen al mijn gevoelens te tonen. Nu zeg ik, wat een mooie carrière.
1: Nou.

0: mezelf er wel toe in staat. Oh, you're gonna be my girl.
1: Ik vind het wel stoer.
0: Ik denk dat ik dat wel eens gedaan heb.
1: Ja.
0: Aanvraag van Lisette, are you gonna be my girl? Gerben Korthouwer, die wil inderdaad... Het is te makkelijk om dat je te gebruiken voor...

0: Antoinette hoeft niet een te gespierde man.
1: Oh nee?
0: Nee, die zegt average. Niet overdreven gespierd, beetje.
1: Ja, ja. Niet overdreven, dan worden ze witte ijdel.
0: Ah ja, dat is ook wel hard.
1: Sorry, ik ben kritisch, maar ja, eigenlijk maakt het me niet uit. Leuke vent.
0: Merk je bij de B&B ook wel dat gegeven leuke vent? Is er iets te weinig?
1: Ja.
0: Ze knappen snel af, hè? Ik denk dat, zeg maar even jullie, algemeen, de meisjes eerder afknappen dan de jongens. Jullie kunnen ook dingen afknappen als
1: verkeerde sokken. Niet zo mooie tanden. Of haar in de verkeerde scheiding. Er zijn vrouwen die op gekke dingen afknappen. Maar ja, dat geldt bij mannen ook, hoor. Dat ik echt denk, ja, ik snap wel dat je erop valt. Maar dan is het eigenlijk andersom, hè? Jullie knappen van heel veel op.
0: Wij knappen ook van heel veel op. Misschien ook wel van iets te oppervlakkige dingen soms.
2: Stenders. Ego.
0: Wel een puntje, hoor.
1: Ja.
0: Zie je ook bij de B&B'tjes wel gebeuren.
1: No.
0: Zoals in het echte leven soms. Oh, kijk, die heeft het, dus doe maar. Ik ben nu al verliefd op je.
1: Ook dat.
0: Nog geen woord gewisseld. Even terug naar het algemene onderwerp. De muziek, want de muziek blijft toch een mooie bijzaak van

Alex van de Beem, Sledgehammer, graag goede herinneringen aan tijdens onze schoolexcursie naar Berlijn. Non-stop op de Walkman in de bus. Oh. En dan vergeet ik nog maar even mijn abonnement op MTV. Dag en nacht waar ik dit clipje langs komen. En ik dacht dat het meeste high-tech clip.

0: Let's Get Physical, nog steeds in het kader van het vertrek van Sander Hoogendoren naar zijn nieuwe passie, heb ik hem horen zeggen. En dat is sportspel, lijf en leden. En niets is zo mooi als deze physical van jou, aangevraagd door Jolanda. Want Let's Get Digital is de reclame voor de digitale radio. En Let's Get Physical van Olivier de Jong is precies wat jij gaat doen.
1: Ja, jij zei net ook van ja, deze is ook voor jou aangevraagd. Maar dit is toch Let's Get Digital? Wat heeft dat met mij te maken? Ja, nou, erg is die reclame erin gebrand.
0: Let's Get Physical, Olivia Newton-John. Ze had ongelooflijke, moeilijke, ingewikkelde pakjes aan. En dat werd dan verkocht als. Hoe heette dat?
2: Aerobics.
0: Aerobics heette het toen. Doe jij ook aan aerobics in je nieuwe sportschool?
1: Ja, dat is wel de verplichte dresscode ook.
0: De aerobics. Ja. Nou, succes. Waar konden mensen zich aanmelden als ze jou als personal trainer hebben? Of ben je al volgeboekt de komende 20 jaar?
1: Nou, de website is sinds vandaag online.
0: Ja.
1: Dus sanderstudio.nl.
0: Sanderstudio's.
1: Ik wilde wel een beetje die connectie met radio houden.
0: Studio. Dus, Sanderstudio. Dat vergeet je heel erg. Ja. En zijn oudere mensen ook welkom?
1: Ja, juist, want die hebben heel veel geld.
0: Net zo principieel als bij de radio. Dus sterk, en waarschijnlijk tot morgen als iemand weer wat aanvraagt. Je hebt nu je afscheidsborrel, toch?
1: Ja, mijn koffieborreltje.
0: Oké, goed. Nou, dus dan haal ik je wel weer van de
1: kaart. Ja, leuk. Mijn eigen thema bonanza.
0: Dat is mooi, ja. Let's Get Physical. Ja, trouwens, wil je iets horen?
1: Oeh, ik heb net al Highways of My Life gedraaid.
0: Ah, ja, dat is waar, ja.
1: Dus ik denk niet dat ik daar vandaag nog overheen ga.
0: Ja, dat is waar. Je bent altijd van harte welkom.
1: Dat is super lief.
0: Okay. Ondertussen, ja, gisteren hebben wij ineens weer alle 13 paarden gehad. Er was bijna een verzoekje weer van iemand. Ik moet weer denken aan alle 13 paarden. Geweldige commercial, een nep-commercial ooit opgenomen door Gerard Ekdom. En ineens kwamen er allerlei thema's binnen. Ik herinner mij nog Lorraine kwam binnen.
2: Met, wat was alle 13 Lorraine. Nee, wat was het?
0: Ja, alle 13 Lorraine.
2: Ja.
0: I can stand Lorraine.
2: I can stand Lorraine. Ja, ja. Who will stop Lorraine?
0: Ja.
1: Dat was Lorraine leuk. Down on me.
0: Ja, die was er ook. Dus die misschien voor de volgende keer. Maar er was toch iemand die zegt: hey, ik wil graag alle 13 wok hebben. Met Walking on Sunshine en Walk This Way en Walking on the Chinese Wall. Het kan wel. Ik heb Gerard nog gebeld. Ik zeg: heb jij er nog eentje liggen? Dat wist hij niet meer helemaal zeker. Maar ineens kregen wij de legendarische technicus Sybrand Verber. Hij is een van de weinige technici die ook nog ooit gewoon een serieuze prijs gekregen heeft. Die zegt: nou, ik heb er nog wel één liggen. Mocht je deze stem en ook deze hitlijst herkennen, dat berust op zuiver toeval.
3: Vanaf nu verkrijgbaar op CD. De Wok 2000. Een fantastische dubbel CD. Voor iedereen die van wokken houdt. De één wokt het liefst heet. De andere wokt graag ver weg. Ook voor de wokkers met stevige trek.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
4: Kippie.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is iets over 2:30 geworden. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door onze Sietse zelf.
8: Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn nu niet alleen druk met het watertekort dat nog maanden kan duren. Ook wordt voorbereid op wateroverlast. Vanaf vanavond krijgen we dagen met buien en soms veel regen in korte tijd. Juist door de droge bodem kan het water minder goed worden opgenomen. Regen kan dus langer blijven liggen.
9: Het idee dat het vrij rustig is, leeft in mijn hoofd. Maar is dat ook in het echte leven zo?
8: Ja, het is vrij rustig. En qua buien zullen we er in de middagspits nog geen last van krijgen. Vanavond laat gaat het gebeuren. En morgen kan het wel druk worden door die buien. Fiel is nu A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 8 minuten extra door de grenscontrole. A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder 5 minuten door een pechgeval. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Hooipolder 6 minuten.
9: Zou ik Gerard Ekdom hebben gezegd? Hoi.

0: Ja, van wie was dit ooit een hit? Dat ga ik even aan Siet vragen, kijken of die scherp is.
1: Heb ik het hebben als Steve Miller Band.
2: Ja, klasse, echt fantastisch.
0: Ja.
2: En ook zo.
0: Man, hij rolt het recht werkelijk uit. Alsof het helemaal niets is en of kost. Is goed, Houdini, Eminem heeft er een, overigens een hele leuke versie van gemaakt. Vindt Jochem Severin ook, want die heeft hem aangevraagd. Wilde net Eminem aanvragen, draaien jullie hem al heerlijk. Ondertussen komen er natuurlijk bijna alleen maar wok-plaatjes binnen. Daar was ik al bang voor. We hebben natuurlijk Walk of Life van Dire Straits. Maar ik sloeg aan op, uiteraard, ik sla altijd op dit nummer aan. Het maakt niet uit welk thema we hebben. Walk Me Out in the Morning Dew van Long John Baldry.
2: Ja, lekker. Mag ik nog heel even voor je opnemen?
0: Voordat we naar
2: Walk Me Out in the Morning Dew gaan.
0: Ja.
2: Rens van Kleij zegt grappend. Haha, wanneer ben jij voor het laatst in de gym geweest, Rob? Daar wil ik op zeggen, Rens van Kleij. Vanmorgen heeft Rob nog 1700 calorieën weg staan stampen.
0: 1706.
2: Schappen.
0: Ja.
2: En dat doet hij 2 keer in de week. Ga niet met hem vechten.
0: Zo, Kung Fu Fighting is ook aangevraagd, zag ik trouwens. Met die glaashopper, dat vond ik ook zo goed. Hè?
2: Ja.
0: Zo heet toen die serie op tv was, Kung Fu.
2: Ja.
0: En toen gingen wij toch allemaal naar buiten toe. Ja, glaashopper. Zijn velen nog niet van de verwondingen hersteld. Niet door het mooie intro heen praten van Long John Baldry. Doe het zelf niet. Is mijn antwoord dan.
2: Ja.
0: Walk Me Out in the Morning Dew, Long John Baldry. Ja, het is nog steeds niet gevonden op Spotify in de goede versie. En net als bij onder andere, we hadden het van de week over deurdonderen van normaal. Is dat vervelend, maar Spotify heeft niet een deur die openstaat voor mensen die klachten hebben. Zoek het uit, krijg niet eens antwoord. Als je denkt, je hebt toch echt nu te veel door het intro heen gepraat, geef ik je gelijk, daarom start ik hem opnieuw.

0: Vijf weken nummer 18, iets in die buurt. Prachtige versie van Walk Me Out in the Morning Dew. Niet te vinden op onze vrienden van Spotify-lijst. Dus je kunt het wel vinden, maar het is niet deze mooie versie. Quad, quad, nog eens quad en nog eens quoier, quoier, quoier, quoier. Niemand doet er wat aan, zelfs de gemeente niet.
1: Nepvrienden. Nee. Ja, van die vrienden waarvan je denkt... Ziet?
2: Ja, je zat er een beetje naast. Dat is zes weken nummer 18.
0: Ach. Oh, een aantal weken was verkeerd.
1: Binnen de foutmarge.
0: Had ik een keer vakantie, een weekje. zeker geen rechter, zegt hij. Fulco heeft in elk geval de LP gekocht waar hij op stond. Long John Baldry, ergens uit de tweedehands bakken weten te halen. Hoera. En Carlos zegt eigenlijk ook wel iets slims. Die zegt, hey, goede timing voor de mensen die nog moeten stemmen op de top 3000. Ah. Volgens mij houdt het morgen allemaal op met stemmen. En maandag...
2: Tot met zondag kan het nog.
0: Tot en met zondag kan het nog, hoor ik net. Mijn hele verhaal weer weg. Want er zat zo'n lekkere... zat zo'n goede vibe en flow in dit verhaal. En door die ene kleine correctielintje van jou is alles kapot.
1: Pak hem op, je kunt
0: klagen,
1: het.
0: Klagen, klagen, de gemeente doet er niks aan. Wat ik eigenlijk wilde zeggen dus, dat het een goed moment is om ook nog op Morning Dew te stemmen van Long John Baldry. Want dat is eigenlijk een goed idee. Zelfs als je maar tot morgen zou mogen stemmen, is het een goed idee. Je moet geen laat gevoel voor urgentie hebben. Dus stem op Long John Baldry, die verwacht niemand. En dan krijg je hem, dat is mooi. Walk me out in the morning dew. Kennen gesproken. Harbar gaan wij een plezier doen met Technotronic en Pump Up the Jam.

0: it on, baby.
1: Langley. Bruno, die zegt, hey Rob, wanneer komt ze naar je programma? Ja, het is misschien wel sprake van dat ze naar mijn programma komt.
2: Zit jou met het Instagram, het direct message?
1: Ja, zeker, ja. Ik ben een Ella Vella. Mike den Oude, Ella maakt mijn dag weer goed. Come on, baby. Ja, hè, als je dat even zegt. Goos, vanmiddag heb ik al de nieuwe van Ella Langley, Way of the World, gehoord. Die is ook lekker. Moet jij ook een keer draaien, Rob. Danny, lekker nummer weer. Heeft ze het record van Mariah Carey al te pakken? 19 weken op 1 inmiddels. Maarten is er ook mee bezig. Zou ze het dan echt flikken en Mariah voorbij gaan? Het feest is van korte duur volgens beroepsoptimist Siets. Want Mariah Carey, het is die kerstplaat. Hè,
3: die komt elk jaar weer terug.
1: Komt elk jaar weer terug. Dus als ze nu even het record pakt, ergens in december, zijn de voorspellingen dat ze het weer afpakt.
3: Ja.
1: Van Ella. Maar heeft ze het record? Is het
3: er nee, is het nog 3 weken.
1: Oh ja, nou zeg niet zo kort af tegen mij. Ik heb nog een beetje liefde nodig. We gaan zo meteen verder met de Bonanza voor de laatste keer op dit tijdstip. Zo, heb ik iets vooral klapper nog niet mocht kloppen?
2: Ja, klopt, ja.
4: Tot zo, Rob.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3:00.
8: Goedemiddag, ik ben Siet Groskamp. De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat in de gevangenis in Den Haag vast voor genocide en oorlogsmisdrijven in de jaren 90. Zo zat Mladic achter de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Mladic werd 84 jaar. Om slachtoffers van de overstromingen in Nepal te helpen, opent het Rode Kruis Giro 6868. De hulporganisatie denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen in het getroffen gebied te helpen.
9: Zo ja, die beelden, man, hè?
8: Ja, bizar, hè? Ja. Ja. Volgens het Rode Kruis is de situatie daar dramatisch. In Nepal zijn tot nu toe 359 doden geteld. Meer dan 900 mensen zijn nog vermist. En ook dit jaar worden nog te weinig statiegeld, blikjes en flessen ingeleverd. 90% moet terug, is afgesproken met de verkopers. Dat is nog nooit gehaald, daarom werd door de inspectie gedreigd met boetes. Dit jaar wordt zo'n 80% van de statiegeldflessen terugverwacht, en ruim 85% van de blikjes. Het weer dan, nu bijna overal droog, steeds meer zon ook. Het is 23 tot 30 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen ook buien, dan rond 22 graden. De files op dit moment nog geen heel lange. Dit zijn de meest opvallende. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens 7 minuten door een controle. A9 Diemen-Alkmaar voor Amstelveen Stadshart. Kwartier extra door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 12 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: de start.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl. Spier.

0: opvoeding. Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Alle verf super voordelig.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkendbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: iemand die zichzelf Bram Boterham noemt, is deze. Tenzij die echt zo heet, dat heb ik niks gezegd. Bram Boterham, deze was voor jou. Jimmy Lydell en Another Day was ook een beetje voor Peter. Die wilde een ander trekje van Jimmy Lydell. Een van de persoonlijke vrienden van Gerard Ekdom. Die heeft hij zeker in zijn klappen staan.
1: Zeker,

0: 3000, dan 13.15.
1: 13.15 in je agenda, met ja. waarschuwing.
0: En dit is dus een uur nooit meer voorkomt.
1: Nee.
0: Als bonanza. Nee. Dus, ik voel nu als een spookuur. Dus wat wil je horen in dit allerlaatste bonanza uurtje van 15 tot 16 uur? Hou ons niet langer in spanning. Betrek ons erbij. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Ik ga het meteen even...

Jij wilde deze horen en ik heb beloofd dat ik hem zou draaien. Enter Sandman van Metallica. En Marcel, die kwam er nog even bij. Die zegt, ik moet wat frustraties kwijt. Wil je Metallica draaien? Enter Sandman of zo? Anders sta ik niet voor mezelf in. Nou, hier is die. Metallica.

0: Enter Senderman. Hij zit er toch nog wel even. Is je borrel inmiddels achter de rug?
1: Ja, zo langzamerhand wel. Dus ik ben weer even hier aangeschoten.
0: Is goed. Morgen moet je wel even een beetje in je allerlaatste. Moet je wel even je naamzingeltje draaien.
1: Ja, maar er zit een ander station in.
0: Dat geeft er niks?
1: Nee, dat geeft niks.
0: Nee, want je gaat toch niet naar een concurrent, dus dat kan best.
1: Dat klopt.
0: Sanderstruk.
2: Ja.
0: Sander. Ja, goed. Wow. Enter Sandman, Bob Langezaal. We hadden hem nog even gebeld. Dat doen we bijna altijd bij de padvinders. Heet, hey Bob, ben je er? Maar Bob, die nam niet op. Maar hij heeft wel laten weten dat hij blij is dat we deze gedraaid hebben. En Marcel, die is ook blij. Die zegt, ah, heerlijk, dan ga ik nu slapen. Dat vind ik wel echt een ontzettende unfaire deal. Plaatje gehad, doei, zoek het uit. Maar goed. Dan zegt Amanda nog...
2: Yeah.
0: Goed dat de buren verhuisd zijn en het appartement nog leeg staat. Ja, vind ik goed. Ray zegt lekker, Mark de Vries. Wah. En Rinus, ja, ik denk niet dat ik deze emoticons in woorden kan uitdrukken.
2: Devil's horns.
0: Eigenlijk is het best te doen. Ja, devil's horns. We gaan voor Wilco zijn favoriete liedje draaien. Roxy Music.

0: helemaal hoort, hè?
1: Avalok.
2: Oh.
0: Avalon, Roxy Music, die was voor Wilco. We hebben er nog een paar uit de categorie.
3: Nagekomen berichten.
0: Lien, heb jij een beetje een blik op het postvak gevonden?
2: Uiteraard, ja. Er zijn best wel wat mensen die reageren op ons nieuwe tijdstip. Zoals Jasper van den Burg, die zegt... Wat? Stop de bonanza? Nee, dat is niet zo. Maar nu de aankomende drie weken hebben we top 3000. En daarna zijn we dus van 1 tot 3. En Werner zegt 1. Is dat niet een beetje vroeg voor je, Rob?
0: Ja, gewoon de wekker iets eerder zetten.
2: Ja, precies. Christel is niet blij, hoor. Die zegt, jullie sturen mijn hele daagse structuur in de war. Ja, dat geldt ook voor ons, Christel. We moeten er gewoon maar even aan wennen.
0: Ja,
2: ja toch?
0: Ja.
2: Wij zijn ook een beetje autist, hè? En dan S van S, die heeft het nog over onze Duitse les eerder deze week. Hè? Ich lerne Deutsch. Oh.

0: net iets te kort, hè? Iglaire de Deutsch.
1: Ja, maar goed, S van S, die hier dus heel lekker op ging, die zegt...
0: Weet je, S van S, moet je een beetje uitkijken met Iglaire de Deutsch. Oei. Mag ik de hele naam hebben, alsjeblieft? Goed, even... We wachten op verbinding met Hilversum muziekje. Op de verbinding hersteld is, hoort u Another en 54 Ultra. En Talk to You. Iglaire aan de radio.

0: Talk to you. Another N55 Ultra. We zijn allemaal weer rustig. Dus ja. Dat is goed. Hey, wil je dat appje nog helemaal voorlezen? Los van de naam.
1: Nou, S van S wilde gewoon heel graag een keer een Duitse Bonanza. Mm-hmm. En hij had zelf dan een voorstel. Dan wilde hij Wunderbar.
0: Temple Tudor, ja. Ja. Die Duitse uitzending, volgens mij heeft Ruud de Wild dat nogal lang gedaan bij Radio 2. Dus we worden onmiddellijk weer van epigonisme beschuldigd.
1: Epigonisme?
0: Ja, ik denk, gebruiken ze een duur woord. Ik weet niet of het op de juiste plek gebruikt is.
1: Gewoon erin gooien.
0: Ja, ich lerne Deutsch. Hè?
2: Auf die Plätze!
3: Ich komme wieder.
2: Los!
0: Ich komme wieder. Oftewel, I'll be back. Dat is Arnold Schwarzenegger, die ook heel goed Engels geleerd heeft.
4: De reclame minuut.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu tot €7.900 voor. Op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
10: Kippie.
11: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
0: Het is iets... Nee, het is 3:30 precies.
13: Wauw.
0: Dat allemaal in dit laatste Bonanza 15, 16 uur. Ziet, wat heb je voor ons geselecteerd uit het nieuws?
14: Geen extra veiligheidsmaatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag zondag. De gemeente Rotterdam heeft er met politie en justitie over gesproken na het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen raakten 7 Cambuur-supporters gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. Volgens Rotterdam is er nu geen aanleiding voor meer maatregelen in en rond de Kuip.
0: Bedankt. Vanavond hebben we toch ballen weer?
14: Ja, Ajax, Twente.
0: Return. Ja, Twente ook. Ja.
14: En de Champions League loting.
0: Ja. Hoe staat Twente er eigenlijk voor?
14: 1-0 verloren vorige week thuis. Ze spelen vanavond in Azerbeidzjan tegen Karabach. Ja. Dus,
0: en Ajax thuis en die hebben de vorige keer gewonnen.
14: Met 4-2 van Sion.
0: Ik ga toch kijken, ik vind het toch spannend.
14: Ja.
0: Is het nou een keer niet tegelijk? Kunnen we ze nou allebei kijken?
14: Nee, want vanwege tijdverschil is het Twente al om 6:00.
0: Ja, fijn.
1: Even afronden, hè, voor de niet-voetballiefhebbers zoals Mark Reeman hiernaast.
0: We hebben toch al lang afgerond.
1: Okay.
0: Ik was al lang aan. Toen jij ging praten, was ik al lang met iets bezig over waar ze allemaal vast stonden. Waar hebben ze allemaal neergezet?
14: Het wordt langzaam iets drukker. Meer dan 100 kilometer nu in totaal. Dit zijn 3 opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. 25 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. 13 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Ongeluk gebeurd voor Hoenderloo. 14 minuten extra.
15: Hallo!

0: Sander.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Personal trainer.
1: Tegen cijfer aan.

0: Josine. Ja, Josine. Josine. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja. Ook van Jiro. Hallo Jiro, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jiro, volgens mij gaan wij werken aan jouw Giro.
1: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Kan ik goed gebruiken.
0: Ja, want hoe zit het verhaal?
1: Nou, wij luisteren altijd Radio Tronica op kantoor. Uh-huh. En ik stuur zo af en toe even een verzoekje. En mijn collega die zegt, nou, vraag echt Love of My Life van Queen aan. Uh-huh. Ik zeg, nou, wat krijg ik ervoor? Zeg, ja, dan regent een loonsverhoging. Nou, dan gooi ik dat natuurlijk even in.
2: Ja. Sorry, hoeveel procent loonsverhoging?
1: Nou, zelf ja, ga ik rond de 50.
2: 50%, dat is goed, ja. Dat is sterk. Ja,
0: een beetje bescheidenheid, dat is mooi in deze bange dagen. Dat is goed, ja.
1: Nou, ja. Hoog inzetten, hoog. Kijken waar we op uitkomen.
0: Oh, ja. Nou, laat me even weten, degene die jou dit beloofd heeft, die heeft ook de functie om jou wat loonsverhoging te geven?
1: Absoluut, absoluut.
0: Oh, nou, dus is hij toevallig in de buurt?
2: Ja.
1: Nou, die zit in een andere kamer.
0: Ja.
1: Van het kantoor.
2: Is dat ver?
1: Even kijken of die in de buurt is. Ja. Nou, redelijk ver.
0: We kunnen ook wel eerst even het nummer instarten... Ja. En dat we daarna even met de mond handelen.
1: Nou, laten we dat even kijken of dat gaat lukken.
0: Ja. Welk nummer gaat je loonsverhoging opleveren?
1: Love of My Life. Van Queen, maar ook de live versie in Wembley.
0: Ik denk dat we die live at Wembley, dat zal hem toch zijn?
2: Dat hoop ik wel.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hier is hij dan. Ben benieuwd.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, tot straks.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Ja. Hoi.
3: This is the point where the guitarist gets to speak now and again. And today I don't have very much to say, so thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you. Thank you.

0: Love of My Life versie. Aangevraagd door Jero voor een collega die hem een loonsverhoging kan bezorgen. De loonsverhoging zou volgens Jero, goede onderhandelaar trouwens, 50% moeten zijn.
1: Ja, bescheiden.
0: Bescheiden, ja. Hebben we nu de baas van Jero?
1: Nee, helaas niet. Ik heb even op de kamer geklopt, de kamerdeur.
0: Oh, hij doet niet open?
1: Nee, precies. Want juist, hè, als het dus moeilijk wordt, dan zit het opeens in een call en dan is het heel druk. Hij tijd als het bepaaltje komt. Ja, precies.
2: Ja. Hij heeft Jan onze broer door, want wij gaan hem net zo lang stalken tot hij die 50% heeft gegeven.
0: In elk geval een loonsverhoging.
2: Nou, wij draaien de plaat.
1: Vind ik ook.
0: Ja, precies. Nou, we komen hierop terug. Jero, wij vullen jou, Jero.
1: Super, dankjewel.
0: Laat nog even weten als je wilt klagen over de baas. Kan hier altijd, hè?
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Benny zegt, deze is mooi van Queen. Ik moet altijd even een brok in mijn keel wegslikken. Wat adviseer jij haar, Mark?
3: Hij heeft niet gegrepen.

0: Live at Wembley. Ongelooflijk mooi, kan ik die vinden op Spotify. Ja, ja, dat kan. Jaap, je hebt het helemaal uitgezocht, hè?
1: Ja, ja, een stukje service Live at Wembley Stadium, zo heet het album. Mm-hmm. En dan CD 2, eerste liedje.
2: Zo. Zo doen wij het nooit. Oh, ja.
3: Stenders. Ego. Tip.
0: Maak even notities. Nog even terug. Frenkie Oelmaar die zegt even terug te komen. Ajax speelt om 8 uur. Ziet ik dat je je niet vergist, hè?
1: Ja, Twente om 6 uur.
0: Ja, precies. Ja. Hebben we dat weer verdeeld voor vanavond. En wie er vanaf 15 uur komt, wil Koen nog even luisteren als wij straks de Bonanza van 13 tot 15 uur uitzenden.
2: Wout en Frank.
0: Wout en Frank, die schuiven ook een stukje naar voren. En die stoppen dan op 18 uur.
2: Ja.
0: De rest weet ik het niet meer precies uit mijn hoofd. Ik ga ook zelf studeren hoe het in elkaar steekt.

0: Deze wil ik er toch wel even in persen, want we hebben de komende week de top 3000. Iets in mij zegt dat hier nog net niet in staat.
1: Nee.
0: De Womack Sisters, wat een heerlijk liedje is het. Het heet If I Let You. Ziet ze even een principe-uitspraak van jou. We hebben losvast, Carolien, zo rond 14:12 hebben we het wel een beetje gehad over de BNB. Zeg jij, de 30 seconden zijn hiermee gevuld?
2: Nee, ga nog maar even, joh.
0: Ga nog maar even.
3: En dan die 30 seconden, BNB vol liefde.
0: We hebben de 30 seconden, ja, Fred. We kijken vooruit, hè. Dus even voor de mensen die denken, oh, ja, nu even uit. Fred. Met zijn nieuwe bombshell. Zij is dan heel flirty, hè. Ze raakt hem een beetje aan. En dan denkt Fred, dat kan nooit toeval zijn dat ze mij aanraakt.
1: Het gaat om mij.
0: In de auto zegt ze al, ik doe dat eigenlijk bij iedereen wel.
1: En Fred teleurgesteld.
0: Valt me toch een beetje tegen. En dan stapt hij uit en dan wil hij toch meer. Dan heeft hij een hele romantische setting gecreëerd. En hij wil meteen vol op die bek.
1: Ja.
0: En je ziet aan haar, nooit van zijn leven gaat ze hem vol op de bek trussen.
3: Hey. En nu is het klaar.
1: Ja.
0: Oh, die Fred, hè.
1: Fred is vooral een beetje verliefd vanuit het onderste deel van zijn lijf, hè?
0: Ja, onder andere, ja.
3: Karaoke.
0: Komt uit zijn oren.
1: Karaoke, niet normaal.
3: Karaoke.
1: Hè.
3: Smaak heeft ze niet.
0: Het is eruit. Is leuk.
1: Ja.
0: Onlyfans hebben we zometeen voor Wout en Frank na vieren. Wat zou je als laatste karaoke willen hebben in dit spookuur van 15 tot 16 uur?
1: Nou, ik zat te denken, we hadden het over kung fu en toen kwam Danny met deze. Chicken Chan. Oh,
0: ik dacht kung fu fighting. Ja, die is ook binnengekomen.
1: Oh, ik dacht eigenlijk aan ABBA Take a Chance. Maar ja, nu kan ook nog kung fu fighting.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga toch voor ABBA, want het is mijn rubriekje.
0: Ja, Take a Chance.

gekkigheid slaat hier toe. Het is goed dat we even afscheid nemen. Dikke Bent. Zou Paul kunnen zijn volgens een van de kandidaten van. Maar nu zijn we eroverheen. Ja. Zometeen hebben wij uiteraard... Aan de ene kant Wout.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
24: Ping, ping, ping, ping, ping.
23: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
0: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4:00.
25: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal opent het Rode Kruis Giro 6868. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. Tot nu toe zijn 359 doden geteld in Nepal, over de grens in Tibet 3. Meer dan 1400 mensen worden nog vermist. De tijd dringt voor het kabinet om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Premier Jette praat er weer over met de leiders van de coalitiepartijen. De financiële plannen moeten deze week af zijn en voor een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer zijn oppositiepartijen nodig. Die gesprekken zijn tot nu toe moeizaam gegaan. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Zo is hij verantwoordelijk voor de dood van meer dan 8000 moslims in Srebrenica. Ratko Mladic werd 84 jaar. En behalve door de droogte worden nu ook problemen verwacht door de hevige buien van de komende dagen. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op water dat blijft staan, omdat de uitgedroogde bodem de regen niet snel kan opnemen. Ook zitten veel waterbuffers om regen in op te vangen, al vol met water voor de droogte. Ja, dan het weer. Nu nog veel zon. Van noord naar zuid 25 tot 31 graden. Vanavond vanuit het zuiden bewolkt met dan die stevige buien. Tot in de loop van de nacht is er kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen zijn er meer buien en dan wordt het 22 graden. De spits is begonnen. Zo'n 80 meldingen. Nu al meer dan 300 kilometer. In totaal, dit zijn de meest opvallende vertragingen. Behoorlijk wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Zoetwoude Rijndijk ruim een half uur extra. Rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Arnhem voor Maarsbergen 26 minuten. Daar zijn door een ongeluk twee rijstroken dicht. Dan een pechgeval op de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht een kwartier extra. En de laatste ook door een ongeluk op de A28 Zwolle-Groningen voor De Wijk. Een vertraging van 21 minuten.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: 30 augustus start de week tegen kanker.
30: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
31: Jij waarschijnlijk ook.
29: Iemand die je dierbaar is.
30: Of was.
29: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
30: En de beste zorg.
29: Voor wie geef jij?
32: Doneer op kwf.nl.
33: KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
29: Doneer op kwf.nl.
33: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
36: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
35: Oh, Otrium?
36: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
37: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Zekers Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.

0: Die maakte vandaag in zijn programma iets voor 2 uur het volgende bekend.
1: Morgen maak ik voorlopig mijn allerlaatste show. Ik heb namelijk een opleiding tot personal trainer afgerond. En daar krijg ik eigenlijk zoveel energie van. Ik vind dat zo ongelooflijk leuk om te doen. Om mensen te coachen, om mensen een beetje te helpen bij hardlopen, krachttraining, beter laten bewegen. Dat ik op een gegeven moment dacht, moet ik er dan niet gewoon 100% voor gaan? In plaats van 5 dagen in de week een radioprogramma maken en dan dat er een beetje bij doen.
0: Ja. Nou ja, dus maakt hij morgen zijn laatste programma. Dat heeft programmatisch wel wat gevolgen. Kom ik zo op terug. Maar ik wil even toch stilstaan bij wat deze jongen gaat doen.
2: Het is gewoon een hele dappere keuze.
0: Ik vind dat zo fantastisch. Omdat ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met welke baan je ook hebt, heeft wel in zijn achterhoofd, ik zou ook nog wel, en nou ja, vul me in, ik zou nog wel dit of dat of zus of zo. Ziet, wat zou jij nog willen? Je bent nu nieuwslezer. Ik weet, jij wil ook echt nieuwslezer zijn. Dat heb je al lang geleden aan ons verteld.
3: Ja.
0: Maar stel dat je wat zou je dan willen worden?
3: Nou, dan zou ik, ik zou het bijvoorbeeld wel interessant vinden om dan bij de recherche te gaan.
0: Mooi, hè?
3: Ja.
0: En jij zou dat goed kunnen.
3: Ik hoop het.
2: Ja, maar dat heb ik zeker.
0: Ja, dat heb ik een goeie. En jij, wat zou jij willen?
2: Ja, dan ga je nu heel hard lachen, maar ik meen het oprecht. Vroeger wilde ik heel graag vuilnisman worden. Dat lijkt me nog steeds echt een van de meest magische beroepen die er is.
0: Ja.
2: Gewoon achterop zo'n wagen staan, dat vuil erin keilen. Ik vind dat fantastisch, man.
0: Ja, maar hij meent het echt.
2: Of een camping. Ik zou heel graag een camping willen hebben. Zou ik echt heel leuk vinden. Ja, en jij?
0: Ja, ik zou heel graag treinmachinist willen zijn. Dat lijkt me fantastisch.
2: Ja?
0: Ik zit ook wel eens filmpjes te kijken. Daar kun je uren naar kijken. Dat gewoon zo'n camera bij een machinist. Dat je gewoon zo dat spoor onder je door ziet gaan. Nou, dat soort dingen. Nou, Sander die heeft dus een opleiding.
2: Vriend, wat let je. Ga het lekker doen, hè.
0: Je maakt de keuze. Je hebt gelijk ook. Doei.
2: Doe een Sandertje.
0: Maar luister. Sander heeft dat dus heel erg met dat hij personal trainer wilde worden. We wisten allemaal dat hij heeft een opleiding daarvoor gevolgd. En hij gaat het dus doen. Dus ik vind dat fantastisch. Maar
2: hij is
0: er
2: ook steengoed in, overigens.
0: Ja,
2: hè? Want ik heb een keer een lesje van hem mogen krijgen. Het is echt, deze jongens staan gewoon heel goed in.
0: Het effect, overigens, was van die les niet zo heel groot.
2: Ik kan misschien wel een paar keer vaker moeten gaan.
0: We gaan Sander missen, maar dat betekent dat we ook een paar dingen gaan omgooien. En dat we vanaf komende maandag met de middagshow vanaf 3 uur 's middags te horen zijn.
2: Zijn we de vroegste middagshow van Nederland. Tussen 3 en 6, Wouter Frank.
0: Zeker. Maar nu nog even gewoon om 4:15 vertellen dat we Sander Hogedoorn ontzettend gaan missen. En dat we morgen gaan genieten van zijn allerlaatste show. Mag ik hem zo afsluiten?
2: Ja, zeker, toch? Mooi.

0: Summer in the City is van Joe Cocker. Sorry, ik moest even lachen omdat Sietse de kachel bedient.
1: Ik snap het wel, want het is hier ijskoud.
0: Het is hier koud.
1: Ik zag hier een ijsbeer voorbij lopen.
0: Ja, het is niet normaal. Bewaren we ook vlees hier of zo? Wat doen we hier in de studio, joh? Nee, het is vandaag 27 augustus 2026. Maar in de studio is het een hele koude 3 februari 19. Wanneer was ook alweer die hel van 1963?
2: 63. Ja, precies.
0: Even,
1: Oh, wacht even, zwaaien. Er komt net iemand voorbij schaatsen.
0: Ja.
1: Zijn kaartje stempelen.
0: Ja, je koekensopie. Nee, goed, we gaan even naar de kale uithaal. We zitten in de stemweek voor de Radio Veronica Top 3000. Komende maandag gaan we daarmee beginnen. Dan wordt om 9 uur nummer 3000 ingestart. En dit is de week waarin we je vragen om door te geven welke plaat jij graag in die top 3000 wil. Welke platen eigenlijk. Zoveel mogelijk kun je doorgeven via radioveronica.nl. En om dat feestelijk te vieren doen we ook door het hele land de popquiz. Morgen al de laatste in Amsterdam.
1: In de Q Factory zijn we morgenavond te vinden. En dan stellen we heel veel leuke vragen over liedjes uit die top 3000. En een onderdeel daarvan zijn de kale uithalen.
3: Kale!
1: En wat is nou zo'n kale uithaal? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn heel veel liedjes waar zangers of zangeressen compleet uithalen. Ah! Is een mooi voorbeeld. Maar misschien heb jij een nog veel beter voorbeeld, Wout. Michael Jackson heeft bijvoorbeeld heel veel uithalen in zijn liedjes. James Brown heeft heel veel uithalen in zijn liedjes.
0: Dit is Michael Jackson hier.
1: Nou, dit is dus een uithaal. We gaan er nu eentje aan je laten horen en aan jou de vraag dan: van wie is deze uithaal? Je mag het dan doorgeven via de gratis Radio Veronica app. Titel en artiest zijn we naar op zoek. Van wie is deze kale uithaal?
0: Ja, het is dan niet te doen dit.
1: Het kan ook iemand zijn die net zijn vingers verbrand heeft en iets dat veel te heet was. Nog een keer. Titel en artiest willen we weten. Geef het door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op een platentas met inhoud.
0: Sietse en ik, wij zijn hier niet goed in.
2: Nee, dit is toch niet te doen?
0: Nee, maar ja, dat denken wij iedere keer en dan wordt het toch geraden.
2: Ik heb echt geen idee.
0: Het is echt een mens.
1: Ja, dat is echt. Het is geen AI. Sterker nog, het is een hele bekende plaat.
0: Oké, er komt al binnen Gary Fondek. Daarvan kan ik zeggen. Dat is niet goed.
1: Nee.
0: Maar de vraag is, wie is het wel? Denk er rustig over na. We geven je best wel even de tijd. En als je het antwoord hebt, of gok wat, hè, dat kan ook gewoon. Nog mooier, spreek het in. Dat is de allermooiste feature die we hebben in onze Radio Veronica app. Dat kan ook helemaal gratis. Dan spreek je in wie je denkt dat het is. En dan maak je misschien kans op die fantastisch mooie prijs. Eén keertje nog?
1: Ja, doe maar even één keertje nog.
0: Hoppa, nou goed.

0: AR Family is van Sister Sledge. Komt uit de top 40 van 4 augustus 1979. En laat nou net die lijst vanavond centraal staan in ons top 40 hitarchief vanaf 6 uur. Hoe gaan we met onze kale uithaal?
1: Mwa, mwa, mwa, mwa, mwa. Blijf ze vooral doorsturen via de gratis Radio Veronica app. Peet komt met deze suggestie.
2: Volgens mij is het Patrick Hernandez met Born to be Alive.
1: Patrick Hernandez? Nee, dat is hem niet. Renate Kok, kom met deze.
3: Impossible, for nothing but thieves.
0: Oeh, mooie plaat, maar... niet goed.
1: Joster, nog een suggestietje.
4: Hoi, ik denk dat het Moby is met Natural Blues.
0: Ja, snap ik ook.
1: Niet goed, wie is het wel en uit welke plaat komt het? Geef het door via de gratis Radio Veronica.
5: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Siets, wat zit er in je nieuws?
6: Vrees voor nieuwe overstromingen in Nepal en er komt een einde aan G-voetbal.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: is nu nog heel veel zon. Van noord naar zuid 25 tot 31 graden. Vanavond vanuit het zuiden bewolkt, stevige buien. Tot in de loop van de nacht kans op onweer, hagel, windstoten, vreselijk. Maar dan morgen worden we wakker en valt het allemaal mee en wordt het zo'n 22 graden. 5:02. Dit is het nieuws. Siet Roskamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waarschuwingen voor nieuwe overstromingen in Nepal, waar het stijgende water boven in de bergen wordt tegengehouden door brokstukken. Die vormen een soort dam die kan doorbreken, waarna een nieuwe stortvloed kan ontstaan. Na de modderstromen van gisteren zijn al meer dan 350 doden geteld en vele honderden zijn nog vermist. Hoge ambities bij politica Mona Keizer, die een nieuwe politieke beweging begint. De komende tijd zoekt ze naar mensen om haar te helpen richting de Tweede Kamerverkiezingen over 3 jaar, vertelt WNL-verslaggever Tessa van Viegen ons na een persconferentie van Keizer.
2: Het gaat op dit moment heten Project 2029. En in november gaat zij dan beslissen of dat project ook daadwerkelijk een partij wordt. En uiteindelijk het doel van haar is om de eerste vrouwelijke premier te worden en 30 zetels in de Kamer binnen te halen.
1: Ja, op dit moment zit Keizer alleen in de Kamer nadat ze uit de BBB stapte. En de naam G-voetbal verdwijnt. Volgens de KNVB is het beter om het voetbal voor mensen met een beperking voortaan Voetbal Plus te noemen. De voetbalcompetitie begon ruim 40 jaar geleden en kreeg de term G-voetbal omdat A tot en met F al bestond voor in de jeugd.
3: Ah.
4: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 108 meldingen, 488 kilometer in totaal. Het is druk in Rotterdam, Dordrecht en Arnhem. Ongelukken zorgen daarvoor veel vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Amsterdam Sloot en Schiphol bijvoorbeeld 26 minuten. Door ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. De A12 Den Haag-Arnhem tussen Lunetten en Maarsbergen. Een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar sta je, schrik niet, 81 minuten te wachten! De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord. Daar 22 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de N325, die verdwijnt net van het scherm. Kortom, die file is opgelost. Overige vertragingen vind je in de app van Flitsmeister.
0: We hebben een kale uithaal. En de vraag is, wie is dit en uit welke plaat? Noem nog eens een paar antwoorden die het niet zijn. Dat helpt mensen ook.
4: Nou, bijvoorbeeld, audio-appje komt binnen van Kees Bakker.
5: Hallo, ik denk Enigma, Return to NSS.
0: Ja, snap ik ook. Maar is
4: het... Gerard?
6: Het is Nina Simone met I Put a Spell on You.
4: Nee, is het ook niet.
0: Nee.
4: Netta?
7: Hey jongens, mijn gokje is Adele met Rolling in the Deep.
4: Nee, is het niet goed.
0: Wie is het wel en uit welke plaat? Je mag het doorgeven gratis via de app van Radio Veronica. Leuk als je meedoet.

0: uit deze plaat kunnen komen, die uithaal, hoor.
1: De kale uithaal. Oh. Kwam die uit de Black Rose Remedy? Het antwoord is nee.
0: Nee. We zitten in de kale uithalen. We lieten een uithaal horen uit een bepaalde plaat. Dus dat is even zo'n schreeuw, weet je wel, die dan heel veel platen bewerkt zit. Oh. Aan jou de vraag, van welke plaat is deze uithaal? Titel en artiest willen we graag horen. Connie, die heeft een audio-appje gestuurd.
2: Ik denk dat het Moby is. Why does my heart feel so bad?
0: Oh. Niet echt als een Connie, overigens. Tineke, die kwam met deze.
3: Eurythmics met Sex Crime.
0: Sex Crime.
1: Ja, snap ik ook wel, maar is niet goed.
0: Chrissy, kom met deze.
4: Ja, ik denk dat het Billy Ocean is met When the Going Gets Tough.
1: The Tough Get Going.
4: Tough Gets Going.
0: Nee, dat is hem niet. Nee. Anne.
5: Hey mannen, in de auto, zoals jullie misschien al kunnen horen, maar ik denk Something to Say van Kane. Want volgens mij is het toch zeker wel Dinan.
2: Something to Say.
1: Snap ik wel die gedachte, maar dat is ook niet goed.
0: Nee. Harry, die komt met deze.
6: Ik denk dat het Jimmy Somerville is met Cry Boy Cry.
1: Ja. Ah! Ook niet goed.
0: Zal ik eentje doen nog uit de app?
1: Doe maar.
0: Pieter.
7: Goedemiddag, Wout en Frank. Het is Porcelain van Moby, die kale uithaal.
1: Nee. Wouter Glas, bijzonder goedemiddag.
8: Hey, goeiedag.
1: Wie denk jij dat het is en uit welke plaat?
8: Ik denk dat het Bruce Springsteen is. En ik twijfel een beetje, maar ik denk Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark, hè, denk jij. Ja. Vind ik een goede.
1: Ja. Nou ja, goed. Ja, nee, maar het is niet goed. Nee. En het is ook niet Bruce Springsteen. Maar dankjewel, Wouter. We gaan naar Linda. Dag Linda, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Wie denk jij dat het is?
9: Ja, ik denk dat het maar één kan zijn en dat is Eddie Vedder van Pearl Jam met het nummer Alive.
1: Wauw. Dus deze is Alive Pearl Jam. Even luisteren.
9: Ja.
1: Dat is wel grappig. Wij gingen hem vandaag een beetje testen op de redactie. En eigenlijk was er één iemand die meteen zei: oh, dat is Eddie Vedder.
0: Wie dan?
9: Ja.
1: Dat was Gert.
0: Echt? Ja, die had het ook.
1: Maar ik vind het knap van je, Linda. Je hebt een mooie prijs gewonnen. Even los van de grote eer die jou toekomt.
0: Namelijk de gouden Wout en Frank platentas. Nee, hij is niet goud, maar het is wel een platentas. En er zit een goud spul in. Namelijk inhoud. Je krijgt een platentas met inhoud.
9: Nou,
1: ja, en gewoon heel veel trots en een goed verhaal op verjaardagen en partijen. Want jij herkende hier Pearl Jam in en Alive.

0: Fraction, too much friction, Tim Finn. In de middagshow bij Radio Veronica, want daar luister je naar. Het is bijna 5 minuten voor 5 en zijn mensen boos?
1: Ja, mensen zijn wel boos, ja, als ik de Radio Veronica heb mag geloven. Jij hebt een fout gemaakt, Wout.
0: Ja.
1: En op het moment dat je zo'n fout maakt, dan vind ik ook dat je het moet rechtzetten. We hadden natuurlijk net in de kale uithaal over Pearl Jam met Alive.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was namelijk de kale uithaal. Ja. Henk Barkhoff die stuurt, kom op jongens, nu moeten jullie ook Alive draaien.
0: Ja, ja, ja,
1: kleine correctie, niet jongens. Ik wil deze even helemaal bij Wout parkeren. Tina die zegt, joh, je maakt me helemaal blij met een dode mus. Ik wil graag die Pearl Jam horen met Alive.
0: Ja, nee, we hadden Bruno Mars hadden we klaarstaan. En ik had die Alive ook.
1: Maar die had je onder aan de knoppie, hè?
0: Ja, kijk. Daar staat hij. Dus ik start hem in. Toen dacht ik, ja, nou ja, goed. Ja, ik moet nu gaan uitleggen. Ik denk, laat maar.
1: Je zal het net meemaken.
0: Niemand die het hoort, maar dat ging mis.
1: Nee, je bent ook maar een mens, hè, Wout?
0: Je bent ook maar een mens. Ja. Alive Pearl Jam, jongens, komt er zo aan. Maak je geen zorgen. Goeie plaat. Gaat waarschijnlijk ook wel terechtkomen in de Radio Veronica Top 3000. Dus stem er nog even op via radioveronica.nl. En laat ons weten of je zin hebt om een beetje geld te winnen zometeen.
1: Want zometeen spelen we woordenjacht. Heb je zin om geld te verdienen? Ga dan nu eventjes de Radio Veronica app openen en stuur woordenjacht naar de studio. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij dat geld wint.
0: Misschien tot zo. En sowieso als eerste de Pearl Jam en Alive. Coming up.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Oh, het riool is verstopt.
15: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
17: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: gasten wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-milk, the moo you can't resist.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling

0: in sportvoeding.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5 uur.
9: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
10: Goedemiddag. Terwijl de zoek- en reddingsacties naar de modderstromen in Nepal nog in volle gang zijn, wordt al gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Die kunnen ontstaan nu het waterpeil in de bergen stijgt en wordt tegengehouden door stenen. Als die natuurlijke dam doorbreekt, kan een nieuwe vloedgolf meer schade aanrichten. In Nepal zijn tot nu toe 359 doden gemeld. Over de grens in Tibet 3. Weer een belangrijke route voor vrachtverkeer die dichtgaat, schrijft de Telegraaf. Een brug in de Houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is verzwakt. Daarom mag zwaar verkeer er in het najaar niet meer overheen. Omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk zal veel extra reistijd kosten, zeggen transportbedrijven. Dat is nu ook al een probleem voor de Merwedebrug die het zware verkeer niet meer aan kan. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. 84 jaar was hij. Mladic zat in de gevangenis in Den Haag na zijn veroordeling voor onder andere de massamoord in Srebrenica in de jaren 90. Volgens de Stichting Nationale Herdenking is er bij nabestaanden geen nieuwe opluchting nu Mladic dood is. Zijn arrestatie en veroordeling wogen veel zwaarder. En de Europese voetbalbond UEFA is nog niet klaar met FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA bereidt strafrechtelijke procedures voor vanwege Infantino's plan om het WK voetbal commerciëler te maken. Het investeringsbedrijf dat erachter zit is van de broer van de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer dan, nu nog veel zon en rond de 28 graden. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking met dan kans op stevige buien met onweer, hagel en ook veel regen in korte tijd plaatselijk. Morgen zijn er ook weer buien, dan 20 tot 23 graden. De files dan, het is behoorlijk druk. Meer dan 100 vertragingen, dik 500 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Uitgeest 40 minuten. Door een bus met pech zijn twee rijstroken dicht. Ongeluk gebeurt op de A12 Den Haag-Arnhem. Voor Maarsbergen nog een uur extra. Weg is inmiddels wel vrij. Dan een volledige afsluiting op de N36 Ommen richting Almelo. Voor de aansluiting met de N34 over 4 kilometer de weg dicht door een ongeluk. Tot slot nog de N224. Dat is Zeist richting Veenendaal. Voor afrit Maarn een vertraging van 23 minuten.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Gek op

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei, Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

0: Belofte maakt schuld en bij deze met plezier ingelost. Pearl Jam en Alive in de middagshow van Radio Veronica. Het is 5:11. Ja, toch even alvast benoemen. Vandaag gebeurde wat raars op de redactie van Radio Veronica. Er wordt door een grote groep mensen gesproken over groot nieuws. Iedereen is een beetje zenuwachtig voor vanavond. Wat is dat dan precies? We kregen een paar artikeltjes te zien. AD heeft erover geschreven en noemt het de nachtwacht van deze tijd. Gaat vanavond gebeuren? Of, eens even kijken. Niets wordt zo groot als deze release. Ik citeer nu NOS.
1: Oh, de NOS zelf?
0: Ja.
1: Dan hebben we het echt wel over heel groot nieuws, zometeen in het radioprogramma. En zometeen nog iets anders bijzonders in dit radioprogramma. Mensen die ineens samen gaan lunchen, terwijl ze dat normaal nooit doen. Wat is er aan de hand? Nou ja, dat heeft dus alles te maken met deze release. Je hoort het zometeen.

0: via radioveronica.nl tot zondagavond.
1: Jij zit in het legendarische spel Woordenjacht. Zometeen gaan wij stap voor stap proberen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. Jij moet dat woord raden. Daar krijg je minuten tijd voor. En ieder goed geraden woord levert jou €20 op.
2: Oké. Okay. Ja? Hartstikke leuk.
0: Ik krijg de lijst. Ga jij beginnen, Frankie?
1: Ja, ik begin.
0: Oké. Okay. Ja, als je de pong hoort, dit is de pong, dan mag je het antwoord geven. Kun je die goed horen, de pong?
2: Ja, heb ik heel goed gehoord. Thanks.
0: Nou, ik heb een lijstje inmiddels, beste Daan Volleman. Als je er klaar voor bent, zijn wij het ook. En dan gaan we beginnen met woordenjagen.
2: Ja, kom maar erin.
0: Dan gaat jouw minuut nu in.
1: Als
0: het
1: slecht
0: weer
1: is
0: en
1: onweert,
0: dan
1: zie
0: je
1: deze...
2: Bliksem.
0: Ja. Oké. Sinterklaas
1: en
0: Piet
1: strooien
0: met...
2: Pepernoten, strooigoed.
1: Showbiz.
0: Programma.
1: Op.
0: TV.
1: RTL 4.
2: Pas.
0: Bloemen
1: zitten
0: in
1: een
2: vaas.
1: Hier
0: stop
1: je
0: vorken
1: en
0: messen
1: in
0: lepels.
2: Bestekla.
0: Ja.
2: Bestekla.
0: De
1: deur
0: open
1: je
0: met
1: een
2: sleutel.
0: Op
1: je
0: neus
1: staat
0: een
2: bril.
0: Even
1: kijken. Nou, dit gaat best
0: goed.
1: Ja,
0: dit gaat best goed.
1: Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ja, je wordt niet gehad over serieuze aantallen. De eerste, als het slecht weer is en het onweert, dan zie je uiteraard bliksem.
0: Klopt.
1: Sinterpiet strooien met pepernoten, had je goed. Showbiz-programma op tv, RTL 4. We bedoelden Boulevard.
2: Oké.
1: Bloemen zitten in een vaas, ook die had je goed. Bestekla, die had je goed. En de laatste, laatste was deur open je met een sleutel, die is goed. En op je neus staat een bril, ook die had je goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 goede antwoorden betekent €120. Oh, yes!
3: Super.
1: Heel gaaf. Die zijn voor jou.
0: Daan Volleman, bij welke bank heb jij een rekening?
2: Bij ABN AMRO.
0: ABN AMRO, daar gaan we €120 naartoe overmaken op jouw rekeningnummer. Krijg je snel. Dankjewel voor het meedoen, je was een topkandidaat.
2: Hartstikke fijn.
0: Later.
2: Hey, succes met het programma, hè?
0: Dankjewel, dankjewel. En voor iedereen die denkt, dat woordenjagen, dat lijkt mij wel wat. We gaan dat morgen ook spelen.
1: En dan kun je je op een hele simpele manier aanmelden. Nu een berichtje sturen naar de Radio Veronica uit met daarin de tekst...
0: Woordenjacht. Misschien tot morgen dan.

0: Dat blijft een mooi verhaal. Dat, kijk, jij bent groot fan van Rick Astley.
1: Ja.
0: En dat had die man op een gegeven moment in de gaten. En die heeft zijn telefoonnummer aan jou gegeven. Zeker nog, hij heeft verschillende telefoonnummers heeft hij aan jou gegeven. Van, ja, weet je, zo fijn. En we zijn vrienden. En alleen die nummers kloppen allemaal niet, toch?
1: Maar elke keer als ik hem sprak, dan kreeg ik een nieuw telefoonnummer van hem. Want hij verwisselt af en toe nog wel eens van telefoon dan, blijkbaar. Maar ik ga heel even kijken of misschien dat het nu wel weet, hè?
2: Dit nummer is niet in gebruik. 1888 helpt u graag bij het vinden van een nummer.
0: Nou, doe de volgende maar.
1: Volgende nummer. Ja, ik heb er echt een paar. Kijk, ja, deze werkt nog wel. Daar ben ik vrij overtuigd van.
0: Nee, werkt ook
2: niet. Dit nummer is niet in gebruik.
0: Nee.
2: 1888 helpt...
0: Maar goed, Rick Astley, never gonna give you
1: up. Ja. Als hij hier niet opneemt, dan...
0: Het is geen
1: gevriendschap over.
0: Ik was...
2: Nee, dit nummer is niet in gebruik.
0: Nou, en ik was erbij dat hij het laatste nummer gaf. En die zei, nee, you can call me and we're friends en dit en dat. Hij bellen 2 dagen later. Nee,
1: gewoon afgesloten.
0: Never Gonna Give You Up is van Rick Astley. Ook een leuke om te stemmen. Want aanstaande maandag gaan we ermee beginnen.
3: De top 3000. Radio Veronica.
0: We hebben een stemmer teruggebeld, geloof ik. Hè?
1: Zeker, Auke Verbeek heeft zijn lijstje al ingeleverd. Hebben we nu in de lijn. Auke, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: En allereerst ongelooflijk bedankt voor het indienen van jouw lijstje.
4: Graag gedaan.
1: Als we er een beetje doorheen bladeren, zien we heel veel Michael Jackson bijvoorbeeld.
4: Ja.
1: Waarom?
4: Ja, een van de grootste artiesten die ik nooit live heb mogen zien. Maar voor mij in 2009 zou die optreden in de O2 Arena, dacht ik.
1: Ja, klopt.
4: Dat ging toen niet door, omdat vanuit Gerard Ekdom met een kaartje gekocht destijds. Maar dat ging toen niet door.
0: Nee, volgens mij ging dat niet door.
1: Hij was net voor zijn overlijden.
0: Ja, precies. Ja, dat was
4: ja klopt. Ja.
0: Maar
4: ja.
0: Wat ik wel geinig vind, is dat jij komt uit 1986, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. Ja.
0: En dan heb je dus best wel heel veel muziek uit periodes die je zelf niet bewust hebt meegemaakt. Hoe kan dat toch?
4: Nee, ja, ik denk dat toch de ouders daar een grote rol in gespeeld hebben. Dat je dan toch op vakantie dat dan ook meekrijgt. De welbekende vakantiebandjes. Ja. En dan ga je daar mee luisteren. En Poco met Call of Love staat wel absoluut nummer 1. Dat is wel echt de mooiste plaat ooit wat mij betreft.
0: Oh, wat goed.
4: Maar... nou ja, goed, voor de rest Toto inderdaad. Goed, ook 2 keer live gezien.
0: Oh,
4: Toto.
0: Leuk.
4: En Mezzo Forte, ook Garden Party, is ook een gekke plaat.
0: Maar
4: Toontje Lager, ja, is ook mooi.
0: Maar we draaien wat jij wil, hè? Maar jij zegt Poco, Call It Love, dat is je absolute nummer 1.
4: Ja, okay. Absoluut.
0: En Toontje Lager wil je graag nu laten horen. En welke dan van Toontje Lager? Net als in de film of zoveel te doen? Ja, want jij mag het zeggen, hè? Poco mag ook.
4: Ja, allebei. Nee. Maar even kijken. Dan ga ik voor, zoveel te doen.
0: Zoveel te doen. Oké.
4: Okay. Ja.
0: We hebben hem hier, Toontje Lager, zoveel te doen. Dit is jouw tip, zeg maar, voor iedereen van als je gaat stemmen, doe het dan alsjeblieft op deze plaat, want die is fantastisch. Waarom is dit zo'n goede plaat?
4: Ja, ik heb ze live gezien de afgelopen juni in Enschede, voor de eerste keer. En samen met mijn vader. Uh-huh. En die heeft het dus wel, ja, de jaren 80 wel echt meegemaakt.
0: Ja.
4: En ik vond het leuk om dat om het zelf ook een keer te beleven. En dan sta je dus daar wel tussen de 70-plusser, maar over het algemeen dan. Maar toch ook wel de inmiddels 40-plusser, wat ik dan zelf ben.
0: Ja,
4: ja. Dat gaat dus ook wel... lukken.
0: Ja. Auke, luister, het is een duidelijk verhaal. Toontje Lager, met 2 liedjes staan ze in jouw lijstje. Net als in de film.
1: Ik wil het.
0: En ook deze zoveel te roemen.

0: zoveel te doen. Uit het stemlijstje van Auke voor de Radio Veronica Top 3000. En stemmen, dat kun jij natuurlijk ook.
1: Kun je doen via onze stemmodule. Die stemmodule vind je op radioveronica.nl.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Sietse Roskam is onze nieuwsanker. Wat zit er zo in het nieuws, Sietse?
3: Kindermisbruiker, jarenlang de cel in... en UEFA wil FIFA-baas voor de rechter.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... I'm coming home to... I'm coming home to... En deze... Veronica.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar je handel op

0: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3.

0: Albert Heijn.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Veronica Weerbericht.
6: Nog veel zon en het is rond de 28 graden. Maar dan, vanuit het zuiden vanavond meer bewolking. Siets, is er al iets te merken? Nog niet, hè? We zijn nog veilig.
7: Ja, ik zit even op de radar te kijken. In Noord-Frankrijk op dit moment al pittige buien. Die trekken heel langzaam onze kant op.
6: Ja, maar daar zijn we heel beroerd te ontvangen. Dus in principe is het hier gewoon allemaal goed,
8: nou,
6: toch?
8: Nou, we hebben daar goed bereik, hoor.
6: Kans op stevige buien, onweer, hagel en veelregen in korte tijd. Uiteindelijk vanavond en dan morgen ook nog buien. Temperatuur morgen tussen de 20 en 23 graden. 5:30 geworden inmiddels. Dit is het nieuws met Siets Roskamp. Siets, goedemiddag.
7: Goedemiddag. 8 jaar cel en tbs voor een Nederlander die in België 3 kinderen uit een kwetsbaar gezin misbruikte. Volgens een Vlaamse krant loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen de man over 9 andere slachtoffers. De Europese voetbalbond UEFA wil FIFA-baas Infantino voor de rechter slepen. Er zou sprake van fraude zijn rond het investeringsplan voor het WK voetbal. Voor een veel te laag bedrag zou de broer van de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump de belangrijkste aandeelhouder worden. Infantino trok het plan na alle kritiek terug. Er is veel sport vanavond. Er wordt geloot voor de Champions League zometeen vanaf 6:00. PSV en Feyenoord worden dan in de hoofdfase gekoppeld aan 8 clubs... voor 4 thuis- en 4 uitwedstrijden. Ondertussen spelen FC Twente en Ajax nog de laatste play-off om een plek in de Conference League, ook om 6:00. FC Twente in Azerbeidzjan. Een 1-0 achterstand moeten ze zien goed te maken tegen Karabach. En Ajax verdedigt om 8:00 een 4-2 voorsprong op het Zwitserse Sion. En dan is er voor de liefhebbers ook nog de halve finale op het WK Hockey, waar de Nederlandse vrouwen om 6:10 spelen tegen België.
6: Kijk eens aan. Dankjewel.
8: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Drukke spits, 131 meldingen, 596 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende, de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velzen en Uitgeest 40 minuten. Defecte bus daar, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Den Haag-Arnhem tussen Lunetten en Maarsbergen, daar 36 minuten. Is ook iets kapot, namelijk een vrachtauto. Rechter rijstrook is dicht. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, daar 24 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 36 minuten. Hey, weer wat kapot. Ja, kapotte auto. 2 rijstroken zijn er ook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
6: De hele flikkerse boel gaat kapot.
8: Ja, ook kapot. We kunnen nog wel wat kapot maken als je het leuk vindt.
6: Ja, ik denk aan gaan gooien of zo. Lieve mensen, dit is de middagshow. Het is 7.

0: Radio Veronica. Daar luister je naar. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank. En dit was Shepard and Coming Home.
1: Hoop drukte vandaag op de redactie van Radio Veronica. Ja. Iedereen liep een beetje, ik wil niet zeggen met de ziel onder het arm. Maar iedereen was wel druk met totaal andere dingen dan met dit radioprogramma. Kan te maken hebben natuurlijk met het vertrek van Sander Hogendoorn.
2: Ja.
1: Nou, ik kon nog niet van Sander Hogendoorn.
0: Nou, dat was ook wel een dingetje. Maar het had met wat anders te maken. En het gekke is dat Maïsiets heeft dat ook, en volgens mij jij ook, dat we ook een beetje het idee hebben dat we de realiteit ver. Ik heb hier niks mee. Ik snap niet waar dit over gaat.
1: Nee. Nou, iemand die daar alle die precies weet waar het over gaat. Dat is Max van de Ochtendshow. Die heeft wel eens gebeld. Max, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hallo, ja. Hallo.
0: Nou ja, want Max zat een beetje in het kamp van mensen die helemaal van streek zijn. We hebben ons eigen Gertje, zeer gewaardeerd redactielid, die ook helemaal druk ermee was. Maar Siets, jij hebt hier weer helemaal niks mee, hè?
4: Nee, ik heb er niks mee en ik gun ieder zijn ding.
1: Heel even, Max, waar gaat het om? Waar is iedereen druk mee?
3: Ja, godsamme jongens. Nou, het gaat dus om Grand Theft Auto 6. Vanavond komt er een trailer op Netflix. En die laat precies zien waar deze game, dit computerspelletje, precies over gaat gaan. Je krijgt eerst insights in de wereld waarin je dat spelletje kan spelen. En ik kan je nu wel vertellen, dit gaat helemaal gek.
1: Maar Max, is het gek dat wij hier helemaal niets mee hebben?
3: Heel eerlijk, wel een beetje. Wel een beetje, ja.
0: Waarom?
3: Je hoeft dus niet een hele grote game nerd te zijn om dit spelletje heel vet te vinden. Ik bedoel, je hoeft ook niet van popmuziek te houden om te zien dat Michael Jackson gewoon een hele goede popartiest is. En dat is ook een beetje met dit spelletje. Kijk, het wordt gemaakt door Rockstar. Dat is de developer van deze game. En zij staan erom bekend, niet onterecht, dat ze elk spelletje zo realistisch mogelijk maken. Gewoon alle details in deze open wereld games zijn tot in de puntjes is daarover nagedacht. En daarnaast is er ook nog eens een hele grote mate van humor in deze spelletjes. En die hele cocktail maakt gewoon dat elke gamer en ook heel veel niet-gamers toch echt wel uitkijken naar deze release.
1: Ik kan Grand Theft Auto, kan ik me nog wel herinneren van toen ik echt heel jong was. Toen was het moest je gewoon een beetje wegblijven bij de politie. En dat was het eigenlijk. Af en toe een beetje schieten.
3: Ja,
1: meer was het niet. Is het spel heel erg veranderd in de tussentijd?
3: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik vroeg bijvoorbeeld net aan mijn vriendin Dagmar, wat weet je eigenlijk van Grand Theft Auto? Ze zegt, ja, dat is toch auto stelen en hoeren kapot schieten. Ik zeg, ja.
0: Maar je hebt wel mijn aandacht nu.
3: Ja, nou ja, weet je, dat is het ook. Maar kijk, ik weet, Wout, jij bent natuurlijk groot fan van de Sopranos. En als ik zeg, ja, dat is toch die serie met over die gangster die een beetje pief, paf, poef doet. Nee, het is veel meer dan dat. Het is de storyline. Je wordt er helemaal ingezogen. Ja. Net zoals dat bij een serie zo is, is dat bij deze game ook zo. Het is de sfeer, het is de humor. En niet onbelangrijk, ook de muziek speelt een grote rol.
0: Nou, daar kom ik zo op terug. En wat ik ook grappig vind, is jij noemt het computerspelletje. Dat deed ik dus vanmorgen ook tegen onze Gert hier. Nou, die vloog me naar mijn strot. Hoe kon ik dit een computerspelletje? Dit is een, sterker nog, Max, en misschien ga ik nu te ver, maar is het verhaal waar? Dat vanavond komt alleen maar de trailer, maar binnenkort komt dat nieuwe spel komt uit. Dat jij dan, zeg maar, je bent net vader geworden, maar dat je het ouderlijk huis verlaat, dat je een weekend lang met vrienden in een huisje gaat zitten om alleen maar dit nieuwe spel dan te spelen.
3: Dat klopt. Ik heb een pact met mijn schoonmoeders. Die kunnen het hele weekend het kind met zich meenemen. Ik ben gewoon bij mijn twee beste vrienden. Guus, die heeft een PlayStation 5. En we gaan ons gewoon in zijn kamer opsluiten en het hele weekend dat spelletje spelen. En weet je wat het leuke is? Ik denk dat we niet eens zo heel veel van de storyline zelf gaan zien. Want kijk, die games, dat zijn allemaal open wereld spelletjes. Dat betekent dat jij met jouw karakter gewoon in een hele realistische wereld alles kan doen wat je wil. Je steelt een auto en dan ga je gewoon rijden en dan ga je ergens wat eten en dan ga je naar de kapper en dan ga je misschien sporten. En die vrijheid, dat is zo vet aan die game.
0: Wat goed is dit.
4: Max, mag ik wat vragen? Doe je dit ook om gewoon weer een beetje kind te zijn?
3: Ja, want als kind vind je het ook zo leuk om hoeren kapot te schieten. Ja,
4: gewoon een weekend spelletje spelen.
0: Dat heb je veel gedaan toen je acht was.
3: Dat is echt zo'n kinderding, hè. En daarna groei je op. Nee, het is echt. Ja, het is wel een beetje een jongensdingetje misschien. Ja, misschien dat ik hier heel veel gamervrouwen ook weer mee beledig. Maar ik vind het wel leuk om met mijn vrienden dan dit te gaan spelen. En ons gewoon een weekend op te sluiten en pizza te eten. Ja.
1: 19 november komt het spel echt uit, hè?
0: Ja, dat is de grap, want we hebben het alleen maar over de trailer vanavond.
1: Ja, ja, ja, waar iedereen dus al heel druk mee
0: op
1: is.
0: Op Netflix, die duurt 25 minuten. En daar gaat dan iedereen naar kijken. En daarna denk je, oké, nu weten we hoe het spelletje wordt. En dan moet je weer wachten.
1: Weet je wat ik overigens nog het allermooiste vind in dit hele verhaal? Is dus vanavond die trailer op Netflix. De eerste wat Sietse hier zegt, hè, dat is een groot spel, hè? Ja, ja. Het eerste wat Sietse hier zegt is, ja, er zal heel Netflix vanavond al wel overbelast zijn. Kan, ja. kan ik mijn zwart-wit serie niet kijken?
0: Ja, maar dat is inderdaad waar. Het is dus GTA 6 en vanavond dus de trailer. En wanneer is in november komt het spel, hè?
3: Ja, 19 november komt het uit. En dan kan je het kopen, kan je het spelen. Ik zou het doen, jongens. Echt waar.
0: We hadden het over de muziek.
1: Heb je nog plek in die kamer?
0: Nee, we hadden het over muziek in GTA. Miami Vice zit daar in de muziek. Ja, god, wat zit er nog meer allemaal voor muziek in?
1: Kunnen
0: ja,
1: heel veel liedjes.
0: Heel veel, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en jullie vroegen mij of ik een plaatje kon kiezen uit een van de reeksen van GTA, inderdaad.
0: Doe eens.
3: En ja, nou, ik kon niet anders dan voor Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood gaan. Hey, je moet je voorstellen, in GTA Vice City, je bent Tommy, dat is een uitgerangeerde gangster. Ja. Maar ja, weet je, dan sta je op die boulevard. Vice City is eigenlijk een soort kloon van Miami. Je rijdt op die boulevard met dat bloemetje. Bloesje open, je schiet met je geweer in de lucht en dan hoor je dit liedje. Ja, dan voel je gewoon een gangster en dat is gewoon heel lekker.
0: Ik ga het een keer proberen, echt waar. Maar Maxi, voor zover nu, dankjewel. En succes met het wachten op het echte spelletje.
3: Ja, dank jullie wel. Fijne show.
1: En groetjes thuis, hè. Later.

0: Frankie Goes to Hollywood and Two Tribes bij Radio Veronica in de nogmiddagshow. Want zometeen is het avond.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, mijn knopje deed het even niet.
1: Ach, nou, misschien moet je een keer een nieuwe mengtafel kopen. Ja.
0: Nee, luister, zometeen hebben wij een oude top 40 in het top 40 hitarchief. Het is ook echt een oud lijstje. Maar er zit wel bomvol met allemaal liedjes met, zoals dat heet, blijfkracht. 4 augustus 1979. Waar is mijn top 40?
1: Vind je het leuk om de nummer 1 alvast te horen? I Was Made For Loving You van Kiss staat op nummer 1. Ik zie ABBA erin staan. Ik zie de Dolly Dots erin staan. Sister Sledge.
0: Roxanne al gedraaid.
1: Ja, leuk. Donna Summer. Ja. We gaan heel veel leuke muziek uit die lijst draaien. De lijst van 4 augustus 1979. Maar daarnaast hebben we ook een leuke quiz. Een popquiz gaan we spelen. Ik ga 3 vragen stellen over deze lijst. Heb je ze alle 3 goed, dan win je de gouden Wout en Frank popquiz.
0: Mooie dingen gebeuren er dan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bli Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
17: Fans van voeden.
15: Aldi.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: En hier is Sietse Roskam.
5: Goedenavond. Voor het misbruiken van 3 kinderen is een Nederlander in België veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs. Een van de kinderen uit hetzelfde kwetsbare gezin zou hij ook hebben verkracht. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar de man loopt rond 9 andere slachtoffers. Mona Keizer wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden en werkt daarom aan een nieuwe partij. Zover is het nog niet, zegt WNL-verslaggever Tessa van Vieren na het Keizers persmoment vanmiddag.
6: Op dit moment gaat ze allemaal deskundigen gaat ze aan zich binden, kijken of ze donateurs kan vinden, of ze leden kan vinden. En dan in november gaat ze dus kijken of ze daadwerkelijk mee gaat doen aan de volgende verkiezingen. Dat zijn dan de Provinciale Statenverkiezingen in 2027.
5: Keizer wil minder migratie en een kleinere overheid en denkt dat ze de problemen in tegenstelling tot andere rechtse partijen wel kan oplossen.
7: Ze wordt keizer.
5: Ja, misschien.
8: Is dat een grapje?
7: Ja.
8: Oh, leuk.
5: Opnieuw is een spermadonor ontdekt die heel veel kinderen heeft verwekt. Volgens Nieuwsuur gaat het om zeker 121 kinderen en is de kans groot dat het er nog veel meer zijn. De donor gebruikt verschillende namen en gaat niet alleen naar spermabanken, maar zoekt ook online contact met wensmoeders. Stichting Donorkind vindt dat de man gestopt moet worden. En de Slovense wielrenner Tadej Pogacar blijft maar winnen. In de 6e etappe van de Ronde van Spanje won hij al zijn 3e rit. Pogacar ging in een afdaling nog bijna onderuit en won uiteindelijk in een sprint van de Spanjaard Enric Mas. Zijn voorsprong in het algemeen klassement is daardoor alleen maar groter geworden. Het weer dan, nu nog droog, op veel plekken lang warm. Later vanavond en vannacht vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen ook buien, dan 20 tot 23 graden. Dan is het toch altijd behoorlijk druk met meer dan 70 meldingen. Ruim 300 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen in tragere toestand, moet ik dan natuurlijk zeggen. Want er zijn nog veel meer auto's onderweg. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Uitgeest 40 minuten door een defecte bus zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Dan de A16. Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum ruim 3 kwartier extra. A27 Utrecht-Almere voor Huizen 1/2 uur. En tot slot de N2 Maastricht-Eindhoven voor het vliegveld bij Eindhoven 1/2 uur extra. Door een vrachtwagen met pech zijn 2 rijstroken dicht.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

0: Beeldbewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boekhouden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Om 6 uur is er een Top 40 Hit Archief. En wat er ook verandert in de programmering van Radio Veronica, dat Hit Archief. Dat blijft.
3: Ja, die knoop is vandaag doorgehakt en daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dus gewoon vanaf 6 uur de komende periode hoor je lekker het Top 40 Hit-archief. Waar we nog geen ei over hebben gelegd is de popquiz. Die hoor je namelijk wel dit uur. De quiz waarin ik 3 vragen ga stellen over deze lijst. Die 3 vragen, daar moet jij antwoord op geven via de gratis Radio Veronica app. Nou ja, hoeft natuurlijk niet, maar het zou leuk zijn als je meespeelt. Heb je ze alle 3 goed, dan win je de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Een uur lang staat de oude Top 40 centraal. En vanavond is dat een mooi oud lijstje. 4 augustus 1979 met onder andere Roxanne van de Police.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 39.

0: Vanavond het offeren van 4 augustus 1979. En dat lijkt heel lang geleden, maar dit soort liedjes hoor je nog met regelmaat voorbij komen. En terecht, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland is nummer 34. En daarvoor Roxanne and the Police op nummer 39. Maar, behalve muziek uit deze top 40...
1: Yeah! Oh, gaan we quizzen?
0: Gaan we ook quizzen.
1: Ah, daar heb ik zin in.

0: over liedjes. In deze top 40 stellen we 3 vragen. En dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over EWF, Earth, Wind and Fire, die we zojuist hoorden. The Mighty Elements of Earth. Wie was eigenlijk de oprichter van Earth, Wind and Fire? A. Bos Keks. B. Maurice White. Of C. Philip Bailey. Dus wie was de oprichter van Earth, Wind and Fire? A. Bos Keks. B. Maurice White. Of C. Philip Bailey. Als jij het juiste antwoord weet, dan geef je het nu door via de Radio Veronica app. En dan maak je kans op hele mooie prijzen. Namelijk de Gouden Wout en Frank Popquizbokaal.
0: En een mooi verhaal, verjaardagen en partijen, want je hebt het dan goed gedaan. Mooie top 40, 4 augustus 1979. En er waren verschillende verzoekjes om deze toch vooral niet over te slaan. Dan met liefde draaien we deze. Staat

0: Ricky Lee Jones en Chuck E. is in love again. Nummer 24 in de top 40 van vandaag, 4 augustus 1979. En daarvoor nog Tubeway Army en Our Friends Electric. Dat was nummer 28. Ik zei net 26, maar dat is foutief, 28. En dan vraag nummer 2 in de popquiz.
1: En die gaat over Good Times van Chic. Werd ontelbare keren gesampled in andere liedjes. Komt met name door dat herkenbare en iconische baslijntje. Deze, weet je wel.
0: Kun je ook de rap doen, hè?
1: I said a hip, hop.
0: Nee, we gaan het niet doen.
1: Hip, I do the hip, hop. And you don't stop the racket.

0: Gary Vombeck. Dus wie speelde dit iconische baslijntje? Was het A. Paul McCartney, B. Bernard Edwards of C. Gary Vombeck? Geef het juiste antwoord door. Doe dat via de gratis Radio Veronica app. Oh. Is het drie kwarts maat of niet?
1: Jazeker. Overigens is deze plaat helemaal chic en good times. Komt er zo aan.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Hij is de Zeilen. Stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Hallo, Odido.

0: Veronica weerbericht.
1: Vandaag was een mooie zonnige dag, rond de 28 graden. Vanuit het zuiden vanavond meer bewolking. Met kans op stevige buien, onweer, hagel en heel veel regen in korte tijd. Morgen is er ook regen en dan wordt het 20 tot 23 graden. 1 minuut over 6:30, dit is het nieuws. Sietse Roskam, goedenavond.
2: Goedenavond. Wensouders zijn bezorgd over een nieuwe massazaaddonor. Volgens Nieuwsuur heeft hij al meer dan 120 kinderen verwekt. De man gebruikt verschillende namen en moet gestopt worden, zegt Stichting Donorkind. Bij massadonoren wordt de kans groter dat halfbroers en zussen onbewust later een relatie krijgen. Vrachtverkeer mag vanaf het najaar niet meer over de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad in het IJsselmeer. De bruggen in de weg kunnen dat niet meer aan, zegt Rijkswaterstaat. De transportsector baalt, want na de Merwedebrug valt weer een belangrijke route weg en moeten vrachtwagens flink omrijden. Nog een half uur.
3: Voor jou is het echt goed dat dit programma stopt om 6:00.
2: Ja, dat ben ik echt over mijn hoofd.
4: Nee. Moet je wat suiker hebben? Moet je wat hebben? Of wat
2: nee, komt goed hoor.
4: Okay.
2: En de KNVB ziet Gianni Infantino niet meer zitten als leider van Wereldvoetbalbond FIFA. Het vertrouwen is blijvend beschadigd, zegt de KNVB na de plannen om het WK commerciëler te maken door aandelen te verkopen. De Europese bond UEFA wil Infantino daarom voor de rechter slepen.
4: Dank je wel.
3: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met nog 30 meldingen. 80 kilometer in totaal. Dit zijn de 3 meest opvallende. De A9, Amstelveen, Alkmaar. Tussen Vels en Uitgeest, 24 minuten. Defecte bus daar. 2 rijstroken zijn dicht. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes door een ongeluk, 16 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam daar 19 minuten. Compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
1: Vanavond de top 40 van 4 augustus 1979. En we hadden het net over die Chic and Good Times. Die staat in de lijst nummer 21.
0: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.

0: Chic and Good Times. Dat was nummer 21 in de top 40 van 4 augustus 1979. En zojuist Breakfast in America van Supertramp als nummer 19. Zometeen, ABBA!
1: Ja!
0: Maar eerst, vraag nummer 3 in de popquiz. En dat is tevens ook de laatste vraag.
1: En weet je wat leuk is?
0: Nou,
1: die vraag die gaat over ABBA. Hij staat op nummer 8 in deze lijst. De lijst van 4 augustus 1979. Voulez-vous van ABBA. Maar de grote vraag is, waar gaat dat liedje eigenlijk over, dat voulez-vous? Is dat A, de opwinding, de verwachting en de vluchtige romantiek van een nachtleven in een discotheek?
0: Och.
1: Is dat B, het mysterie rondom een verdwenen stokbrood in Frankrijk? Of C, is voulez-vous het levensverhaal van een vrouw genaamd Voulez? En haar achternaam Voe. Dus waar gaat het liedje Voulez-vous van ABBA over? A, de opwinding, de verwachting en de vluchtige romantiek van het nachtleven in de discotheek.
0: Vluchtige romantiek van het nachtleven in de discotheek.
1: Nou, dat zei ik net, Wouter.
0: Ja, nee, vind ik een mooie zin. Gewoon.
1: Ik heb het al 2 keer geroepen.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: B, het mysterie rondom een verdwenen stokbrood in Frankrijk. Of C, het levensverhaal van een vrouw genaamd Voulez met de achternaam Voe. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica en maak kans op mooie prijzen. De Gouden Waterfruit Popquiz Bokaal.
0: Ja, we gaan hem maar even draaien dan. Hè. Even kijken, waar zei je dat hij stond?
1: Hij staat op nummer 8, Wout.
0: Nummer 8. Voelen, ja. Voel van ABBA.

0: Ring en Weekend Love. Staat er de top 40 van 4 augustus 1979. En ze staan op nummer 5.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Zometeen de populairste in deze top 40. Maar eerst 3 vragen, maar deze keer ook de antwoorden van de popquiz.
2: En daarvoor hebben we Marion van Bommel aan de lijn. Marion, een hele goede avond.
3: Hallo Frank.
2: Jij komt uit een heel gezellig kerkdorpje. Dat ligt aan het riviertje de Lange Watering en de doorgaande weg tussen Naaldwijk en Wateringen. Dat moet een mooie plek zijn. Hoe heet het ook alweer?
3: Prinshul.
2: Waar?
3: Prinshul.
2: Prinshul. En wat zijn een beetje de highlights van Prinshul?
3: Moet ik even nadenken. Ik kan niet weten. Ja,
2: Quintus
3: handbal.
2: Hoe?
3: Dat zit. Quintus handbal.
2: Quintus handbal.
3: Er zijn meiden uit Quintus die spelen ook in het Nederlands team.
2: Ja. Leuk. Hoeveel inwoners heeft het eigenlijk?
3: Geen idee.
2: Nee, ik weet het wel.
3: Ja? Oh, 4400.
2: Ja, ik heb het wel even zo.
3: 4400.
2: Nou, okay. Jij bent dus een van die 4400 inwoners en speelt mee met dit legendarische spel. De popquiz. We gaan heel even de vragen met je doorlopen.
3: Ja.
2: Op nummer 34 in deze top 40 staat Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire. Wie was eigenlijk de oprichter van EWF, van Earth, Wind & Fire? Was dat A, Bos Keks, B, Maurice White of C, Philip Bailey?
3: B.
2: B is...
3: Antwoord B.
2: Antwoord B is goed.
4: Keurig.
2: Vraag 2 ging over dit baslijntje.
4: Nee, heb ik niet. Ja, heb ik wel. Nou, kan ik echt... weet ik niet. Ik heb hem.
2: Oké. In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken, is dat baslijntje niet gespeeld door Nile Rodgers, maar door iemand anders. Wie speelde dit iconische baslijntje? A. Paul McCartney, B. Bernard Edwards of C. Gary Fomdek?
3: Dat was B.
2: B is goed. Dan hadden we het over ABBA met Voulez-vous. Vraag 3. Waar gaat het liedje over? De opwinding, de verwachting en de vluchtige romantiek van een nachtleven in een discotheek. Dat is antwoord A. Antwoord B. Het mysterie rondom een verdwenen stokbrood in Frankrijk. Dat is antwoord B. Of antwoord C. Het levensverhaal van een vrouw genaamd Voulez. En haar achternaam was
4: Fou.
2: Fou. Wat is juist antwoord, Marion?
3: Antwoord A.
2: Antwoord A is
4: helemaal goed.
2: En dat betekent dat jij de winnaar bent van de gouden Wout en Frank Popquiz Bokaal.
3: Zo, toppie.
4: Gefeliciteerd en heel veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Fijne avond.
2: We bezorgen het in Quinsel.
4: Hoi.
0: 4 augustus 1979. Eentje ontbreekt er nog.
5: Nummer 1.
0: Bovenaan. Disco met gitaren van Kiss en I Was Made for Loving You.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Alle verf super voordelig.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu?
17: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar gaan nog steeds moeizaam. Binnen de coalitie zouden D66 en CDA tegenover de VVD staan. Zij moeten er eerst uitkomen voordat weer met oppositiepartijen gesproken kan worden. Dat lijkt vandaag niet meer te gebeuren. Maandag is de deadline om alle financiële plannen in te leveren. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar erna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die fouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de 300 km per uur die op de HSL mogelijk zou moeten zijn. En PSV en Feyenoord kunnen zich opmaken voor mooie wedstrijden in de Champions League. Op dit moment wordt geloot, alle tegenstanders zijn nu bekend, 8 per club. Zo moet PSV in Madrid tegen Real en krijgt het Atletico op bezoek. Ook krijgen we Porto PSV en PSV Stuttgart. Feyenoord speelt onder andere thuis tegen Inter en Leipzig en uit bij Barcelona en Galatasaray.
2: Oh, dat zijn wel affiches. Lekker, ja,
1: en ook nog het enigszins onbekende Como is een tegenstander voor
2: Como,
1: Feyenoord.
2: Como, bij het Como meer?
1: Ja, heeft het heel goed gedaan afgelopen jaar in Italië.
2: Nou, ik ben benieuwd, maar er zijn slechtere lotingen geweest in het verleden, toch?
1: Laten we zitten mooie affiches tussen. Het weer dan, stevige buien, die zijn vanuit het zuiden onderweg. Later vanavond en vannacht kan het erbij onweren, hagelen en ook hard waaien. Het komt vannacht af naar 16 graden. Morgen meer buien dan 20 tot 23 graden.
2: Dankjewel, Siets. Dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinformatie. Er staan ook nog files op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Houdendrecht en Oudekerk aan de Amstel. 5 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar een kwartiertje. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Avelingen. 5 minuten. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Schinnen. Vertragingstijd is 17 minuten, daardoor een auto met pech. Laatst op de N296 Susteren Maaseik voor de weg naar Roosteren. Vertragingstijd is 10 minuten. Zo meteen Mary Jane Girls bij Veronica. John Mayer komt eraan en ook Whitesnake.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: En met de online huiscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Gamma! Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de

0: Mary Jane Girls bij Veronica. Goedenavond.
1: Veronica.
0: Zo, ik ben Niek. En vanaf aanstaande maandag, ja, vandaag veel nieuws inderdaad. Ook het toch niet zo leuke bericht dat Sander Hogendoorn stopt bij Veronica. Hij blijft wel lekker bij ons in het vriendenclubje, hoor. Dus dat, hij zal af en toe nog wel op de radio komen. Maar inderdaad, andere plannen vanaf aanstaande maandag. Laten we Frank die beginnen al om 3 uur. Je hoort tussen 1 en 3 de Bonanza. En daarvoor gewoon Marisa van 10 tot 1. Dat is toch leuk. Dat doen we vanaf aanstaande maandag. Maar ja, dan beginnen we ook meteen met de top 3000. En dat wordt een feestje, want die stembussen die beginnen wel een beetje te roken nu. Dus ik ben trouwens ook wel benieuwd waar je op gestemd hebt. Wil je dat vanavond delen met mij in de app, dan zou ik dat heel leuk vinden. Dat kan via de app van Radio Veronica. Eric Clapton komt eraan. I Shot the Sheriff. En deze man heeft ons wat liefdesplaten gegeven. Mede door zijn nogal broeierige liefdesleven.

Radio Veronica, de echte Houdini, die stierf helemaal niet tijdens een ontsnappingstruc. Hij overleed in 1926 aan een buikvliesontsteking na een gescheurde blinde darm.

0: Smooth. Zo meteen op Chess Special hier, Afraid of the Dark. Deze komt er ook af van Michael Jackson. Het is wel echt top 3000 materiaal. Ja. En deze van Beats International. Blijf erbij.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that

euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
4: Kippie.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, hey, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: 2:30. Dit is Veronica Verkeer. Er staan nog wat files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 11 minuten vertraging op dit moment. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar is de vertraging 9 minuten. N296 Susteren-Maaseik tussen de afrit A2 en de weg bij Roosteren. Daar 5 minuten vertraging. Flitsers op de A2, Weert richting Echt bij hectometerpaal 202.1. De A7, Den Oever Amsterdam bij Abbekerk bij 42,1. A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren. Gas terug daar bij 103,6. En de laatste op de A16, Dordrecht Breda bij Zevenbergse Hoek. Daar staan ze bij 49,8.
0: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Maalt en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu,
0: Niek van der Brugge.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the

Afraid of the Dark, Jeff Special bij Veronica. Ben jij nog een beetje bang voor iets donker? Nou, als volwassenen is volgens mij maar één ding echt horror. Dat is namelijk de zin, kunnen we morgen even bellen? Maakt niet uit wie hem stuurt, je vriendin de Belastingdienst. Het is nooit goed nieuws.

0: American Idiot. Ja, in 2004 was het een provocerende titel. In 2026 is het gewoon een functieomschrijving op LinkedIn.
1: Wat doe jij? Ik ben content creator.
0: Oh ja, en wat maak je dan? Ja, filmpjes waarin ik in Dubai vertel dat iedereen financieel onafhankelijk kan worden. Dit is Radio Veronica. En soms weet Veronica precies wat je nodig hebt. Zoals 6 minuten lang Eagles.

0: can check out anytime you like, but you can never leave. Dat is eigenlijk niet mysterieus. Dat is gewoon de IKEA, maar goed. Radio Veronica met een plaat die waarschijnlijk heel hoog gaat staan. Zou die in de top 100 komen? Ik denk het wel, toch? Van de top 3000. Aanstaande maandag gaan we beginnen met die lijst. Je kan nog stemmen tot en met zondag. Zometeen hier. Toto, ja, barbecue alarm gaat al. En voor de mensen die toch nog een beetje ruizig zijn met die temperaturen. Wat moest die? Komt eraan zo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Het is gekkenhuis bij...

0: naar leekbakker.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
6: OG's. 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd, of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400. Daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.
17: Dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Er staat twee files. Er staat 12. Mensen die het land uitvluchten, denk ik voor code geel of zo. Ik weet niet wat het is. Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Dat het daar niet onweert ook. 10 minuten vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel de gekste. 8 minuten vertraging daar. Zometeen Mousty, 5 Seconds of Summer en Toto. Komt eraan.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: 30 augustus start de Week tegen Kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
10: Kippie!
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
25: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
26: Hit it!

niet hoeft te doen. Je favoriete platen. Check ze op radioveronica.nl. Haal ze de maandag los. De grootste hitlijst van Nederland. De top 3000 bij Radio Veronica. Bengals komen eraan. En dit zijn de 5 Seconds of Summer. En Young Blood.

0: Veronica.
1: Ik kwam vanmorgen iets tegen online en er ging een wereld voor mij open. Het was een camping waarbij je nooit zorgen hoeft te maken over het weer. Het is daar altijd een graadje of 20. Dat is toch mooi, hè? Gerard komt het ook tegen, die belde vanochtend met de uitdaging.

0: Nou, die caravan staat misschien wel op de binnencamping in Amsterdam. Je hoort het goed, een binnencamping. Een grasveldje in het midden, daaromheen de caravans. En die staan dan weer in een loods daar omheen. Dat is bijzonder, toch?
1: Heel veel vragen naar aanleiding van jouw hal. Maar laten we beginnen bij, ik denk, de belangrijkste. En dat vraag ik met alle respect. Waarom willen mensen dit?
2: Nou, omdat het, mensen zijn hotels een beetje beu. Dat is standaard. Dus mensen willen een leuk verblijf. Dus in plaats van een saai hotel of een hostel wat vaak slaapzaal heeft, heb je de privacy van een hotel. Heb je eigenlijk een caravankamertje, zeg maar. De gezelligheid van een hostel. Een beetje de looks van mijn caravan. Er zit overal een beetje tussenin. Dus, ja. Dus mensen vinden het gewoon heel leuk.
0: En je voortzet kan niet wegwaaien. Mooi toch? Gewoon is iets anders en alles is aanwezig. Zelfs de wc-rol die hangt er al, geloof ik. Morgen vroeg weer. Nieuwe Ekdom in de morgen. Met Marijke. Max is ook back. Dus gezellig in tunen vanaf 6 uur in de morgen. Gerard Ekdom. Dit is Harry Styles.

Harry Styles. Als hij een gehaakt tafelkleed van oma aandoet, dan, en doet er een parelkettingje bij, dan is de mode-icoon, zo simpel kan het zijn. Extreme komt eraan, zometeen bij Veronica. Morning.

0: Maak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Hallo, Odi.

0: Goedenavond, dit is Radio Veronica en de actuele verkeersinformatie. We gaan eens even checken of er nog files staan. De A12 is het kassa Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertragingstijd is nu 8 minuten over 2 kilometer. A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Daar is de vertragingstijd 7 minuten. Flitsers, de A2 Weert richting Echt. Daar staan ze bij Weert bij 202.1. De A2 Den Bosch Utrecht bij Culemborg bij 80.1. A5 bij Amsterdam bij 18.6. De A6 Emmeloord Lelystad bij 83.4. A7 richting de grens met Duitsland bij Groningen, Bad Nieuweschans, 249.6. En de A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergsehoek bij 49.8.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza.
1: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
2: En nu,
1: Niek van der Brugge.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: En Veronica en Van der Vink, Just Like a Pill. Twee kandidaten die volgens mij hoog gaan eindigen ook in de top 3000. Morgenavond nog de beste muziekquiz aller tijden. Je kan je daar nog voor aanmelden. Volgens mij is er een plekje uitgevallen. RadioVeronica.nl. Morgenavond de laatste beste muziekquiz aller tijden met Wouter Frank. Kan je nog even aanschuiven. En zorg dat jij even de baas van de muziekquizzen wordt. Lost Frequencies. Ik was afgelopen zaterdag even bij zijn concert. Bij het Euveljon in Eindhoven. Dat is dat mooie dat ronde ding wat bij Eindhoven staat. Sinds 1966 er eigenlijk al uitziet van ja, hier is buitenaards leven. Maar Lost Frequencies is dus Belgisch. Dus die rijdt Eindhoven binnen en denkt waarschijnlijk, amai.
1: Ze hebben hier ook een atomium, maar hij is omgevallen, hè?
0: Was een vette set. Ik pak even onze vette platen eruit. Lost Frequencies. Dit is Crazy bij Veronica.
2: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

Radio Veronica, Stevie Wonder, Superstition. Als je op je sterfbed ligt, zou je dan denken, had ik maar meer teammeetings bijgewoond? Of had ik toch maar dat LinkedIn-bericht over persoonlijk leiderschap afgemaakt? Ja, hoe ouder ik word, ik weet niet of jij dat ook hebt, merk ik eigenlijk meer werk, meer succes, meer mensen om je heen, meer plannen, meer bevestiging, altijd maar doorgaan naar het volgende, dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Wat heb je nou eigenlijk nodig? Dat je dan een paar mensen waarbij je niet hoeft uit te leggen wie je bent. Iemand die gewoon af en toe vraagt hoe het met je gaat en ook blijft hangen voor het echte antwoord. Een huis waar je graag binnenkomt. Een hond die compleet scheid heeft aan je carrière. Muziek en rust in je kop. Oh ja, en deze plaat van Air.

0: Ja, mooi hè. Dit is zo mooi. Air hoorde je en All I Need bij Radio Veronica. En daarmee op het juiste adres, want dan heb je zo'n lekkere cooldown plaat gehad. En dan toch weer, ja...
1: Lekker gitaren!
0: Yeah! Met een kleine kaars voor de drummer van ZZ Top. Give me all your lovin'. Nu bij Veronica.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie het dan tegen Oranje moet opnemen. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden.
16: Ja, het is dik, hè, dat het weer uit de hemel komt. Dat is zo lang ook niet gehad. Dus ja, mocht je erbij zitten, is code geel voor jou van toepassing. Je kan een Veronica reporter spelen vanavond. Hè? Dat je gewoon even een weerverslag doorstuurt in de app van Veronica. Je bent meer dan welkom. Maar jij bent Sound Machine, komt eraan. Bon Jovi. Eerst Veronica verkeer. Er staat nog één file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de Jan Blankenbrug en even denken. Daar is de vertragingstijd door een auto met pech. 5 minuten, dat valt mee. Ook Elvis Presley komt eraan zo.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
23: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
25: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
26: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
25: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
27: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
30: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
31: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
32: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
33: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
34: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
35: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
36: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
35: Dus waar moet je zijn voor de magic?
36: Youfone.

de doorbraak, want toen Paris zat hier grote regisseurs die met Yves Montand gewerkt hebben, want daar ging het over hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens en ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop, en dat ga je altijd zeggen dat het zo was.

0: Sommige dagen is al een overwinning als je gedoucht hebt, twee fatsoenlijke sokken vindt en niet om 10:30 al denkt, ik wil naar bed. En dat is zo mooi aan Bon Jovi. Het blijft altijd werken. De muziek die altijd iets heeft van, joh, nog eentje dan, kom. Nog 1 kilometer, nog 1 dag, nog 1 poging. Dit is Radio Veronica. Vanaf maandag starten we met de top 3.
1: De top 3000. De beste muziek aller tijden. Bij Radio Veronica.
0: En je kan nog stemmen. Doe dat op radioveronica.nl. En dat kan je tot zondagavond 12 uur doen. Nou ja, 23:59. Mark wil Elvis erin. Die komt eraan zo meteen. En dit is Robin Veronica.

0: Dit is Radio Veronica. Zometeen hier New Radicals. We only get what we get. Don't let go. I feel the music in you. En ook Danny Vera komt eraan. Here we go. On this rollercoaster like we go. Kan je nog op stemmen? Kan je nog op stemmen?
1: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken
1: in de Radio Veronica Top 3000?
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Veronica Verkeer, goedenavond. Er staan wel wat files, de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Everdingen en Everdingen, daar 5 minuten. 2 kilometer file. Ja, gisteravond toen ik daar langs reed, waar is het gas aan maaien? Dus ik ben benieuwd. De A20 ook van Land, Gouda tussen Schiedam en de Riesebrug, daar 5 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond, daar is de vertraging op dit moment 5 minuten over 2 kilometer. A50 nog, Arnhem richting Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Vertragingstijd is daar 10 minuten. Greep uit de flitsers, dat zijn er behoorlijk wat. Onder andere op de A10 wordt gecontroleerd in de richting van Zeeburgertunnel bij 11,3. A28 Zwolle richting Meppel bij Zwolle bij 99,7. A50, waar dus ook die file staat. Maar als je dan toch gaat rijden, doe het niet te hard bij Apeldoorn bij hectometerpaal 209,0.

Teardrops. Komt hier echt een heel bijzonder verhaal binnen juist. Een 86-jarige Duitser die heeft zijn rugzak teruggevonden. 63 jaar geleden had hij die verloren in de Oostenrijkse gletsjer. In 1963 was deze man daar lekker aan het wandelen. En hij verloor zijn tas in een spleet om zichzelf nog te kunnen redden. Gooide die zijn rugzak de diepte in om gewicht te lozen. En vrienden die trokken een touw omhoog. En dat ding lag dus daar nog. Even een fast forward naar 2026. De gletsjer is gesmolten. De berggids die liep daar rond, die vindt die tas. Er zit een ijsbel in ook. Een camera, een fluitje. Alles zat er nog in. En de politie spoorde zelfs de eigenaar op. Kun je dat voorstellen toch? Goeie

Springsteen en Born in the USA. Hij is inmiddels 76. Groot respect voor dat soort mannen. Weet je wel, die nog steeds het podium opgaan, nog steeds uren spelen. Ik ben 43 als ik verkeerd hier op de parkeerplaats bij Veronica uitstap. Moet ik drie dagen tegen een vangrail aanleunen om een half uur recht te trekken. Dit is Veronica. Vanaf maandag spreek ik jou om 6 uur met de top 3000. Ik kan nog stemmen tot en met zondagavond 6 uur.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
14: Maar je moet gewoon je boek halen.
13: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. op de wereld om elkaar te helpen.
8: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Nooren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden.
25: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
33: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
34: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
35: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 3 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers. Met

0: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: in sportvoeding. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken. Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
22: KWF, tegen kanker voor het leven.
24: Schat?
25: Hm?
24: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
25: Boerzoekvrouw in bad?
3: Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
20: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
26: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Wie was er aan de beurt?
28: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
27: Hit it!

0: bewust 18 plus.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: de toedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: De beste muziek

0: de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
7: Mediamarkt. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onder bezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.